0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd en hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook het aantal toegestane vluchten in de nacht wordt een paar duizend minder. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken met de vakbonden komt. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Vervolgens werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden, maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet hebben doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag en ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dat was het NOS-journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. Bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Collins speelde een absolute hoofdrol in de jaren 80. Zeker als solist had hij succes onder meer met dit Two Hearts. Een bijzonder goedemorgen. Er is weer iets misgegaan met de tafel hier, waardoor er een het knopje niet werkt. Maar Stefan, jij weet het altijd heel goed op te lossen volgens mij. Lukt het? Als het goed is.

0: mogen doen natuurlijk, hè, deze week, in de week van de jaren 80. Dat is even wennen weer, even omschakelen van de digitale tijd naar het analoge tijdperk. Oké, jongens, het is woensdag 30 september 2026. In het hart van deze fantastische week, over 2 dagen, hebben we de Evergreen toplijst. Maar eerst moet ik even een belletje plegen met mijn moeder.
1: Met Hilly?
0: Met Hilly, ja.
2: Spannend.
0: Als een soort wekdienst.
1: Want ze slaapt nog, denk ik.
0: Ja, klopt. En ze gaat een dagje uit. En ze...
3: Ja?
0: Ja, Bert hier. Goeiedag.
3: Ik ben wakker.
0: Gelukkig, ja.
3: Goed zo. Dankjewel voor het bellen.
1: Wacht, ja. Hilly.
3: Ja, hallo.
1: Hi.
0: Hallo.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh. Ik ben wakker.
1: Ja, wat fijn. Wat gaat u doen vandaag?
3: Ik ga vandaag naar Giethoorn.
1: Oh, wat leuk. Met wie?
3: Ja. Met wie? Met de bus. Met een hele groep dames.
1: Wat gezellig.
3: Ja,
1: en wat gaan jullie doen? Varen?
3: Nou, ja, varen en naar 4 verschillende dingen.
1: Oh.
3: Dus,
0: dat
3: is wel leuk.
1: Ja. Ja, wat...
3: En ik was doodsbenauwd dat ik me even sliep. En ik heb een werker, die kan alleen maar om 7:55 aflopen.
0: Oh.
3: Daarom dat ik zeg, ik Bert, bel mij maar even. Dus, nou, dat is gelukt.
1: Ja. Nou, wat fijn. Ja, u weet natuurlijk dat Bert gewoon om 6:00 programma maakt.
3: Daarom. Ja, dat weet ik.
1: Dus heel veel mensen zijn nu getuigen van het feit dat u nu op gaat staan.
3: Ja. God, ik wist het allemaal. Nou ja, hartstikke mooi. En bedankt.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, fijne dag.
1: Fijne dag, Hilly.
3: Fijne dag, jullie
1: plezier.
3: Ook, hoor.
0: Doei.
1: Nou.
0: Nou, dat is toch mooi even gedaan.
1: Jouw moeder klinkt wakkerder dan jij.
2: Wat een heerlijk accent heeft ze ook. Wat heerlijk. Ik word er helemaal vrolijk van.
0: Ja, nee, ze gaat inderdaad... Nou ja, ze heeft het verteld. Ze gaat een dagje naar Giethoorn met wat vriendinnen. En ze heeft dus een wekker die standaard op een bepaalde tijd staat.
1: Geen
0: die...
1: analoge wekker dus, zo'n ouderwetse. Of wel? Met zo'n die rinkelende bellen die had ik vroeger op mijn slaapkamer.
4: zo'n
1: keiharde.
2: Die wilde je tegen de muur smijten of zo'n ding afging.
0: Oh, met 2 van die oren erop.
1: Ja.
0: Nog.
1: Oh.
0: Ja. Dat is een hele oude.
1: Daar werd je echt wel wakker van.
0: Ja, klopt, daar lag je de nacht wakker van. Want hoorde je dat...
2: Vandaar dat ze nu zo goed klonk, omdat ze al wakker was van dat getik.
0: Ja.
1: Nou, ik vind toch wel heel lief dat ze jou vraagt om even wakker te bellen. Dat ontroert mij.
0: Ja, een superlieve moeder.
1: Ja.
0: Dus, nou, en weet je, dan heeft ze ook gewoon rust. Want anders zou ze vannacht geen ogen dicht doen. Want dan zou ze bang zijn dat ze zich verslaapt. En nu is het gewoon...
1: Eigenlijk wil ik haar morgen even horen om te vragen hoe het in Giethoorn was.
2: Ja, om 5
1: ben ik heel
2: 6.
1: Nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Dat ja, niet om 5:55. Dat vind ik een beetje zo... Nee. Maar misschien even in de uitzending. Even bellen, hoe was het in Giethoorn?
0: Ja, nou, ik vind het best een leuk idee.
1: Ja. Nou.
0: Zeg, wat gaan wij vandaag allemaal doen? Wij zitten natuurlijk volop in de jaren 80. We gaan bellen met een artiest die internationaal bekend was in de jaren 80. Wie? Dat houden we altijd nog een beetje geheim. We gaan het hebben over het grootste televisie-icoon van de jaren 80. Ook mooi natuurlijk in het licht van 75 jaar televisie. Komende vrijdag is dat. En zullen we eerst eens kijken wat er verder in het nieuws van nu zit? Caroline, vertel.
5: Nou, dat het aantal vluchten van en naar Schiphol iets omlaag gaat. Ook 's nachts. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit. Ja, en dan hebben we nog het campingseizoen. Het is prachtig weer buiten. Maar helaas, het campingseizoen houdt mee op hoe hard de zon ook schijnt. Dus is het inpakken en wegwezen daar.
0: Oké, horen we zo meteen meer over. Nou, mijn moeder hebben we al uit bed gebeld.
1: Nou, de plaat nog.
0: Nu de plaat nog. En met welke letter gaan we dat vandaag doen?
2: We gaan het doen met de letter L van Lolo Bal.
0: Oh ja, dat was ook een typisch iets jaren 80. Je had ongeveer 3 speelgoedattributen in de plaatselijke speelgoedzaak. En een van die dingen was een lolobal.
2: We zitten niet in de jaren 50, Bert.
0: Goed, je weet wat de bedoeling is, hè?

0: Dag Rimmert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Had jij veel vrienden in de jaren 80?
1: Nou, waarschijnlijk op school, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Want ja. Hoe was jouw situatie in de ethisch?
1: Ik ben zelf van 67, dus ik zat op middelbare school in Sint-Anne-parochie.
0: En wat herinner je van die tijd?
1: Sorry, wat zei je?
0: Wat herinner je je nog van die middelbare schooltijd?
1: Oh, nou, dat is met name deze muziek ook. Want dat heeft natuurlijk wel een beetje gevormd. Ja. Oude muziek van de jaren 80.
0: Ja.
1: Dat herinner ik me heel goed. En natuurlijk, er zijn ook de cassettes die toen nog betaalbaar waren. Die kan ik me er wel herinneren. Tenminste, die waren voor nu normale prijzen.
0: Ja, ik herinner me concertkaartjes van, nou, wat waren ze, 35 gulden of zo. En had je het over een groot stadionconcert, hè?
1: Want ik herinner me wel concerten van normaal in de sporthal bij ons in Stiens. En die kostte dan 7,5 euro.
0: Gulden. Dat is niet meer voor te stellen.
1: Dat is echt niet voor te stellen.
0: Ja. Maar je woont in Friesland, hè, dus, Rimmert. Ja. Ik heb in de jaren 80 nog Simple Minds gezien in Tialf Stadion, 1989 zou dat geweest zijn.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja. Ja, er waren grote concerten. Tina Turner is daar wel geweest.
0: Prince volgens mij ook.
1: Ja.
0: Ook. Dat vind ik zo grappig dat Prince in Friesland is geweest. Dat vind ik gewoon, dat vind ik apart.
2: Ja, dat is mooi.
0: Ja. Dat vind ik zo prachtig.
2: De Prince is niet.
0: Prince is niet, dat vind ik mooi.
3: Ja, dat is goed.
0: Zou had de tour kunnen heten. Hè? Ja. Prince is niet. Ja. En welke nog meer, los van normaal, Rimmert?
1: Concerten van Doe Maar Wel, van Drukwerk, ja, dat was toch ook wel de Nederlandse bands, hoor, die we wel bezochten.
0: Ja. Je was een flinke uitgaande dus, begrijp ik hieruit. Hè?
1: Nou ja, dat, voor mijn gevoel nu, toen wel, maar dat was toch wel. Het is nu misschien een beetje minder, het is een beetje verder weg voor ons nu, hè, nog concerten. Dan moet je toch naar de Ziggo Dome en dat soort zaken. En toen was er wel een beetje in de buurt nog.
0: Ja. En had je ook een droom toen, in de jaren 80 al, dat je dacht van zo zie ik mijzelf over, nou ja, we zijn nu dik 40 jaar verder?
1: Nee, niet echt een droom, maar wel. Ik heb altijd wel gevoel gehad bij de civiel technische werken en daar ben ik ook in terechtgekomen. Dus dat was wel de droom die uitgekomen is, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dan heb je je droom waargemaakt. En wat moet ik me daarbij voorstellen bij het civiel technisch werk?
1: Ik werk bij een heel groot Europese ingenieursbureau en wij voeren civiel technisch werk uit of onder begeleiding. En dan praat je over reconstructie van wegen, uitbreidingsplannen, rioolrenovaties, dat soort zaken.
0: Och jongens, als ik het hoor, dan denk ik, het is maar goed dat ik hier weer terechtgekomen.
3: Alfabet.
0: Ja. Alsjeblieft zeg.
3: Ja. Je wordt wel moe bij de gedachten.
0: Nou ja, ik word niet moe, maar dan denk ik, ik zou het allemaal niet kunnen, geloof ik. Dus
1: er gebeurt zoveel.
0: Ja, dat gebeurt veel, ja. Nou, respect daarvoor, Rimmert. We gaan even kijken welk liedje jij uit bed haalt. We doen vandaag met de letter RL, hè, van Lola Bal. Liefde is als een sigaret. Van Benny Nijman. Kom binnen via Martien. Leuk. Ook leuk. Ja. Dankjewel voor Love Me Just a Little Bit More van de Dolly Dots. Via Ken. Love is in Your Eyes van Gerard Jolen. Kom binnen via Harm. Love Resurrection van Alison Moyet. Miriam Clemens. Love Removal Machine. Harde plaat van The Cult. En ook Louise van Human League komen allebei binnen via Maurice. Listen to the Man with the Golden Voice van Time Bandits. Gisteren spraken wij natuurlijk nog met de zanger van Time Bandits, Alides Hidding. Dankjewel. Chris, Land of Confusion van Genesis via Tom Kallenberg. Later van Herman van Veen, Hanny Kruijer. Love is a Battlefield van Pat Benatar. Komt binnen via Kees Pronk. Let's Dance, David Bowie via Tom. Leila van You van Louis Fernandez. Was volgens mij jaren 70. Maar vooruit. Lullaby van The Cure komt nog binnen via Nico. En ja, nu mag jij het zeggen. Neem ons mee terug naar de jaren 80. Rimmert Plantinga uit het Friese Heijem.
1: Klopt als een bus. Ik heb dit keer gekozen voor Little Lies van Fleetwood Mac.

0: En een beetje vreemd misschien, maar dit hoort natuurlijk ook onlosmakelijk bij de jaren 80. Band-Aid, Do They Know It's Christmas?
1: It's Christmas time. There's no need to be afraid.

0: De plaat van Band-Aid, Do They Know It's Christmas, staat ook in jouw lijstje eigenlijk, ja, dit nummer?
1: Nee, dit nummer niet, maar ik krijg bijna elke dag van een vriendin met wie wij naar de kerstmarkt gaat een filmpje dat Mariah Carey nog ingevroren zit, maar dat het toch weer bijna oktober is en dat het eraan zit te komen. Dus,
0: ja, maar Mariah Carey is jaren 90 natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus dat is waar.
0: Dat kan niet.
1: Nou ja, Wham dan, ook goed.
0: Ja, dat mag goed, ja. Oh, ja.
2: Mijn schoonzus heeft de kerstboom al staan.
1: Nee. Dit is echt waar. Dit is echt waar.
0: Hulp is onderweg. Het nieuws nu van 6:30.
3: Ik kom wel helpen met optuigen.
1: Het aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag, ook 's nachts. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit, waardoor voor het eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar, en dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. En 's nachts gaat het aantal vluchten met enkele duizenden omlaag. Ook komen de regels over het verminderen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. In het centrum van Arnhem zijn gisteravond mensen neergestoken. Er kwamen meldingen binnen van steekincidenten op 3 plekken. Volgens de Gelderlander ging daar een grote ruzie aan vooraf. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten. Er zijn gewonden, 1 van hen moest naar het ziekenhuis en zeker 3 mensen zijn opgepakt. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het geweld. Dierenartsen krijgen veel vragen over het West-Nijl-virus. Vooral eigenaren van paarden willen weten hoe groot het risico is. Voor paarden is er een vaccin beschikbaar. Deze dierenarts in Emmeloord zegt tegen Omroep Flevoland dat ze daar veel telefoontjes over krijgt.
4: Ja, zeker. En zeker omdat het vaccin heel goed beschermt. Dus dat is wel een hele belangrijke preventieve maatregel om te voorkomen dat je paard ziek wordt. In de voorgaande jaren hadden we een enkel klinisch geval, dus dan was er iets minder noodzaak om te vaccineren. Dus er is denk ik heel veel vraag. Dus de fabrikanten moeten daar ook even hun productie aan aanpassen. Ja. Dus het is soms lastig om eraan te komen.
1: Een paard kan na zo'n prik nog steeds besmet raken, maar blijft beschermd als het vaccin jaarlijks wordt herhaald. Het campingseizoen zit erop, hoe hard de zon ook schijnt. Op een camping in Renswoude kwamen vanwege het mooie weer nog een hoop extra boekingen binnen. Toch was het gisteren de laatste dag dat je er nog kon staan, want de camping-eigenaar wil ook wel eens met vakantie, zegt hij tegen RTV Utrecht. En dus zijn alle gasten aan het inpakken.
5: Ja, het is echt de laatste dag, hè?
6: Ja, een zonnetje, een ideale dag. Ja. Alles droogt, heerlijk.
5: Ja. Dat moet, hè? Na een heel seizoen kamperen moet je het wel even schoonmaken.
7: De zomer moet een keer ophouden.
6: En je moet een keer ophouden en je moet hiervan genieten. Dat dit echt lekker meewerkt aan het opruimen. Dus even een poeslapje eroverheen. Ja. En dan inpakken en wegwezen.
7: Ja, want u moet weg, hè?
6: Ja, het is einde seizoen en dan houdt het op. Volgend jaar weer.
1: Ja, lekker naar de camping.
0: Ja, heerlijk. Ja, we krijgen ook appjes binnen naar aanleiding van Band-Aid. Die kerstplaat. What the fuck, Bert? Ben je helemaal in de war? 25 graden hier, schrijft Henrico Bruggeman. Maar ja, dat zijn die platen die zitten toch voor altijd vast aan de '80s, hè? Dus,
1: misschien dat het seizoen uiteindelijk iets gaat opschuiven, maar
0: dat zou zomaar kunnen. Ja. Het weer is alles behalve zoals het was in de jaren 80 rond deze tijd, hè?
1: Het wordt echt, het is nog steeds een zomerdag, het wordt vrij zonnig. Al is er in het westen wel wat meer bewolking, in het zuidwesten ook. Daar kan vanmiddag ook wat regen gaan vallen. Maar het wordt uitzonderlijk warm, 22 tot 27 graden.

0: debuteren in 85 al met Johnny Come Home. Maar dit was hun allergrootste in de jaren 80. She Drives Me Crazy. En daarvoor die platen, ja, daar word jij altijd zo blij van, Carmen.
1: Ja, goede plaat ook weer uit de jaren 80. It's a Laughing van The Whispers.
0: Ja, en die Whispers draait niet voor niks. Zo vroeg in de ochtend, weet ook Jennifer Rush.
2: The Whispers.

heen. Al die liedjes uit dat mooie decennium. Dit is Los Lobos. Werden vooral beroemd dankzij dat oude liedje van Richie Valens, La Bamba. Dat herinner je nog wel, maar dit maakte zo.

Los Lobos. Vroeg zich in de jaren 80 af, Will the World Survive? Nou, 40 jaar later, weten we het antwoord wel, hè? En die plaat was verkozen tot vroeg vergeten, want nooit echt een hitje geweest.

0: 1983 hier op NPO Radio 5. Het was de tijd van muziek als deze van Whitney Houston, maar ook de tijd van beenwarmers, van neonverf, van neonlichtreclames. En ook van, hou je vast, trimsalons. Het was de begintijd van de hondentrimsalons. Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hadden vroeger ook een hond op de boerderij. Als ik toen had gezegd, jongens, laten we eens even met het beest naar de trimsalon gaan. Dan hadden mijn ouders me voor gek verklaard. Dat maar weet ik zeker.
1: Volgens mij heeft iemand anders je gek verklaard. Want je bent ook naar de trimsalon geweest met Sammy voor heel veel geld. Maar hoe is dat eigenlijk afgelopen?
0: Ja, we zijn nu natuurlijk ruim 40 jaar later. En inmiddels is dat iets geaccepteerd. Hè, dat je met je huisdier naar een trimsalon gaat. Nou, het heeft heel wat voeten in aarde. Dat gaat natuurlijk de afgelopen week. Op die uitdrukking kom ik zo meteen nog even terug. De eerste keer bleek er een dubbele afspraak in de agenda te staan van de hondentrimster. Ja. Dus ben ik onverrichte zaken naar huis gekeerd met mijn vier voeten. De tweede keer werd ik aan de vooravond gebeld of ge-sms'd. Ik heb rugpijn, het gaat niet lukken morgen, kunnen we de afspraak verzetten? Toen heb ik heel diep adem gehaald en gedacht, kijk, iedereen krijgt bij mij een tweede kans, maar omdat dit een nieuw verhaal is, dacht ik, krijgt iemand ook nog een derde kans.

0: En gisterochtend was het dan zover. Om 10:15 zou ik me moeten melden. Maar een uur daarvoor kreeg ik al een berichtje van... Oh, Bert, zou je nu al kunnen komen? Want er is iemand uitgevallen.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ik zei, nou, ik kom er nu aan. Ik lijn Sammy aan en ik kom naar je toe.
1: Ze zag er inmiddels uit als een zwerver. Want ze was al 3 maanden niet getrimd.
0: Klopt, ja. Een beetje zoals jij terugkwam uit Bali.
1: Ja, mooi.
0: Dat was een beetje vergelijking.
1: Ongewassen, ja.
0: En dan kom ik daar en dan kom je dan op zo'n binnentuintje. En daar zat de hondentrimster die ik nu eindelijk een keer echt een hand kon geven. Zat te roken. Ja, een beetje, hou ik nooit zo van, een beetje ordinair daar zo te roken. Ja, iedereen, ik vind het prima als iemand rookt, maar ik bedoel dat je daar dan een klant ontvangt.
1: Jij dacht, wat is dit? Ben ik al bij een trimsalon beland?
0: Ja, precies.
2: Zo'n soort maaflodder stond ze naast de deur, een soort van te paffen.
0: Ja, nou... we gaan een 1,5 uur ongeveer met haar bezig. Een kwartier daarvoor stuur ik je een appje. Nou, zei, prima. Dus 1,5 uur later, of een kleine 1,5 uur later... krijg ik een appje van over een kwartier is Sammy klaar. Ja, toen kwam ik haar halen en toen zei ze... Ja, het had heel wat voeten op tafel. Want Sammy wilde niet zitten en wilde niet liggen, wilde niet staan. Was helemaal wild. Maar uiteindelijk is zijn haar... fluff, daar had ze een ander woord voor, maar ik ben vergeten wat.
1: Fluff?
0: Ja, haar konthaar, zeg maar.
1: Vies konthaar.
0: Vies konthaar.
1: Ja. Dat was eraf.
0: Dat was eraf. En ze ziet er, dat moet ik wel zeggen, alle hulde voor haar ziet er weer fantastisch uit. Toen dacht ik, nou, nu moet ik betalen. Hebben we heel veel over gehad vorige week en met alle discussie van Dien.
2: Ja.
0: Ik zeg van, ik heb cash. Ja, mag ook wel via een tikkie. Ik zei, dat is wel wat handiger. Stuur maar een tikkie. Oké, zei ze van, dan stuur ik je later vandaag even een tikkie, want ik vertrouw je wel, maar ik ga nu eerst een sigaret roken. Oké. Nou, ik weet niet wat er gebeurd is met die laatste sigaret.
1: Die is er nog steeds aan het roken.
0: Ja. Dat tikkie heb ik niet.
2: Oh.
1: Je hebt nog geen tikkie?
0: Nee.
1: Oh. Nou, nog even wachten.
0: Nog even wachten.
1: Nog even wachten.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
14: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
16: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
20: Goedemorgen, Bert. Hoewel er grote zorgen zijn, gebruiken veel instellingen van de Europese Unie nog steeds Amerikaanse computerservers. Het gevaar is dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails en dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening kan verstoren, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
21: Waar wij naar keken, e-mail,
0: Dan kom je op bijna 3/4 van de EU-instellingen die Amerikaanse mailservice gebruiken. En dat zijn ook echt niet de minste. Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservice van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
20: Je mag in veel gemeenten nog steeds niet permanent op een vakantiepark wonen, ondanks een oproep van het kabinet om dat vanwege de woningnood tijdelijk wel te doen. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan. Vindt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
21: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
20: Ja, vakantiewoningen zijn voor vakantiegangers, zeggen gemeenten, die ook geld uitgeven in de regio, bijvoorbeeld in restaurants en cafés. En ook willen gemeenten liever geen verkapte woonwijken in het buitengebied waar minder zicht op is. De Israëlische premier Netanyahu is een rechtszaak tegen 6 journalisten begonnen. Hij beschuldigt hen van smaad. Zij onthulden dat Netanyahu een paar keer zou zijn gewaarschuwd voor de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Maar dat hij dat niet zou hebben doorgegeven aan de veiligheidsdiensten. Netanyahu heeft altijd ontkend dat hij is gewaarschuwd. Via de rechter eist hij nu een schadevergoeding van bijna €750.000. En Spanje nam het gisteravond in de Nations League op tegen Kroatië. En dat was ook te zien bij Ziggo Sport.
22: Kukureja. En Baena, haalt hij dat? Ja. Fermin laat lopen. Jamal. Het is toch ongelooflijk, zeg. 1 minuut en een beetje. En Sanchez Pizjuan wordt bijna afgebroken door die 43. Ja, je gaat ervan stotteren. 43.000 supporters. Ongelooflijk.
20: Ja, een hele snelle voorsprong voor de wereldkampioen dus. En uiteindelijk wonnen de Spanjaarden met 3-1 van Kroatië. Het weer, veel zon en het wordt warm. 22 tot 27 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten buien met ook kans op onweer.
23: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: kondigde Rod Stewart begin deze week aan. Ja, dat vond ik wel spectaculair, dat klonk zo.
1: Ladies and gentlemen, after much liberation and sadness, I have to announce this year, next year, will be my last tour ever, ever, ever. I'm not retiring, but this will be the last rock and roll tour. Please come out and see me on the tour. It's gonna be great.
0: Fantastisch. Vrijdag 28 mei. Volgend jaar staat hij in Amsterdamse Ziggo Dome. Kaartverkoop gaat overmorgen van start. Vrijdagochtend om 10 uur. Ja, zijn echte voor altijd laatste tournee, beweert hij. Maar ja, dat dacht jij de vorige keer ook toen jij het concert van Rod Stewart bezocht, Carmen.
2: Ja, 2 jaar geleden. Toen was ik ook bij zijn farewell tour. Dus ik zie Rod wel weer over 3 jaar.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Dit zijn de mooiste liedjes uit de jaren 80. En zometeen misschien wel het grootste televisie-icoon uit dat decennium. Iemand die alles verzamelt van Willem Ruis. Hoor je zometeen.

0: Super Freak. En daarvoor nog Culture Club, Church of the Poisoned Mind.
1: Ja, vreemde vogels behalen wel vaak de successen.
0: Dat is waar. Je moet een beetje gek zijn.
1: Moet een beetje gek zijn. Je moet net even dat randje hebben wat andere mensen niet
0: juist,
1: hebben.
0: En dan heb je succes. En daarom zit ik hier.
2: De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: Kwart over zeven, dames en heren. Zomaar in het hart van deze Evergreen Week van de jaren 80. We gaan het hebben over het grootste televisie-icoon van de 80's. En dan heb ik het natuurlijk over Willem Ruis. Iemand bij wie Willem Ruis heel diep in het hart zit, is Shishir Bestebreur. Hij is 46 jaar, woont in Eemnes en heeft een heus Willem Ruis museum. Dag Shishir, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat is het wat jou zo aan Willem Ruis doet denken en liefhebben?
3: Nou, ik denk dat het een van de grotere presentatoren is die we in de jaren 80 hadden. En in de jaren 70 ook. Hè. Hij is in 1976 begonnen met de Willem Ruis Show bij de KRO. Als vervanger van Berend Boudewijn. En hij heeft die show helemaal naar zijn hand gezet. Berend Boudewijn was een heel ander soort presentator. Veel braver. En Willem Ruis was eigenlijk een rebel, een vlegel. Die vrouwen kuste. De kandidaten veel meer uitdaagde. Het spelletje veel spannender maakte. Met name bij de kastjes waar ze prijs uit konden halen. Daar wist die kandidaten echt tot een kookpunt te krijgen. Als ze dan een kastje wilden openmaken, dan ging hij ervoor staan. En dan zei hij, nee, niet doen. En probeer het andere kastje maar. En die mensen werden helemaal in verwarring gebracht. En daarna is hij overgestapt naar de VARA. En daar heeft hij eigenlijk hele grote televisieshows gemaakt. Waar hij zijn creatieve hand vooral gebruikte. Want hij heeft daar musicals vertaald die hij in het buitenland zag. Grote showblokken. En hij was daar echt het stralend middelpunt. En ik als kind heb het gezien.
0: Toch was je heel jong, Shishir, want je bent nu 46.
3: Dat klopt.
0: Je was een kleuter toen je hem zag.
3: Ja, en de grap was, mijn moeder die was erg van de showbiz en van de televisieseries. En mijn vader was met name voor nieuws en sport. Die had alleen maar interesse in nieuws en sport. Dus mijn moeder had als eerste een videorecorder. En die nam al die shows 's avonds op. En dan hoefde mijn vader er niet naar te kijken. En dan keek ze de volgende dag met mij, dat ik op schoot zat bij mijn moeder. En dan keken we Willem Ruis. Wow. En ook alle andere shows. Maar Willem Ruis bleef wel hangen.
0: Ja, ja. En zo zag je onder meer op die videoband hoe Willem Ruis een lottoballetje kon laten vallen.
4: Alles hoger ga je gok op 8. Ik hoop dat je het lukt, jongens. 2400 gulden. Hè? 2400 gulden. Ja, ja. Dat wordt 4800 pieken. Ja. Nou, dat is bezig jou.

0: Ja, zo hebben we ze niet meer, hè. Willem, nee. Die nog enthousiaster is bijna dan de kandidaat zelf, hè.
1: Ja.
0: Nu heb jij van alles verzameld uit het leven en uit de showwereld van Willem Ruijs. In een heus eigen Willem Ruijs museum. Wat treffen we daar zo al aan?
1: Nou, museum is wel wat groots. Want dan denken mensen dat ze hier langs kunnen komen en tegen betaling een rondje mogen maken. Dat is wat overdreven. Maar ik heb heel veel verzameld in al die jaren. Ik heb 4 afvalemmers. Waarvan 3 van de Willem Ruijs show in verschillende kleuren. Waar ook John de Mol, hè, want John de Mol was de producent van de shows. En tevens ook zijn manager.
0: En die afvalemmers kregen kandidaten mee, hè?
1: Ja, die kreeg kandidaten mee. Hè. Als je afviel als kandidaat, dan kreeg je een afvalemmer. Hoe krijg ik het verzonnen? Hè? Een afvalemmer als je afviel. Ik heb een origineel jasje van Willem Ruijs. Dat heb ik ooit van zijn zus gekregen. Er is vaak als de Willem Ruijs-show van de KRO-periode wordt herhaald, dan zie je hem in een geblokt jasje, bruin-geel. Dat jasje heb ik ooit van zijn zus gehad. En het is heel leuk. Op dat moment toen ik dat jasje kreeg, toen wist ik dat nog niet zo goed. Want ik had die Willem Ruijs show helemaal niet. En toen ik later de herhaling zag, want er werden vaak compilaties op tv gebracht. Toen had ik dat jasje en dat was wel heel grappig. Dus dat is wel het bijzonderste wat ik heb. Verder heb ik draaiboeken van de Sterrenshow, Lotto-show, trainingspak. Ja, er is van alles.
0: Ja, en natuurlijk onvergetelijke beelden. Want ik wil er nog één stukje bij pakken. Wat wel mijn favoriete fragment is uit de geschiedenis van Willem Ruijs. Het komt je meteen bekend voor. Het beroemde briefje van 100. Dat gewisseld moest worden in 20 briefjes van 5 gulden. Het ging niet helemaal goed.
2: Dit briefje van 100 moet binnen 2 minuten en 15 seconden, zonder dat iemand iets geeft, gewisseld worden in 20 vijfjes. Ga je gang. Wie kan? Nee, dat kan zo niet. Dat je moet 100 gulden wisselen in eerste instantie.
3: 100 gulden.
2: Wacht nou. Anders doet het niet af. Dan zijn we kapot. Nee, dat klopt niet. Dan krijgen we die bel. Ga nou weg. Ga nou weg. Stommeling. Vraag de notaris. Bel of toeter. Dit is een sterrenshow. We doen hem volgende week over. Ik vind het verschrikkelijk.
4: Ja, maar geef iets.
2: Tot volgende week.
0: Ja, en dan gebeurt het ongelooflijke. Willem is ontroostbaar en de kandidaten, die dus 50.000 gulden mislopen, moeten Willem troosten.
1: Ik denk dat was natuurlijk echt bizar. Want hij leefde zo mee met die kandidaten. En hij wilde zo graag dat ze die grote prijs wonnen. En dan gaat het mis. Want wat ging er mis? Die briefjes van 5, dat briefje van 100 moest worden gewisseld. In 20 briefjes van 5. Maar mensen in de zaal die hielpen die kandidaten door die briefjes gewoon te geven. Dus,
0: en dat mocht niet.
1: En dat was vol op camera. Die mensen stopten die mensen gewoon 5 gulden toe. Hè? Het groene briefje van 5.
0: Ja.
1: En dat zag je op beeld. Dus de man die achterin zat, dat was overigens niet de notaris. Hadden helemaal geen notaris. Dat was Mark Jansen, de producer. Die speelde voor notaris. En ja, toen ging het dus fout. En Willem was helemaal bedroefd dat ze dat niet hadden gewonnen.
0: Het sprookje van Willem Ruijs komt ten einde op 4 augustus in Spanje. Hij overleed aan een hartstilstand tijdens zijn vakantie in Denia. En jouw liefde voor Willem Ruijs gaat zover dat je daar onlangs nog bent geweest, hè, op die plek.
1: Ja, ik was afgelopen jaar in Spanje. En het was niet helemaal de bedoeling dat we naar Denia zouden gaan. Maar uiteindelijk hebben we toch de tram genomen. En toen eindigde in Denia, als je dan toch in Denia bent, dan moet je er toch even langs. Het is een prachtig complex, maar het is natuurlijk ook wel weer heel treurig als je daar staat. Want dan denk je, die man is dan maar 41 jaar geworden en had nog zoveel jaar prachtig televisie kunnen maken.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een groot verslag geweest. Nederland was diep geschokt. Het nieuws sloeg in als een bom. Wat heel bijzonder is dat in die tijd mocht je nog niet op de dag zelf, als iemand overleed, dat nieuws naar buiten brengen. Dus het nieuws heeft altijd geroepen dat hij op 3 augustus, een dag eerder, was overleden. Terwijl hij op 4 augustus is overleden. Dus dat was ook wel heel bijzonder eigenlijk.
0: Ja.
1: Als je bijvoorbeeld het aanzien pakt van 1986, dat zijn die serie boeken over
0: dat
1: jaar. Ja, daar staat ook in dat hij 3 augustus is overleden. Want men mocht dus qua nieuwswaarde, dat kun je nu niet meer voorstellen in deze tijd, mocht je niet zeggen op de dag zelf dat iemand overleden was.
0: Ik denk dat iedereen die in de jaren 80 is opgegroeid nog weet waar hij of zij was toen hij hoorde van het overlijden van Willem Ruijs. Ik in elk geval wel geschokt. geschokt was ik. Nu bestaat komende vrijdag de televisie, 75 jaar. Willem Ruijs heeft daar een apart hoofdstuk in. Er wordt ook gevierd in beeld en geluid. Ga jij je verhaal daar nog doen?
1: Nou, ik heb onlangs een lezing gedaan voor 75 jaar televisie, maar ik ben zelf volop bezig met een concert. Dat is in Heuvelaan Hilversum. Dat is het voormalige varengebouw waar Willem Ruijs zijn contract ook heeft getekend en waar de onderhandelingen met de varen waren. In Heuvelaan Hilversum is een concert 75 jaar televisie op het Pierre Padda-orgel. En daar komt na lange tijd weer het Oebele Hamelenkoor bij elkaar. Een kinderkoor wat zowel in Oebelen als in Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer, heeft gezongen. En zij gaan zowel de liedjes uit Oebelen en Hamelen zingen, maar ook alle andere grote kinderliedjes. Ze gaan ook zingen uit vanuit de Samu-show Richard and Touch, de Schreeuw van de Leeuw. Het wordt echt een nostalgische avond. De kaarten, er zijn nog kaarten, maar het gaat hard. Dus ik hoop dat er heel veel mensen komen luisteren en kijken naar echt een hele leuke nostalgische avond. Vrijdag 9 oktober om 8 uur.
0: Nou, dat staat genoteerd. En jouw museum blijft nog even gesloten, maar op een dag... Als jij er dan niet meer bent, dan stel ik wel voor dat al die spullen naar beeld en geluid gaan, Shishir.
1: Ja, dat zal wel moeten, ja.
0: Dan is dat alvast even afgetekend hier.
1: Helemaal goed, Bert.
0: Dank voor je liefdevolle verhaal en passie.
1: Dank je wel.

0: Dag Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij hoorde het verhaal zojuist van Sisir, die alles verzamelt rond Willem Ruis en uit zijn shows. En dat onvergetelijke fragment van het briefje van 100 kwam ook nog even voorbij. En dat kwam jou wel heel bekend voor, hè?
1: Dat kwam mij heel bekend voor, want degene die toen meededen, die zat bij mij in de klas.
0: Ach, en hoe hebben zij dat ervaren? Want ze grepen toch 50.000 gulden mis?
1: Ja, dat was inderdaad wat iedereen de volgende dag ook vroeg, hè. Zo van, god, vind je het nou niet jammer dat je dat gemist hebt? Maar het mooiste was dat zij eigenlijk, dat meisje Elvira, vond het vooral belangrijk dat ze dus op tv haar balletdansen op de Bolero van Ravel heeft kunnen doen. En dat vond ze veel belangrijker dan die 50.000 gulden.
0: Dat is ook mooi, dat geeft maar weer aan. Geld maakt niet gelukkig, maar wel iets anders, hè?
1: Ja, precies.
0: Goh, maar ze heeft het dus heel makkelijk een plek kunnen geven. Hoe dan ook, in die tijd was je natuurlijk meteen bekende Nederlander als je op tv kwam, in een tijd met twee televisiezenders.
1: Ja, iedereen heeft het ook gezien bij ons. Iedereen wist het van tevoren. En dan kom je in de finale. Je had ook een afvaller kunnen zijn, hè, met de afvalbak daar naar huis toe.
0: Ja.
1: Nee, ze stond dus in de finale en daar ging het mis.
0: Ja.
1: Maar ja, als je 50.000 schulden had gewonnen, had niemand er meer over gepraat. En nou praat iedereen er nog over. Ja.
0: Kom je haar nog wel eens tegen?
1: Nee, want ik woon niet meer in die buurt. Ik weet wel wat ze is gaan doen. Ze heeft de rijschool van haar vader heeft ze volgens mij overgenomen. En ik denk dat ze gewoon goed terecht is gekomen.
0: Ja, nou, mooi man. Mooi verhaal.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik dank je wel en blijf bij 5. We reizen met je mee.
1: Ja, oké.
0: En jij met ons. Oké, hoi. Hey.

0: laatste nieuws komt van haar.
1: Ja, goedemorgen. Treinpersoneel moet beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Inmiddels dragen BOA's als proef op het station een wapenstok en heeft de hoofdconducteur een bodycam. Maar de bond vindt dit niet genoeg en roept op tot extra maatregelen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe regels over het aantal vluchten van en naar Schiphol. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. En dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. En ook wordt er 's nachts minder gevlogen. Het debat in de Tweede Kamer was stevig.
2: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
3: Het is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
4: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
1: Ja, er komen ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. In de wijk Poelenburg in Zaandam zijn vannacht weer autobranden geweest, meldt NH Nieuws. Een auto en een bestelbusje gingen in vlammen op. Maandagnacht brandde in een andere straat ook een auto uit. En vorige week werd deze buurt al opgeschrikt door een explosie en 3 autobranden. Ja, buurtbewoners lieten eerder al weten dat ze slecht slapen door alle onrust in Zaandam. Ook vanwege beschietingen en eerdere explosies. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten in de stad. Meestal gaan die om drugs. En als je vandaag nergens meer een slagroomtaart kan kopen, dan is daar een verklaring voor. 30 september is de dag met de meeste verjaardagen, blijkt uit CBS-cijfers. En ook bij het Jeugdjournaal weten ze dan om hoeveeljarig het gaat.
5: Zo'n 44.000. En de bekendste? Max Verstappen. Sowieso is eind september een periode vol verjaardagen. Het is precies 9 maanden na de kerstvakantie en dat is een tijd waarin mensen het extra gezellig hebben. Kan toch bijna geen toeval zijn.
1: Ja, en de dag met de minste jarigen is 29 februari, schrikkeldag. En opvallend is ook dat bij 75-plussers dat zij vaker zijn geboren in maart, april en mei. En jongeren dan weer vaker in de zomer en nazomer.
6: En hoe kan dat dan?
1: Nou, omdat je tegenwoordig gezinnen het net iets beter kunnen plannen als je de mazzel hebt dat je snel zwanger
6: raakt. Oké, nou, de meeste jarige vrienden dus op deze 30ste september. En het is feest in meerdere opzichten, Carolijn, want
7: we gaan even 15 jaar terug in de tijd. De dag waarop Guts, jouw Duitse man, jou ten huwelijk vroeg althans, het ja-woord uitsprak.
1: Ja.
7: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
8: Ja, ja. Kristallen huwelijk, toch?
1: Ja, klopt. Ja. En ik neem nog gebak voor je mee, Bert. Dat wilde ik gisteren in elkaar gaan zetten, maar dat ging even niet. Dus,
6: maar hoe gaan jullie het vieren thuis?
1: Met een etentje bij een super lekker restaurant. En er komt nog een verrassing aan, maar ik weet niet wat. En, maar Guts zei dat hij daar nog iets langer de tijd voor had. Dus okay. Ik ben heel benieuwd.
8: Heb je ook iets voor hem? Ja, dat kan je niet.
1: Nog niet.
9: Help je zo.
6: Hij komt aan met een curryworst of zo.
1: Nee.
10: Het onromantisch dit weer, Bert.
1: Nee, mijn man is heel romantisch. Nee, dat komt wel goed. Het wordt vrij zonnig en warm. 22 tot 27 graden. Later in het westen en zuidwesten regen.

0: Van der Linden wordt 36. AMMT, we weten niet of het een dame of een heer is. Van den Oort van Aalst uit Ammerzoden. Chique naam in elk geval. 83. Ad van den Boogaard uit Os. 65. Marja Groot-Scholten uit Naaldwijk. 72. Ilse Huve uit Usselo wordt 56. En Anneke Schultink, 80. Mooi kroonjaar. We gaan even bellen met een van de vaste vrienden van de show, Ken Besuijen.
1: Ken, goedemorgen.
0: Ja, is dit Ken? Goedemorgen, Ken.
1: Ja, goedemorgen. Hallo. Yay.
0: Het is wel een beetje raar, 32 jaar. Sta je trillend op je benen vandaag, Ken?
1: Ik niet. Waarom zou ik? Ik ben een jonge vent.
0: Nou, dat is ook zo. Maar het was natuurlijk een beetje naar aanleiding van dat beroemde liedje van Doe Maar.
1: Afgespeeld, want dan heb ik hem gemist.
0: Oh ja, je bent meer van muziek uit vroeger tijden natuurlijk.
1: Ik ga verder terug in de tijd, hè? Ja, dat weet je inmiddels.
0: Daarom, de jaren 80 zijn voor jou veel te modern natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Want
1: zeker.
0: Leg maar eens even uit wat jou zo, wat je zo bijzonder vindt aan die oude goede tijd.
1: Nou ja, weet je, ik was als jonge vent was ik vaak bij mijn grootouders op bezoek. En dan zat ik gezellig met oma op de bank mee te zingen met die liedjes uit haar tijd. Ja, en dan word je dat er vanzelf weer meegezogen natuurlijk in die gezellige teksten en die sfeer uit die tijd. Dus dat heeft er denk ik wel mee te maken.
0: Ja, dat was de tijd dat een plaat nog van bakkeliet was. Als je hem liet vallen, dan was hij in 10.000 stukjes gevallen.
1: Precies, ja. Ja, het heet geloof ik officieel schellak, maar een kniezoor die erop let.
0: Ja, jij zo. Hoe heet dat?
1: Schellak.
0: Oh, dat gaan we even opzoeken. Schellak.
1: Ja, bakkeliet was van de telefoons, geloof ik. Niet van de platen.
0: Oké. Ja, het is maar, even, maar hoe komt
1: je
0: dat?
1: Je hebt verstand van muziek, hè? Ik het niet.
0: Nou, wie heeft verstand van muziek? Ik bedoel, het is allemaal persoonlijke smaak natuurlijk. Hè? Want, ja. En ik weet dat je een groot fan bent van het werk van Wim Sonneveld. Sterker nog, jij steekt heel vaak in zijn pak. Je verzamelt alles rondom hem. Vertel eens.
1: Wat wil je weten? Ik speel zijn repertoire, dus het is niet dat ik hem perfect nadoe. Kijk, in zijn conferences dan imiteer ik hem wel, omdat dat natuurlijk het succes had die tijd. Maar vooral als ik zijn liedjes zing, dan horen mensen mij die zijn liedjes zingt. En dat wordt gewaardeerd.
0: Ja.
1: En daarnaast doe ik natuurlijk ook wel andere dingen. Binnenkort heel mooi, 100 jaar de Ramblers in het Spand in Bussum ben ik te gast. Naast Edwin Rutte en Loes Luca. Dus ik doe van alles, Bert.
0: Juist. Heb je ook wel iets met muziek uit de jaren 80 dan?
1: Nou, het is altijd zo leuk. Ik vertel net aan een collega hier op school, want ik ben al op school inmiddels. Als jij een lied uit bed haalt, dan ik stuur iets in met een letter. Maar nu de jaren 80. Dus ja, dan moet ik wel even op het internet een suggestie zoeken natuurlijk. Hè.
0: En hoe kijken de leerlingen tegen je aan? Want je bent in dagelijks leven docent Engels op een middelbare school. Zij zullen jou toch ook zien als iemand die uit een soort ander era is weggetrokken?
1: Nou ja, goed, mijn kledingstijl is natuurlijk ook al iets wat opvalt. En dat vinden ze altijd wel interessant en leuk. En dan krijg je wel eens, want ik heb wel eens van die Engelse broeken aan, plus voers met van die hoge geruite sokken. En dan krijg je van die leerlingen, oh meneer, wat heeft u nou weer aan?
0: Wat goed.
1: En dan zeg ik, vind je het mooi? Nee. Ik zeg, nou, maar goed dat ik het aan heb. Ja,
0: ik vind het wel mooi dat je gewoon helemaal jezelf bent, Ken.
2: Ja, zeker, ja.
0: Nou, hoe ga je verjaardag vieren trouwens vandaag?
1: Nou, ik ben vandaag dus op school en dat vind jij wel heel leuk, Bert. Ik dacht, ik ga dit jaar ook de leerlingen een keer trakteren. Normaal doe ik alleen de collega's, bak ik wat lekkers. Ik heb eergisteravond 150 knijpertjes gebakken.
0: Nou, kijk eens even, echte Drentse knijpertjes.
1: Drentse knippertjes, want ik denk, ja, die eten wij anders altijd met oud en nieuw. Maar ik denk, nou, het is nou mijn eigen oud en nieuw.
2: Ja.
1: Ik denk, we gaan ervoor. Of niet?
0: Ja, mooi, ja. Ik ben heel benieuwd hoe de leerlingen daarop reageren, Ken.
1: Precies.
0: Ja, of ze het Ken. Hè? Of ze het Ken.
1: Ja, precies.
0: We gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 Rad. Natuurlijk helemaal geherprogrammeerd voor deze speciale week. En dus komt er een jaren 80 plaat uit.
3: 827.
4: Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn.
0: Dat moet jou denk ik wel aanspreken, Ken.
1: Ja, dat gaat geen dag voorbij zonder Willeke Alberti natuurlijk. En op een dag als vandaag mag je je verjaardag niet alleen doorbrengen. Dus dit lijkt me perfect.

0: Ken Besuijen, die vandaag 32 jaar wordt, samen zijn Willeke Alberti.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Om 8:05.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: En die plaat van Willeke Alberti, die kwam natuurlijk op Pompie de Robberdol. Mooie kinderserie. En dan zie jij jezelf weer voor de televisie zitten, Marion, geloof ik, hè, met je twee kinderen.
2: Oh, goedemorgen. Ja, dat klopt zeker, Beth. Ja, ik zat niet echt voor de televisie, maar mijn kinderen.
0: Oh die ja, precies. Oké, okay, nou dankjewel voor je reactie.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Met de beste evergreens.
9: Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
20: Goedemorgen, Bert. Woningtekort of niet, de meeste gemeenten in Nederland met vakantieparken willen niet dat mensen daar het hele jaar wonen. Het kabinet had opgeroepen om tijdelijk niet te controleren op deze campings. Maar de meeste gemeenten doen dat toch. Volgens verslaggever Thomas Kusters willen ze vooral de toeristische sector in hun gemeente beschermen.
21: De toeristen, de mensen die op zo'n park dan verblijven, die geven geld uit bij de lokale horeca, de middenstand en de supermarkt. En bovendien werken er ook mensen op dat park. En ook geven de gemeente aan dat die vakantieparken eigenlijk ook niet zijn ingericht als woonwijken. Ze liggen vaak afgelegen. En daardoor hebben gemeenten niet altijd goed zicht op permanente woning op een vakantiepark.
20: Hoewel er grote zorgen zijn, gebruiken zeker 3/4 van de instellingen van de Europese Unie nog steeds Amerikaanse computerservers, blijkt uit onderzoek van de NOS. Opvallend, want de Europese Commissie wil daar minder afhankelijk van worden. Het gevaar is dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mailtjes en dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening kan verstoren. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf nog langs Amerikaanse servers. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten. Die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat zelf. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. En ook vandaag weer zon en zomerse temperaturen. Dus zo vlak voor de herfst begint, is ook Zeeland nog aan het nazomeren. En zag Omroep Zeeland nog mensen op het strand liggen.
22: Jullie liggen hier met z'n drietjes op een kleedje, lekker in het zand. Is dat extra genieten zo?
23: Ja, absoluut. Hè. Pakken wat je pakken kan, toch?
22: Ja, misschien wel de laatste keer deze zomer.
24: Ja, daarom probeer vandaag nog te genieten van mooi weer.
25: Ik heb mijn bikini nog aan, maar om dan te gaan zwemmen, dat is een beetje te veel. Maar ik heb er wel zin aan eigenlijk.
22: Ja, misschien moet u gewoon een duik nemen.
25: Ja, dat denk ik ook.
20: En dan nog het weer voor vandaag. Ook nog vrij zonnig en warm. 22 tot 27 graden. Later in het westen en zuiden wel bewolking en kans op regen.
9: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Evergreen Week van de jaren 80 hier op NPO Radio 5. Met die fantastische plaat van John Farnham.
1: Ah, zeg dat dan nog eens een keer als je er

Elke week gaat vandaag van start. Dit jaar is het thema Spot aan. En deze editie wordt niet alleen aandacht besteed aan zelflezen, maar ook aan het voorlezen van kinderboeken. En de koninklijke dag op een iconische plek, Radio Kootwijk, daar op de Veluwe, bezoekt onze koning Willem-Alexander een project waar mensen met geheugenproblemen worden geholpen aan vrijwilligerswerk. Dat is een mooi initiatief. En zometeen in het licht van de jaren 80 een artiest die ver tot buiten onze landsgrenzen

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: als deze hoort uit de jaren 80, ja, dan weet je, het is het beste van het beste. En daar dan weer het beste van. Hè. Bee Gees, You Win Again. Om 20 minuten over 8.
1: De Evergreen Toplijst van de jaren 80.
0: Ja, deze hele week het succesverhaal van een Nederlands artiest die in de jaren 80 niet alleen in ons eigen land succes boekte, maar ook ver daarbuiten. Vandaag het succesverhaal van deze

0: Tai, geproduceerd door Erik van Tijn en Jochem Fluitsema en beroemd gemaakt door Yeti Wales, Mildred Douglas en die laatste, Caroline de Wind, is nu aan de telefoon. Dag Caroline,
1: ja,
0: goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het om die zee van hits aan je voorbij te horen komen?
1: Oh, ik krijg er gewoon kippenvel van. Oh, wat hebben wij veel gedaan. Niet te geloven. Wat en allemaal hits.
0: Ja, allemaal hits. Hoe was dat voor jou, dat succesverhaal? Om dat te beleven.
1: Een succesverhaal. Dat, want ik was in Duitsland bezig met een tournee met Francis Wilson. En ik kwam thuis. We hebben 4 jaar daar gewerkt. Ik kwam thuis. Oké, eindelijk rusten. En toen kwam ik Yeti weer tegen. Die zei, kan niet meer even naar de studio komen. Nou, ik geweest. Nou, vanaf dat moment, woepa! Hit na hit na hit.
0: Ja, en niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. In Engeland de top 10 gehaald. Hoe was dat dan? Want dat was bijna onwerkelijk, toch?
1: Engeland. Ik zat ook heel veel in Engeland. Nou, en dat is eigenlijk mijn favoriet. En het muziek daar, alles. Dus wij moesten ook tv en radio doen. Dus wij kwamen op met al die gasten wat we tegenkwamen. Die keken op tegen ons en wij tegen hun.
0: En werden jullie ook echt als popsterren behandeld?
1: Ja, dat is overweldigend. Het ging allemaal zo snel. Ik denk, man, wat is er aan de hand? Nou, de reacties waren gewoon voortreffelijk. Ja, we pasten precies in het geheel.
0: Dus dat betekent in limousines aangeleverd worden?
1: Ja. Mooie hotels. Oh, kind toch.
0: Blauwe M&M's of weet ik veel, paarse...
1: M&M's? Wat is dat?
0: Nou, dat is toch zo'n grap in de wereld van artiesten die dan een zogeheten rider hebben. Een wensenlijstje waarop onmogelijke dingen staan. Hadden jullie die ook in die tijd of niet?
1: Nee.
0: Dat niet. Dat, gewoon Hollandse bescheidenheid.
1: Juist.
2: Champagne al over.
1: Dat wel, ja.
0: Heeft dat succes je veranderd? In zekere opzicht?
1: Nou, het overviel mij wel. Ik wou altijd zingen, maar deze had ik even niet zien aankomen.
0: Wat was het geheim, denk je, van het geluid van Mai Tai?
1: Het geluid van Mai Tai, ja, dat was gewoon... Het was er nog niet. Het was er nog niet, want ja... Zo'n bij elkaar geraapte zooi was het.
0: Ja. En het waren Fluisman en Van Tijn natuurlijk... die verantwoordelijk voor een groot deel verantwoordelijk ook waren voor het succes.
1: Die jongens waren te gek, echt.
0: Ja. Hadden jullie zelf ook inbreng dan in dat geluid? Of
1: ja, tuurlijk. Ideeën, ze stonden open voor alles. Dus we gingen gewoon ervoor. En zij waren natuurlijk ook geschrokken... want ze wisten niet wat ze in de kuip hadden... want wij lezen niet, geen muziek. Dus alles kwam gewoon uit de strot.
2: Jullie hebben ook heel veel internationaal opgetreden... ook in Nederland opgetreden. Krijgen jullie wel eens gekke dingen naar jullie hoofd geslingerd? Van sommigen krijgen sterren, krijgen we slipjes, BH's... krijgen jullie gigantische onderbroeken of condooms of whatever op het podium geslingerd?
1: Helemaal niks. Die mensen zijn zo in shock... Want ze hadden zoiets nog nooit gezien. Dus iedereen was aan het staren en meedoen en lachen.
2: Fantastisch.
0: Zelfs de Royal Albert Hall hebben jullie aangedaan. Hè?
1: En daar
0: bleek zelfs Janet Jackson jullie muziek te kennen.
1: Oh, Janet. Oh, niet te geloven. Nou, daar kon ik helemaal niks meer zeggen. Want zij zei, my brother Michael, he loves you. Ik dacht, wat? En Michael was mijn grote idool.
0: Ja. Dus Michael Jackson hield van de muziek van Mai Tai?
1: Ja, ik denk, hè? Want ik vroeg, hoe kan hij dat nou weten? Zoveel artiesten, hij is zo druk zelf met alles.
0: Nou, waanzinnig, wat een compliment zeg. En op welk liedje ben je het meest trots van al die nummers die net voorbij kwamen?
1: Ja, toch wel History.
0: Ja.
1: Ik wist het gewoon dat een hit zou worden. Ik wist het, ik zei, dit is het. Simpel, iedereen kan meezingen, meedansen. En dat moet je hebben.
0: En de rest is History.
1: En de rest is History.

0: worden. Dus ook internationaal. Ach, heerlijk om Carolien, een van de leden van Mai Tai, daar zo enthousiast over te horen vertellen. En Mai Tai treedt ook op tijdens de Nacht van de Nederpop XXL op vrijdag 18 december in AFAS Live. Alida Sidding vertelde er gisteren al over. Ook de Time Bandits staan daar. Mai Tai, dus ook, dat wordt een onvergetelijk feest. Dat kan niet anders. Het is 8:30, bijna. Carolijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. De agressie tegen medewerkers van de NS blijft toenemen. En daarom moet de politiek maatregelen nemen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. 3 jaar geleden kwam er bij de NS zo'n 2700 meldingen kwamen er binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. En dit jaar ligt dat al boven de 5000. Ook deze conductrice heeft er geregeld mee te maken.
2: Bijvoorbeeld de meneer die bleef maar op het toilet zitten. Ik zei op een gegeven moment, nou meneer, als u nu de wc niet uitkomt, dan kan ik zelf de deur openmaken. En als je dat doet, dan snij ik je keel door.
1: Ja, er zijn al BOA's die op het station als proef een wapenstok mogen dragen. En de hoofdconducteur heeft een bodycam, maar de vakbond vindt dat niet genoeg. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf het alarmnummer van de politie gebeld, meldde Britse media. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij die basis en waarschuwde zij de politie. Eerst werd gedacht dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. En waarom die verdachte zelf de politie belde, wordt nog onderzocht. Het vijftal is op borgtocht vrijgelaten, maar ze zijn nog steeds wel verdachten. President Trump gaat ervan uit dat de grote techbedrijven zelf met richtlijnen komen rond AI. Dat is opvallend, want de afgelopen weken werd juist gewaarschuwd dat er wetgeving nodig is. Trump deed de uitspraak na een ontmoeting met bazen van grote techbedrijven zoals Meta en chipmaker Nvidia.
3: There's going to be a tremendous self-policing aspect. We're also thinking about forming a committee of sorts where we put maybe 10 people on that committee. It could be from that group. So the committee can watch over.
1: De topman in de techsector hebben hierover ook een akkoord ondertekend. En de 14-jarige Lars was zo onder de indruk van de dans macabre in de Efteling dat hij besloot om die attractie in het klein na te bouwen in de achtertuin. Hij is al een heel eind, zag Omroep Brabant. Hij heeft de draaiende constructie en de belichting al af.
4: Hier zien we bijvoorbeeld een stuk van een decor. Helemaal gemaakt van piepschuim, zoals het spookslot vroeger ook deed in de Efteling. Alles wordt bijna precies hetzelfde. En ook om die sfeer na te creëren, het hele technische ritssysteem met de motor, de schijf, alles gaat helemaal automatisch. Ik heb een paar YouTube-filmpjes gekeken en toen kan ik ook wel. En toen blijkbaar kon ik het en toen heb ik het gemaakt.
1: Ja, hij vindt zelf wel erg geslaagd ook en weet nu ook wat hij wil worden. Engineer bij de Efteling.
0: Want wat is die dans macabre precies? Een achtbaan of zo?
1: Nee, je zit erin. Het is een soort draaiende schijf waar je op zit met allemaal stoelen. En dan hoor je deze muziek en dan... Het is eigenlijk de revival van het spookslot, maar dan de moderne versie.
0: Je hebt onlangs nog naar de Efteling geweest.
5: Zeker, ja.
0: En ook deze dans macabre bezocht.
5: Absoluut. Het is echt een van de iconische attracties van de Efteling al. Het is zo goed gebouwd. Je gaat echt van hot naar her. En je ziet allemaal leuke dingen nog uit het spookslot van toen. En Kate Bush staat er ook nog steeds in. Okay. Dat is ook zo mooi. En morgen ga ik naar Efteling in concert in het concertgebouw. Dus ga ik dit ook helemaal horen.
0: Nou, je bent een soort Lars die dit heeft nagebouwd. Hè?
5: Ja.
0: Het weer voor vandaag.
1: Veel zon, ook bewolking en in het zuiden en westen gaat het later vandaag regenen. Het wordt opnieuw zomers warm, 22 tot 27 graden.
0: En zometeen spelen we natuurlijk het 8-seconden speel. Altijd spannend en jouw kans op fantastische prijzen. Waaronder die chique, luxe NPO Radio 5 pen. Maar we hebben ook nog een kalender, een bijzondere gepersonificeerde kalender van NPO Radio 5. Als je wilt meedoen, stuur dan nu het codewoord.
5: Snoepketting.
0: Snoepketting. Goed. Ik vrees even voor dans macabre. Lastig woord, maar...
1: Snoepketting moet wel lukken.
0: Ja. NPO. Dus nu even appen het woord snoep.

0: in eigen land in de jaren 80. En de Nits, dat was toch wel een hoofdstuk apart, een genre apart. J.O.S.D.'s was dit.
1: Het 8-seconden spel.
0: Hier betonen aan hun oude voetbalclub. Arjen Klep uit Ettenleur, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Welke beelden verschijnen meteen op je netvlies als je terugdenkt aan de jaren 80?
2: Nou, Joop Zoetemelk die de Tour wint. De rallyploeg natuurlijk de ene zege naar de andere zege aaneenrijgde. Nederlands elftal, Europees kampioen. En die geweldige concerten van Michael Jackson in de Kuip.
0: Ach ja, was jij er ook bij?
2: Ja, ik was erbij. Ja, ik had een meter kippenvel op mijn arm en weg. Ja,
0: ach, ik weet het nog. Ik ken de data volgens mij nog uit mijn hoofd. 5, 6 en 7 juni 1988, geloof ik.
2: Ja,
0: En waar stond jij of zat jij in de Kuip? Want daar vond het plaats.
2: Nee, ik had wel de slechtste plekken ongeveer in de Kuip. Want toen de kaartverkoop losging, had ik geen kaartje kunnen kopen. Dus ik heb pas een paar maanden van tevoren ouderwets in de krant een advertentie gezien voor kaartjes. Dus dat heb ik toen overgenomen. Maar we zaten helemaal tweede ring tegenover het podium. Dus de slechtst mogelijke plekken.
0: Oh ja, ik stond wel wat dichterbij, want ik stond echt bijna vooraan bij het podium. En ik herinner me nog heel goed dat die felle lichten aanging toen Michael Jackson op het podium kwam. Je werd helemaal verblind. Blind door het licht, maar ook door een soort rookgordijn. En toen dat opgetrokken was, toen begon Wannabe Starting Something. En dat is een moment dat ik nooit meer zal vergeten.
2: Nee, ja, voor mij heeft het enorm veel indruk gemaakt destijds, concert.
0: Ja, nou, fantastisch. Mooi om daar aan terug te denken. Ik heb trouwens, vorige week had ik het over de concertposter van U2. Maar ook de originele concertposter van Michael Jackson in de Kuip heb ik in mijn museum hangen. Ben ik ook heel erg zuinig op.
2: Ik heb hem ook thuis hangen. Oh. De poster van toen.
0: Oké, ik dacht dat het bijzonder was.
2: Wij hebben allebei een unieke poster.
0: Ja, klopt. Ja. Wees er zuinig op in elk geval, Arjen.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Zeg, we gaan het 8-seconden spel spelen. Ik ben er nu al van overtuigd dat je gaat winnen. Als ik zo naar jouw liefdes luister uit de jaren 80. Het gaat misschien om een hit uit die tijd. Maar het kan ook gaan om een nieuwsgebeurtenis. Enfin, luister maar goed. Waar gaat dit over?
3: Als je dus dit toernooi naar je toe trekt. En dit team kan dat. Ondanks het feit dat de Russen dus een hele zware nood zijn om te kraken.
2: Ja, mag ik het antwoord
3: al
2: geven of niet, Berg?
0: Jazeker.
2: Ja, het EK voetbal in Duitsland. Nederland Europees kampioen.
0: Juist, dat is goed inderdaad. Om nog specifieker te zijn. Het ging ook nog eens om de finale. Maar ja, goed, dat had je zeker geweten. Nou, fantastisch. Je krijgt alle drie de prijzen die we hier in de bak hebben. Carmen, vertel.
4: Ja, de bureaukalender voor komend jaar. Het jaren 80 doeboek en de luxe NPO Radio 5. Pen.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Veel plezier ermee.
2: Gaat helemaal lukken.
0: Ik pak even een lekker rockplaatje erbij. Deze van de Stray Cats. Vind je ook wel lekker, denk ik, hè? De rock is
2: hartstikke goed. Okay. Ja, zeker.
0: Zeg, blijf bij 5, hè?
2: Ja, doe ik.
0: Dank je wel. Wees zuinig op die poster.
2: Ja, jij ook, hè?
0: Dat doe ik. Hoi.

0: I Can Make You Feel Good. En daarvoor Stray Cats, Rock This Town. En het is wel grappig, we krijgen een appje binnen van TCB, zo noemt hij zich. Maar zijn echte naam is dan weer meneer Priem. En die heeft, geloof het of niet, daar stuurt hij ook een mooie foto van, een tatoeage van de Stray Cats op zijn arm. Nou, ik vind het echt ongelooflijk. En Michael Tanzer, jij hebt altijd baas boven baas. Hè? Ik hoop de indruk te maken met de concertposter van Michael Jackson.
1: Gewoon net geprint.
0: Als, ja.
2: Nee. 3D printer. Nee, okay, nee.
3: net als, op Abri-formaat helemaal. Ja, hoor.
1: Ja.
0: En ja, dan komt Michael Tanzer eroverheen en die zegt, ja, ik heb niet die poster van Michael Jackson concert in de Kuip. Maar geloof het of niet, ik heb wel het originele security shirt.
1: Dat is toch ook gaaf?
0: Dat is ongelooflijk, zeg. Zullen we ruilen, Michael?
1: Dat wil je wel.
0: Nou, dat gaat niet. Nee, oké. Okay. Goed, we gaan eens even de post doornemen, want opvallend veel felicitaties vanochtend in die post.
1: Ja, speciaal voor onze Carolijn, want zij is vandaag 15 jaar getrouwd met Guts. En dat is een kristallenhuwelijk. En er kwam ook een appje binnen van Michel, die zegt, ja, mijn ouders, Hans Wagenaar en Carola Wagenaar Taken, zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Een diamanten huwelijk. En ja, ze waren allebei 19 toen ze in het huwelijksbootje stapten.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, en vanmorgen ook een persoonlijke wekdien in onze show. Hilly, de moeder van Bert, is wakker gebeld. Hilly's wekker staat normaal om 7:45 en ze kan hem zelf niet verzetten. Dus ze gaat vandaag een dagje weg en daarom hebben we haar gebeld. Ze gaat naar Giethoorn en ze moest op tijd wakker zijn voor haar uitje. Herman Stalman uit Sappermeer zegt, wat leuk om je moeder te horen. Je bent haar persoonlijke wekker. Hoor haar morgen dan hoe haar dagje was?
0: Nou, ik zal het aan haar vragen. Maar even voor de goede orde. Je zegt van, Hilly kan haar wekker niet verzetten. In die zin dat ze de wijzers niet kan verzetten. Ze kan wel het klokje verzetten op nachtkastje.
1: We snappen hem. Dan nog even over de Nederlandse televisie. Die bestaat komende vrijdag 75 jaar. Ja, en een onmisbaar onderdeel van die geschiedenis is natuurlijk Willem Ruis. Dat is een icoon van de jaren 80. En vanochtend spraken we met Shishir Bestebreur. En dat is misschien wel de meest fanatieke verzamelaar van Willem Ruis van ons land. En Ronnie die zegt, ja, Willem Ruis die leefde enorm mee met de kandidaten. Nou, als je de beelden terug wil zien, dan zie je dat dan natuurlijk ook. Hij liet ook wel merken dat hij de vrouwelijke kandidaten erg aardig vond. En natuurlijk werd er heel hard KLM geroepen. Dat waren letters die op het bord verschenen. Dat was dan de sponsor. Maar ja, dat mocht allemaal niet genoemd worden. Het was sluikreclame. En Margje, die stuurt nog even op de valreep een app. Die zegt, ja, vanmorgen hadden jullie dus iemand aan de lijn over Willem Ruis. Mijn familienaam is Ruis en Willem is in de verte familie van mij. Kan ik misschien in contact komen met die verzamelaar? Nou, dat was Shishir Bestebreur.
0: Ja, hij heeft ze natuurlijk niet goed gehoord. Er zat wat ruis op de lijn.
2: Ja. Mooi.
0: Okay. Zo meteen heel veel plezier met Hans Schippers in de arbeidsvitamine. Wij zijn er morgen weer even na 6 in de vroege ochtend. Voor nu,
1: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: Scout24. Download de app en start met vinden.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
13: Goedemorgen Hans. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. En er zijn ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Hoofdstad. Daarbij zijn vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwam er een grote groep gewapende mannen met machinegeweren naar Overasselt vanwege een drugsruzie. De Britse premier Burnham heeft gezegd dat hij een terugkeer naar de Europese Unie wel ziet zitten voor zijn land.
14: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
13: Het hoeft dus niet per se nu al te gebeuren, zegt hij, maar hij vindt dat Brexit het Verenigd Koninkrijk weinig goed heeft gedaan. Burnham wil op een top tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie helder krijgen wat de verschillende opties zijn voor de langetermijnrelatie met Europa, de grootste handelspartner van de Britten. De provinciale weg tussen Zuidwolde en Hogeveen blijft nog de hele dag dicht na een ernstig ongeluk. Gistermiddag botsten 3 vrachtwagens en 3 auto's op elkaar. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven en een onbekend aantal mensen raakte gewond. Na de klap lag er veel huisvuil op de weg en ook raakte de vangrail beschadigd. De kinderboekenweek gaat officieel van start, gebeurt op een school in Amstelveen en het thema is dit jaar Spot aan. Op veel scholen wordt er de komende dagen voorgelezen door bekende Nederlanders en schrijvers. Auteur Harmen van Straten heeft elke dag meerdere leesbeurten op scholen. Hij doet het graag, zegt hij.
15: Die kinderboekenweek is belangrijk in de eerste plaats omdat het de kinderen stimuleert om iets te doen met een boek. Dat zie je altijd op scholen. Er wordt altijd sowieso altijd een optreden bij gedaan. Maar ook om te lezen. En lezen is gewoon een eerste levensbehoefte. Voor iedereen, dat moet.
13: Het Kinderboekenweek boek is dit jaar geschreven door Milouska Meulens. En zij presenteerde jarenlang het NOS Jeugdjournaal. Het weer,
12: ja, dat
13: zou je zeggen.
12: Ja, Kinderboekenweek boek, ik vond het een mooi woord.
13: Ja, ga door. Kinderboekenweek geschenk. Ja. Bewolkt en vooral in het oosten vrij veel zon. Het wordt 22 tot 28 graden, zomers warm dus. Maar in het zuiden en westen later vandaag regen.
12: Dankjewel.
16: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avro Tros.

Randy Meisner en Timothy B. Smith, allemaal bekend van de Eagles, was Pogo een country rockband waar je makkelijk van kon houden. Meisner en Jim Messina maakten met Richard Marx dit Call It Love, dat hun visite.

Met arbeidsvitamine in de jaren 80 in het muzikale spoor van de vrolijk gevarieerde puinhoop die Hilversum 3 was in de jaren 80. Vanaf 1985 heette dat trouwens Radio 3 in plaats van Hilversum 3. En na de Avro Maandag en de Vara Dinsdag hoor je vanochtend muziek van de KRO Woensdag. Want KRO Hilversum 3 was tot najaar 84 een begrip, voordat de KRO bijna wanhopig solliciteerde naar de zondag als vaste uitzenddag. En dat kwam allemaal door de dominante positie die A-omroep Veronica opeiste bij de buren op Hilversum 2. Want die Veronica Woensdag werd daar met programma's als Ook Goedemorgen en Kletskop en Wil Wil Wel en Nederland Muziekland zo goed beluisterd dat de woensdag van de KRO op Hilversum 3 schipbreuk leed. En dat is toch jammer, omdat die popzender met de KRO een hele mooie programmering had. Met programma's als Rock Tempel en Manneke Pop en Leidskade Live. En last but not least het Weeshuis van de Hits dat in 1981 begon. En uiteindelijk 10 jaar lang zou bestaan. We keren daar later deze ochtend even terug. Maar vooral veel KRO-pop en rock en hun handtekening is ook echt de moeite waard.

0: VARA, de verrukkelijke 15. En wat hadden ze bij de KRO?
1: Speciale aanbieding.
0: Het was een speciale aanbieding bij Tambourine. Een leuk Nederlands bandje met High Under the Moon en Saskia van Orly. En dit was ook zo'n speciale aanbieding destijds. KRO-muziek vandaag. Gekke term is dat eigenlijk, maar het past wel. VO heeft een

wel eens af. Van Tom Robinson met zijn Tom Robinson Band. In de jaren 70 had hij nog een hit met 246 heet Motorway. En ineens had hij deze hele mooie hit. Listen to the radio. Tussen haakjes Atmospherics in the Dark. Ik zag net dat hij een man van 76 is inmiddels. Het zal vast een heel interessant verhaal te hebben vertellen. Maar goed, we spreken hem natuurlijk niet op dit moment. We hoorden namelijk Belinda Carla met Leave a Light On. En een kopje koffie van Veewacht en Kunst. Kortom, we hebben het druk met de muziek hier.

Neil Diamond in 1980 met een remake van een van de eerste sprekende films ooit, Jazz Singer uit 1927 met Al Jolson. Het was niet zo'n groot succes als de muziek het wel werd, want Neil Diamond met Love on the Rocks, iedereen herinnert zich dat nog. We bezoeken de jaren 80 met Give It Up van Casey and the Sunshine Band en Jolie Taxi van Vanessa Paradis. Gewoon topmuziek, zegt Rex. De Vrijdag van Veronica was, als ik het goed heb, ook heel populair. Maar dan zenden jullie de top van de jaren 80 uit. Ja, inderdaad, dat is het enige waar we niet bij kunnen komen. Morgen is de Tros Donderdag dan nog. En dan vrijdag hebben we de Evergreen toplijst van de jaren 80. En dat wordt ook mooi. En daarvoor kun je stemmen de hele week. Elk moment. Anytime. Het is moeilijk hoor. Ik vind het zelf ook erg lastig. Ik heb mijn lijstje nog niet ingeleverd. Maar het gaat natuurlijk wel gebeuren. Radio5.nl. Muziek van de KRO woensdag vandaag. Dit is de Style Council. Have you ever had it blue?

Die uithalen, die doet het, dat is Roy Orbison met California Blue. En daarvoor de Stout Council met Have You Ever Had It Blue. Het is nog steeds het gesprek van de dag, Madonna. Uitgebreid beprijsd bij de MTV Video Music Awards in Los Angeles deze week. En dat kwam dan door Confessions on the Dance Floor. Maar ja, iedereen heeft het dan op social media over haar hoe ze eruit zag. Maar ergens blikt ze wel terug bij een enorme historie tot de jaren 80, waar het voor haar in het New Yorkse nachtleven allemaal begon. Het groeide uit tot een ongekend fenomeen. Madonna met Borderline.

0: van de jaren 80.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen, herinneringen of iets wat nog langer meegaat. Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
8: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
11: Ja, kun je mij verstaan?
12: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
13: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
14: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 10 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
16: Goedemorgen Hans, de spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
17: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
16: De spoorvakbond heeft een brandbrief geschreven en roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Het gebeurt al langere tijd, voetbalhooligans die ergens in de bossen met elkaar gaan vechten. Maar nu blijkt dat die matpartijen online worden bijgehouden met een ranglijst, wie de deelnemers zijn en soms is er ook een scheidsrechter bij. Deze onderzoeker vertelt aan Omroep Brabant dat de deelnemers van die gevechten uit alle lagen van de bevolking komen.
18: Met hele verschillende achtergronden. Maar in de regel, als je hem even helemaal plat slaat, dan zijn het toch vooral mensen die uit zijn op sensatie. Een bepaalde drive hebben om te vechten. Ook goed kunnen vechten. En het komt zelfs voor dat de groepen die bijvoorbeeld 2 uur geleden tegen elkaar hebben gestaan, nu op het terras een biertje met elkaar aan het drinken zijn om te bespreken hoe het is verlopen.
16: Afgelopen zondag was er in Eindhoven nog een grote vechtpartij tussen hooligans van VVV Venlo en PSV. En dat gevecht staat ook op die site. In Oekraïne zijn 3 mensen gedood door Russische droneaanvallen. Een van de slachtoffers was een kind. Door de aanval ontstond er brand. Die beschadigde verschillende huizen, auto's en een magazijn. 7 mensen raakten gewond. En de kinderboekenweek is begonnen. Op de Roelof Venema school in Amstelveen zijn daarom allerlei kinderboekenschrijvers. En ook Kinderen voor Kinderen trad op. Lezen is op de basisschool populair, merkte verslaggever Mark Hamer.
19: Ik lees thuis 2 boeken nu.
20: 2 zelfs?
19: Ja. De ene lees ik in de ochtend, de andere in de middag.
20: En jij? Welke boeken zijn dat eigenlijk?
19: Paddington, van Beertje Paddington. En Harry Potter.
20: Oké.
19: Ja, maar soms dan ga ik een beetje laat naar boven, maar dan moet ik gelijk gaan slapen.
21: Ja,
19: gewoon.
21: Ik ook.
16: Ja, de kinderboekenweek duurt nog tot en met 11 oktober... en het gratis boekenweekgeschenk is geschreven door Milouska Meulens. Het weer vrij zonnig, maar ook bewolking en warm. Het wordt 22 tot 28 graden en later vandaag in het westen en zuiden regen.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Wel toch?

Brian De Palma, een hele beroemde regisseur in die tijd, die van die spannende films maakte. Onder meer eentje met Angie Dickinson, kan ik me herinneren. Ik weet niet of het allemaal bij de jaren 80 hoort, maar in elk geval vond ik het wel stoer dat hij die clip maakte met Bruce Springsteen. Die dan Courtney Cox op het podium trekt op laatst. Ik dacht dat het zomaar een meisje uit het publiek was, maar dat was natuurlijk allemaal strak geregisseerd. Het muzikale spoor van de verschillende dagen in de week waarop je naar Radio 3 luisterde. En vandaag is dat de KRO Woensdag. Dat team bestond tot 1984 zo'n beetje uit Peter van Dam, Henk Bouwman, Vincent van Engelen, Peter van Brugge, Theo Stokkink, Max Takenburg, Jeroen Soer en Hans Wijnands. Wijnands was geen echte DJ, maar kon als journalist vrij goed overweg met intro's. Nou, hij presenteerde bijvoorbeeld Rauwfase en later Nieuwsbox. De bekendste KRO-discjockey was dan wel misschien Vincent van Engelen, die ook Rocktempel maakte, maar die was ook de baas van het hele team. Het was al met al wel een rock'n'roll gezelschap op Hilversum 3. En hoe anders zou dat later worden toen de KRO naar de Zondag verhuisde met Rick van Veldhuis en Jeanne Kooijmans en Lieve Paul. Wat dat betreft kent Hilversum nooit saaie momenten. Want wie kwamen er op woensdag terecht? De EO en de VPRO. Nou, dat was zoals Veronica dus.

0: zo spannend gemaakt. En niet eens vanwege dat... gewoon omdat het Fleetwood Mac was met Big Love. Daarvoor You're Gonna Like It van The President. Was een bandje van Pim Koopman. Heel lekker Amerikaans klonk dat. In de polder. En Gimme Gimme Gimme was van Narada Michael Walden.
1: Het 8-secondenspel.
0: Ja, het 8-secondenspel. Inmiddels beroemd geworden deze week al. We gaan 8 seconden de tijd geven om erachter te komen wat het muziekfragment of het televisiefragment of het nieuwsmoment inhoudt. Ik ga niet van tevoren speculeren. Je moet maar je aanmelden daarvoor. KRO Woensdag is dan de kreet waarmee je binnenkomt hier via de NPO Luister-app. En ik ben heel benieuwd of je nog een leuke herinnering met ons deelt over de radio of over de jaren 80. Dus laat het even weten allemaal. Ook dit is zo'n speciale aanbieding van de KRO. Want ze draaien die KRO-muziek zo de hele ochtend losjes weg. Morikante. Hij was een gejot, als ik me niet vergis. Het kwam van ver weg, maar tegelijkertijd heel erg leuk.

0: Gleiten wird uns nun der Mond. Ja, dat is die mooie taal. Niemand kon tegen Nena op in die tijd. Lass mich dein Pirat sein. Dat waren losjes de muziek van de KRO Woensdag. Je hoort ook trouwens nog Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. En Jekke Jekke van Morikante.
1: Het 8-secondenspel.
0: Ik heb Johan de Koning aan de telefoon. Die is. Waar kom je vandaan, Johan?
2: Ik kom uit Veldhoven, Hans. Goedemorgen.
0: Uit Veldhoven. Goedemorgen, inderdaad. Ja. Ja, je liet weten dat je even leuk mee wilt doen. Die KRO Woensdag, het is een beetje lastig uitleg. Ik schat jou jonger in dan ik, denk ik.
2: Ik ben van 78. Dus het deel jaren 80 wat ik geluisterd heb naar de radio was eigenlijk al EO, VPRO.
0: Ja, dat was al. Dat herinner je van die dag. Daar heb je nooit naar geluisterd. Of af en toe.
2: Ja, nee, dat was altijd Veronica. En dat was geweldig op Radio 2.
0: Ja, het is het hele land zat er, inderdaad op woensdag naar Veronica te luisteren. Met Nederland Muziekland en Kletskop en Wil wel, dat spelletje, weet je wel.
2: Ja,
0: grappig is dat inderdaad. De EO die had de muzikale fruitmand. En bij de VPRO was er helemaal geen touw aan vast te knopen. Behalve helemaal aan het eind van de dag had je dan Jacques Plafond, weet je wel. Wim T. Schippers met Ron Flon.
2: Ja, weet ik wel. Ja. Niet onder ding.
0: Nee. Ja, dat was natuurlijk zo ongelooflijk buiten elke orde. Ja, leuk dat je even die herinnering met ons deelt. Je krijgt van mij 8 seconden om te raden wat hier gebeurt. Ik laat het maar helemaal open, want je moet maar luisteren. Als je het binnen 8 seconden raadt, dan krijg je van mij alle prijzen die we hier op tafel hebben liggen. Ja?
2: Ik ben heel benieuwd. Ik ga het best doen.
0: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Nou, maar we hopen dat je het weet.
2: Er is een tv-serie uit de jaren 80, hè? Maar welke?
0: Ja, dat is het.
2: Van de Tros, volgens mij.
0: Dat klopt ook. Hoe heet die serie?
2: Jeetje.
0: Ja, 8 seconden zijn voorbij inmiddels. Je krijgt
2: dan gaan we nog een stukje horen.
0: Nog een stukje horen, ja. Ja. Ik hoor het voetstappen. Ja, we zijn niet veel wijzer geworden intussen.
2: Nee.
0: Nee. Schiet het je te binnen toevallig?
2: Het ligt een puntje van mijn tong. Het was geen Nederlandse serie. Ja, ik kan er zelf twee dingen bij roepen.
0: Nou ja, nee, maar het helpt je wel in de buurt te komen. Het is inderdaad geen Nederlandse serie, nee. Het was een Engelse serie, was het. Alleen, wat is de titel? Misschien ga je het nu weten bij het derde fragment. Zullen we dat laten horen?
2: Ja, dat is goed.
3: Would you believe it possible that the plot has now thickened? Air Flick thinks that the general and the colonel are planning to blow up Hitler.
0: Nou, nu zou je het moeten weten. Hitler kwam voorbij even en... het is hartstikke Engels, zoals je hoort. Maar hoe heet ik alweer? Hoe heet die serie?
2: Was het Fawlty Towers?
0: Nee. Oh, wat jammer zeg. Hey. Ja, ik had die heel erg gegund, maar het halve land zit hier natuurlijk...
2: iedereen weet het.
0: Ja, iedereen weet het. Zal ik het zeggen? Het is hallo.
2: Hallo, ja. Vond het heel leuk je even te spreken, Hans.
0: Ja, zeker. Ja. Bedankt voor het meedoen.
2: Dag gedaan, succes.
0: De troostprijs is voor jou.
4: Okay.

meegemaakt. Om te weten dat Jimmy Somerville in zijn eentje heel veel heeft betekend voor de homo-emancipatie. Hij bracht door met Small Town Boy, Bronski Beat. Later werd het als de Communards. Het meest bekend misschien nog wel van Don't Leave Me This Way. Gek is dat hij laatst ergens voorbij liep op een filmpje. En ik weet niet of hij er zelf op heeft gezet, maar een muzikant op straat stond zijn muziek te zingen. Toen is hij ernaast gaan staan en die jongen had geen idee wie er eigenlijk naast hem stond. Zo snel en zo vergeten ben je ook weer eigenlijk. De jaren 80 met Duran Duran, Save a Prayer.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
11: Een vliegtuig dat van Dubai naar Tel Aviv zou vliegen heeft noodsignalen uitgezonden. Een van de piloten zou het vliegtuig bewust willen laten neerstorten. Meerdere media melden dat hij zijn collega wilde neersteken en de andere piloot zou dat hebben voorkomen. Het noodsignaal duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. En daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Uiteindelijk is het vliegtuig veilig geland in Saoedi-Arabië. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken zo'n 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij die politieactie betrokken. Meer dan 70 mensen worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij Hells Angels €49 miljoen aan spullen in beslag nemen. De gemeente Amsterdam wil binnenkort verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie heeft opeens de productie voor de medicatie die daarvoor nodig is stopgezet. En onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
12: Betekent eigenlijk vooral dat de enige veelbelovende behandelmethode voor deze groep zwaar verslaafde mensen, dat die er nu niet aankomt, dat het stop wordt gezet. Echt doodzonde als zo'n onderzoek na 12 jaar voorbereid vastloopt. Dus wij vragen de minister, geef snel duidelijkheid. Waarom is het onderzoek stilgelegd? En ook vooral, wat is nodig om verantwoord door te gaan? Want als er een weg vooruit is, dan moeten we die weg echt vinden.
11: Het middel is niet regulier op de markt en wordt speciaal voor het onderzoek bereid. En bij een bedrijf in Drachten dat laadpalen verkoopt, zijn ze bezig met de ontwikkeling van een nieuw apparaat waarmee elektrische auto's stroom kunnen terugleveren. Sommige elektrische auto's kunnen dat al, maar de meeste nog niet. Ze hebben een soort omvormer gemaakt.
13: Ja, we zien hier eigenlijk een woning. Die symboliseert ons kantoorpand. Daar wordt energie gebruikt in de vorm van computers, beeldschermen, koffiezetapparaten. Maar bijvoorbeeld ook de laadpaal van een collega die hier staat te laden. Uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt. Het is experimenteren. Maakt het ook erg leuk.
11: Ja, maar hij zegt tegen Omroep Friesland dat dat apparaat nog niet breed op de markt komt, omdat ze er nog mee aan het testen zijn. Het weer bewolkt en af en toe zon, vooral in het oosten. En het wordt 22 tot 28 graden. Vanavond in het zuiden en westen regen.
9: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Een enorme hoop energie. Misschien zelfs wel zoveel dat het niet eens zo'n hele grote hit was destijds op de radio. Maar dat is in de loop der jaren natuurlijk wel goed gekomen met deze sleeper, zou je kunnen zeggen. Katrina and the Waves met Walking on Sunshine.

muzieklijst van de jaren 80 die we dan de hele vrijdag uitzenden. En vandaag draaien we losjes de muziek van de KRO woensdag op Hilversum 3. Die er tot 1984 was. Later werd dat de zalige muziekzondag van de KRO. En je kunt eigenlijk best wel met een beetje heimwee luisteren naar de tijd dat elke dag een eigen karakter had op de radio. Wat dat betreft heeft commerciële radio veel veranderd. En feitelijk was dat ook voor 1974 met Veronica en Noordzee op Zee al een feit geweest. Maar er zat dus een stevige fase voor de publieke radio tussen pakweg 75 en 1990. En daar zit een heleboel muziek.

Het was nergens mee te vergelijken in de jaren 80. En ik vraag me af wat er met deze muziek gebeurd zou zijn als we niet Theme from Harry's Game van Clannad hoorden in 1983. Want dat gaf meteen aan dat daar iets heel bijzonders gebeurde in Ierland. En ja, dat is toch de rijke tak van de familie geworden met deze mooie sound die ze ontwikkelden in de loop der jaren. Orinoco Flow. Daarvoor John Hyatt met Georgia Ray en Get Out of My Dreams, Get Into My Car was een gekke fantasie van Billy Ocean samen met Mutt Lange. In de studio. De ene hit naar de andere had die Billy Ocean daar. Jaren 80. Ik vind het leuk als een gitarist ineens zich helemaal inlaat met synthesizerwerk. Dat deed ZZ Top ook. Maar ook Eric Clapton met Forever Man.

0: Whitney Houston, Het Goede Doel, Madonna en nog veel meer.
1: Deze week in de Evergreen Week van de jaren 80.
0: NPO Radio 5.

0: Ze traineerde de opname met al haar diva-neigingen in elk geval. Maar je moet altijd zeggen dat Trevor Horn hier een soort pièce de résistance van maakte. Van Slave to the Rhythm, Bigger Than Life, zoals het heet. Grace Jones was dat. Daarvoor Sister Sledge met All American Girls. En ook nog heel erg jaren 80, Eric Clapton's Forever Man. Peter van Brugge, we draaien vandaag een beetje de KRO-muziek van de KRO Woensdag. Peter van Brugge was journalist voor onder andere Oor, voordat hij bij de KRO terechtkwam in 1981. En het Weeshuis van de Hits introduceerde aanvankelijk een uurtje op de vroege middag, waarbij al razendsnel het jongetje Morrison zo'n hit werd dat het Weeshuis een eigen fanclub kreeg met duizenden leden. En we gaan luisteren naar een hele vroege Weeshuis-uitzending op de woensdagmiddag, waarin Peter nog strepen aan het maken is, zogezegd. Alle teksten zijn uitgeschreven en met een hele grote perfectie creëerde hij zijn eigen imperium.
1: Tot zover, terug naar de KRO.

0: Goedemiddag, guppies. Je bent weer rechtstreeks verbonden met het front. Ik geef even een ooggetuigenverslag. Morrison zit nu achter Jaws aan. En Jaws heeft zich weer vastgebeten in de staart van de hond van Morrison. Het is een kalf van een beest, staat nu te blaffen onderaan een gordijn. Ja. Hij is een beetje eenkennig. Wil de technicus nu uit de gordijnen komen, alsjeblieft? Dan krijgt hij zijn broek terug en kunnen we met de uitzending beginnen. Ja, kan niet even.
1: Er zijn songs die als hit worden geboren.
2: Er zijn songs die als hit worden.
1: Maar er zijn er ook die vlak na hun geboorte door hun ouders te vondeling zijn.
2: Er zijn er ook die door papa en mama in een steek zijn laten.
1: Is
3: dat nog goed?
4: Ja!
1: Hilversum 3. Dus half 2 en half 3 brengt Peter van Brugge een bezoek aan het weeshuis van de hits.
3: Het weeshuis van de hits.

Noordzee. Ik vroeg je vorige week om een naam te verzinnen voor de hond van Morrison. Nou, ik kon een keuze maken uit een paar duizend namen. Sommigen stuurden er zo'n 100 in één keer. Plutonia, Joe Cocker, Spaniel, Donald Reagan, Plato, Morrie, Mormelson, Argos, Wen van Guppen. Dat gaat zo nog een tijdje door. We hebben dus democratisch eentje gekozen. Dat wil zeggen, Morrison koos de naam en ik mag hem voorlezen. Dat doe ik dan hierbij. Omdat het zo'n mammoetbeest is. En omdat hij altijd op de apparatuur hier kwijlt, noemen we hem. Nou, ik weet niet of dit wel kan hoor. Maar we noemen hem, hij kwijlt zo, hij lubbert zo. We hebben besloten om hem te noemen Lubbers. En de situatie is enigszins gewijzigd hier. De dienstdoende technicus hangt nu in de lamp. Ik weet niet wat hij daar doet. Is zeker op zoek naar het licht. Ik zie daar een chef van de KRO de ruimte verlaten met een vreselijk gescheurde broek. Het is toch niet netjes om je zo nonchalant te kleden als je zo'n verantwoordelijke functie hebt? Morrison voert Jaws, de laatste hits. En de hond in kwestie ziet heel verwonderd te zijn op een draaiende pick-up. Lubbers komt eraf. Je zou kunnen zeggen dat alles naar omstandigheden rustig is hier. Jaws, blijf van mijn microfoon snoeren.

Ik heb zoveel saxofoons gehoord de afgelopen week. Ik weet niet waar ze al die saxofonisten vandaan haalden, maar het waren er een enorme hoeveelheid, een heel leger dat je terug hoort in die plaat allemaal. Dat hoorde bij de sound van die tijd. Een koninkrijk voor het geluid alleen, want er was nog niet zo heel veel afleiding. En daarom kon je ook zo genieten van zo'n weeshuis van de hits met Peter van Brugge. Dit is André Hazes, het laatste rondje.

Twee weken geleden is Peter van Asten gekroond tot Dutch Songwriter Wall of Fame erelid. Hij is een van de producers naast Richard Dubois van de Dolly Dots. En die hadden hier een leuk moment met een oude hit van Manfred Mann. We zitten midden in de jaren 80. We hebben nog eentje te draaien. En dan is morgen in Arbeidsvitamine de Tros Donderdag aan de beurt. En ook weer een leuk radiofragment. Die nodig je uit om dan weer te luisteren. Maar vooral voorlopig lunch lekker met Daniel Dekker. Dit is John Fogerty, The Old Man Down the Road. Tot morgen.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5.

0: favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
9: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
10: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
11: Ja, kun je even staan?
12: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
13: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
10: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+. 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
14: Goedemiddag, Daniel. Een vliegtuig op weg naar Israël heeft een duikvlucht gemaakt na een gevecht in de cockpit. Volgens meerdere media probeerde een piloot een andere piloot neer te steken om daarna het vliegtuig te laten neerstorten. Die andere piloot zou dat hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd, daarom werd het Israëlische luchtruim gesloten. Uiteindelijk is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Vandaag dient het hoger beroep in de zaak van de oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Hij wordt verdacht van masturberen in zijn auto 2 jaar geleden. Schuiling noemt het 1 groot misverstand, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
15: Dat hij pijn in zijn darmen had, dat hij daarom zijn broeken open had en dat er sprake is van tunnelvisie van het Openbaar Ministerie. Zijn advocaten zeggen dat er van alles niet deugt aan die veroordeling. Er was maar 1 getuige en aan die getuigenis daar valt van alles op aan te merken. Hij had nooit veroordeeld kunnen worden. Meneer Schuiling was impotent. Het kon helemaal niet zijn gebeurd.
14: De oud-burgemeester kreeg een boete van €250. De Premier League heeft het nu ook bevestigd. Manchester City heeft jarenlang de financiële regels overtreden. De voetbalclub deed alsof bepaalde inkomsten van sponsoren kwamen, maar dat geld kwam van de clubeigenaren. Ook stuurde Manchester City valse stukken in, zegt sportcommentator Suze van Kleef.
16: Afgelopen vrijdag lekte er al een deel van de uitkomsten van dit onderzoek uit. Maar nu is dus de volledige 40 pagina's tellende rapport gepubliceerd met de bevindingen en de motivering. En dan is de conclusie dat we kijken naar het grootste schandaal in de geschiedenis van de Premier League.
14: En het is nog onduidelijk welke straffen Manchester City gaat krijgen. En traditioneel aan het einde van het kampeerseizoen is in Utrecht de kampeer- en caravanbeurs geopend. En daar staat ook de caravan van het jaar, ziet deze verslaggever van RTV Utrecht.
17: Wil je spieken, Robert-Jan?
18: Uiteraard, het want is... we zien hier een enorm grijs doek.
17: Het is nog geheim tot 12 uur, maar speciaal voor jou laat ik het even zien.
18: Even kijken. Nou, dit is een kleine caravan. Ik zie daar een tafeltje, ik zie daar een bed. Het is op mijn hoofd. Oh, dat is een toiletje.
17: Nederlands houden van de caravan. Dat zijn echt een caravanland.
18: Ja, maar waar dat vandaan komt, is...
17: Dat zit in ons DNA. Ik weet niet wat het is.
14: Ja, in andere landen is de camper populairder, bij ons dus de caravan. Ook steeds meer gezinnen gaan weer kamperen. En die gaan er dan vaak met de vouwwagen op uit. Het weer vanmiddag en vanavond kans op regen. In de rest van het land nu nog geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden.
19: Dankjewel. En de caravan van het jaar. Ik ben toch wel benieuwd hoe die eruit ziet eigenlijk.
14: Hij is heel klein, maar wel voorzien van alle luxe. Want daar hebben we de kampeerders, wel behoefte aan.
19: Zo is het. Ik zie je zo meteen.
14: Ga jij wel eens kamperen eigenlijk?
19: Nee. Nee. Nee. Denk je dat ik daarom vraag?
14: Ja.
19: Nee, dat vroeg ik het niet.
14: Oh.
19: Ik was gewoon benieuwd hoe de dingen eruit gaan. Nou, tot zo, hè?
14: Tot zo.
20: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: muzikanten Roof Garden. Nou, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We zitten erin hoor, in de Evergreen Week van de jaren 80. Zometeen gaan we terug naar 1986. Dat was het jaar dat de eerste Flodder-film uitkwam. En er is nu ook een boek over. En Fleur Rateland, die komt regelmatig langs als wij een Evergreen Week organiseren. Dan speelt ze altijd mooie medleys van nummers uit die tijd. Maar nu heeft ze iets heel bijzonders gemaakt. Je hoort het straks, woensdag 30 september. Dit is Lunch Lekker.

0: van Ray Goodman & Brown. Echt een goede soulzangers aan het begin van de jaren 80. Een superhit met Special Lady. Blijft mooi om te horen. En daarvoor, ja, zij deed mee namens België aan het Eurovisie Songfestival in de jaren 80. Sandra Kim was het en Jamal Avi. Ik had het nog over met Mandy Huis, die we eerder aan de telefoon hadden, die natuurlijk ook meedeed namens Nederland. Frizzle Zizzle. Goedemiddag en welkom aan de Ondergemaks Lunchtafel. Daar zitten we dan iedere dag tussen 12 en 2. En ik wens jullie allemaal een smakelijk eten. We zitten dus midden in die week van de jaren 80. En in de jaren 80 denk je misschien ook wel aan de meest beruchte asociale familie van Nederland. Dat waren nog eens tokkies. De familie Flodder. De eerste Flodder-film kwam toen in de bioscoop. En was meteen heel erg populair. Blijkbaar herkennen we ons daar dan toch in. En er is nu een boek. En dat heet het Dossier Flodder. Veel nieuwe verhalen en feitjes over die film. En volop interviews met de makers en spelers. Dat was natuurlijk ook op televisie. Aart van Grootheest heb ik aan de lijn. Aart, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: En gefeliciteerd.
1: Het boek gaat zelfs over de hele geschiedenis van Flodder. Niet alleen de eerste film uit 1986, maar ook de tv-serie van later.
0: Ja.
1: Maar het begin is natuurlijk uit 1986. En dat was inderdaad een groot succes, waardoor we het nog steeds niet zijn vergeten.
0: Nee. En jij hebt veel mensen rond Flodder gesproken, de familie zelf ook, neem ik aan.
1: Alle acteurs die we nog konden spreken uit de eerste film hebben we gesproken, ja.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja.
0: En wat denken zij over dat succes? Waar kwam dat vandaan eigenlijk? Dat was wel heel nieuw, hè? Want dat hadden we nog nooit zo op televisie gezien. En ook niet in de bioscoop trouwens.
1: Nee, ik denk dat het een aantal redenen heeft. Het is natuurlijk de inhoud van de film. Het is gewoon ook een stuk humor die op het randje is en soms er ook overheen gaat. En wat er toen ook wel was, is dat er heel veel promotie gemaakt was voor de film. Dat was echt ongekend voor die tijd. De V&D stond vol. Er was al een making-of bij de VARA, of bij de AFRO te zien. Dus de filmmaatschappij van Dick Maas deed er ook wel heel veel aan om goede promotie te maken. En dat was ook wel de tijd dat er nog wat minder films in de bioscoop waren.
0: Ja.
1: En het was gewoon heel slim vlak voor de kerst uitgebracht. Waardoor iedereen met de kerst dacht, we gaan die film bekijken.
0: Ja, ik hoorde al, Aart, alle vinkjes stonden goed, zeg maar de naam is gevallen. Ik denk dat de bemoeienis van Dick Maas daar ook wel iets mee te maken heeft, hè?
1: Ja, het is gewoon een heel sterk idee, een heel sterk format. Het is niet voor niets dat het zo lang heeft geduurd en dat het nog steeds doorgaat. Kijk, volgend jaar krijgen we natuurlijk die musical. En dat zegt wel wat dat 41 jaar na de film, want volgend jaar is het dus de musical, dat er nog steeds aandacht voor is. En niet gering, dat wordt een spektakel, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik moet je ook wel feliciteren eigenlijk met het dossier Flodder. Niet alleen omdat er allerlei leuke dingen in staan die mensen nog niet weten. Veel nieuwe informatie. En dat heb jij rechtstreeks van de bron. Maar je hebt ook al een tweede druk in het vooruitzicht, hè? Dat gaat hard.
1: Ja, we hebben een beetje een luxe probleem. De eerste druk was binnen 10 dagen uitverkocht. De mensen waren heel enthousiast. Het was binnen 10 dagen uitverkocht. Dus diegenen die nu naar de gebruikelijke online sites gaan, die kunnen hem wel bestellen, maar die moeten toch nog een klein maandje wachten.
0: Ja.
1: En dan is de tweede drukker.
0: Ja. En jij bent ook wel iemand uit de jaren 80, toch, Aart? Je kon je er ook wel heel goed in verplaatsen, want het is wel jouw favoriete decennium ook, hè?
1: Jazeker. Niet alleen Flodder heb ik in de jaren 80 ontdekt, maar ook de beste band alle tijden, Coldenering. En dat in combinatie met Dick Maas. Dat heeft natuurlijk ook iconische clips opgeleverd.
0: Zeker, zeker. Nou, we kunnen elkaar wel de hand schudden over de Golden Earring, want daar ben ik helemaal met je eens natuurlijk.
1: Ja.
0: Zal ik Twilight Zone eens even draaien? Want dan valt alles mooi bij elkaar nu, weet je wel?
1: Ja, dat is een heel goed idee.
0: Ja.
1: Ja, doe je me groot genoegen mee.
0: Nou, dat ga ik dan doen. En nogmaals, veel succes met je boek, het Dossier Flodder.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag verder.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: En je wordt er ook nog heel erg oud van, want dat zeggen ze van de Blue Zones. Hè, dat daar leven mensen die gemiddeld ouder worden dan op andere delen van de wereld, maar ook gezond ouder worden en gelukkig ouder worden.
0: En dit ook.
2: Nee, gek van een potje,
3: Oh, ja, hè, ik ook. Ik was helemaal enthousiast, joh. Ik wist het helemaal niet. Heb je ook geteld?
2: Nee, ik ga morgen tellen.
3: Morgen? Dat maar dan is het niet, hè? Dan niet. Het is vandaag.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bax.

Dit weten we ook nog uit de jaren 80. Matchbox was dat en Baas, het diddelit. En daarvoor de Golden Earring. En het onvergetelijke Twilight Zone met een prachtige video erbij. Die inderdaad geregisseerd werd door Dick Maas. En daar had ik het over met Aart. Over het dossier Vlodder. Hier is een

0: Olivia Newton-John. Naam Physical is ook wel een verhaal, dit liedje. Want eerst was het eigenlijk voor Rod Stewart. En die zei, nou, dat ga ik echt niet doen. Zijn ze ermee naar Tina Turner gegaan. Die zei, dat ga ik echt niet doen. En toen kwam Olivia Newton-John. Die maakte er een groot hit van. Het laatste nieuws en het dierennieuws. Hier is Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijk over de steekincident in het centrum van Arnhem. Daar vielen meerdere gewonden. Hoeveel er zijn en wat de aard van hun verwonding is, is onbekend. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan. Er zijn 8 mensen aangehouden. De politie was massaal aanwezig. Taart vanmorgen voor FNV-voorzitter Hans Spekman en pro-voorman Jesse Klaver. Ze vieren dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Het kabinet was lang van plan om minder geld uit te geven aan de WW en de WA. Pro was het daar niet mee eens en ook de vakbonden waren boos. Daarom gingen ze de straat op en waren er stakingen en die acties stoppen nu. De 55.000 kaartjes voor het grootste concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel waren vanmorgen in een handomdraai verkocht. En daarom hebben Koen en Chris Wouters een extra concert aangekondigd voor 6 augustus volgend jaar.
0: Nou, dan weten we dat.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: 2 vogelsoorten maken mogelijk kans op de titel van luidste vogel ter wereld. Het gaat om de kuifserima en de naaktkeelklokvogel.
0: Kun je dat nog een keer zeggen?
1: Ja, de kuifserima en de naaktkeelklokvogel.
0: Ja, mooi.
1: Jammer, hè? Gaat in één keer goed.
0: Ja, nee. Wat zijn dat voor vogels?
1: Ja, ze komen voor in de bossen van Brazilië. Daar kennen mensen ze wel. Dan moet je echt je oren dicht houden, want ze maken een hele hoop herrie. Volgens onderzoekers halen ze ruim 120 decibel.
0: Zo.
1: Dat is ongeveer net zo hard als een kettingzaag als je daar dichtbij staat. Nou, wetenschappers stonden op zo'n 20 meter afstand en voelden volgens de Volkskrant de druk op hun trommelvliezen. Ja, en daar heeft die witte klokvogel nog het officiële wereldrecord van luidste vogel. En ja, die klinkt eigenlijk als een autoalarm.
0: Oh ja.
1: Ja, en vervolgonderzoek moet nu uitwijzen wie echt het hardste zingt.
0: Nou, ik vind het wel mooi dat je er weer de geluiden ook echt bij hebt.
1: Hè? Ja, dan kan je er een beetje voorstelling van maken. Een opstijgend vliegtuig is zo'n 100 decibel. Als je daar 100 tot 105 decibel moet je voor een voorstellen. Zo'n vogel klinkt dus nog harder.
0: Ja, en het is niet dat je zegt een lekker harmonieus geluid.
1: Nee.
0: Het is een beetje een irritant geluid toch ook wel.
1: Oren dicht en wegrennen.
0: Zo is het.
1: Het weer, vooral in het oosten nog zon, elders bewolkt al. En in het zuiden en westen gaat het vanavond regenen. Het is 22 tot 28 graden. Morgenochtend eerst nog regen, later ook zon en dan een graad of 20.
0: Dankjewel, Carolijn. En tot morgen weer, hè?
1: Tot morgen.
0: Carolijn Bari is er iedere dag bij.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: Evergreen Week van de jaren 80, NPO Radio 5 met Harry Klokkenstein en Den Haag en de Voor. Mooie van de Hoek.
1: Het 8-secondenspel.
0: Weer te winnen, ook vandaag weer in Lunch Lekker, de NPO Radio 5 bureaukalender 2027. En we hebben nog veel meer mooie goodies van deze Evergreen radiozender voor je als je meedoet aan het 8-secondenspel. Zometeen 8 seconden te horen van iets uit de jaren 80. Kan van alles zijn. En als je dat na 8 seconden weet, win je complete prijzenpakket. En dan heb je nog extra 8 seconden nodig. Dan heb ik die wel voor je, maar dan verlies je weer een prijs. Het codewoord voor vandaag. Als je dat instuurt via NPO Luisterapp, maak je kans om in ieder geval mee te doen. Lijkt mij gezellig. Bubblegum met 3 B's graag. Het codewoord bubblegum uit de jaren 80. Als je dat nu naar de studio stuurt, hier op het scherm. Rechts van mij. Voor jullie is dat natuurlijk links als je aan de andere kant van de radio zit. Het woord bubblegum, doe mee aan het 8 seconden spel. Alleen deze week. Hier. In de Evergreen Week van de jaren 80.

0: het nooit zo begrepen bij die muziek van de Pet Shop Boys. Door in de achtergrond hoor je altijd onweersbuien. Op de een of andere manier. Maar dit was wel een hele grote hit ook, hè? Suburbia.
1: Het 8-seconden spel.
0: En dan gaan we spelen met Mike Boskoop. Mike, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel. Hi.
0: Alles wel met jou?
2: Alles zeker wel. Ik loop lekker in het bos met het hondje, dus niemand kan me storen. En ik loop te genieten van de jaren 80.
0: Ja, heb jij actieve herinneringen aan de jaren 80?
2: Zeker. Ik ben uit 1970 tot mijn 18e, vanaf mijn 16e, toen mochten we al bier drinken. In die tijd heb ik mede discotheek en kroeg onveilig gemaakt op de dansvloer.
0: Ja, en veel muziek natuurlijk gehoord in die tijd ook, hè?
2: Muziek gehoord en muziek gemaakt, want toen begon eigenlijk een beetje mijn bandjescarrière, waar ik daar nog steeds lol van heb. Dus een heleboel.
0: Hey, wat speel je een instrument of zing je? Wat doe je?
2: Ja, beide. Een beetje achtergrond, een beetje main. En basgitaar is het hoofdinstrument. Dus dat is echt leuk. Nog steeds met de oude muziekmakers waar we eigenlijk al, ik denk wel 35 jaar geleden mee begonnen zijn. Dat hebben we nou weer opgepakt met de vrienden van Batem, zoals de band heet.
0: Oh, wat leuk. En wat spelen jullie voor muziek?
2: Ja, van alles. Herman Brood, de Golden Earring, Vitesse, een beetje. Ja, ook de tijd, de muziek uit die tijd, Powerplay, dat soort muziek allemaal.
0: Ik hoor het allemaal evergreens.
2: Ja, zeker.
0: Nou, eens kijken of je dit weet, want we gaan het 8-seconden spel spelen. Ik weet zelf ook nog niet wat er komt. Ik kan het van alles zijn. Iconisch moment uit de jaren 80.
2: Ik wacht af.
0: Wat zeg je?
2: Ik wacht af.
0: Jij wacht af, hè? Nou, ik eigenlijk ook. Maar als jij er klaar voor bent, dan begin ik.
2: I'm ready as can be. Laat maar horen.
0: Ja, ik weet niet of je dat met de band speelt, maar het was wel een stuk muziek uit de jaren 80.
2: Ja, zeker. Dat was BZN. En Carola heette natuurlijk die nieuwe zangeres en die oude heette Arnie.
0: Ja, hoe heet het
2: dus nummer? Daar zal het wel mee te maken hebben. Purly Dunn.
0: Nou ja.
2: Dat is mij. Ja.
0: In één keer goed, joh.
2: Ja. We waren onlangs in Volendam, toen zijn we naar dat Palingsout Museum geweest. En dat is superleuk om te bezoeken. Dus
0: ja, leuk.
2: Vandaar dat we blijven hangen, denk ik.
0: Ja, nou heel goed. Daar is BZN ruim vertegenwoordigd in het museum, hè?
2: Ja, en of. En alles wat daarna nog kwam. Dus, en daarvoor trouwens ook, met de Cats en dergelijke.
0: Ja, mooi, hè? Nou, het volledige prijzenpakket is voor jou, Mike. Gefeliciteerd ermee.
2: Dankjewel. Ik ben benieuwd.
0: Ja, nee, er zit een kalender in en nog een mooi boek. En een hele luxe NPO Radio 5 pen met zo'n drukknopje erop, weet je, dat je hem aan en uit kan zetten.
2: Een 2-1 pen, die heb ik nog niet. Die ga ik zeker aan mijn verzameling toevoegen.
0: Ja, luxe wordt er niet, hoor. Hey, ondanks die bezuinigingen toch nog even uit,

0: Zetten.
1: En zo een pen, die hebben we nog niet. Die ga ik zeker aan mijn verzameling toevoegen.
0: Nou, Luxe wordt er niet hoor. Hey, ondanks die bezuinigingen toch nog even uitgesleept, hè?
1: Hey. Je hebt groot gelijk.
0: Maar zal ik Pearly Dum ook even draaien? Is dat misschien een leuk idee?
1: Ja, top. En ook voor mijn schoonmoeder, want die is groot BZN-fan nog steeds. Dus voor Beppie, deze ook voor Beppie.

in het voor BZN. En die eerste die scoorde ze in 1976. Mon Amour was dat natuurlijk. En dit was Pearly Dam. Morgen spelen we weer het 8 seconden spel. Dus als je dat mee wilt doen, zet gewoon lekker de radio aan. Of laat hem aanstaan hier op NPO Radio 5.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
11: Ja, kun je blijven staan?
12: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
13: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
10: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 1 uur nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
15: Na de steekpartij gisteravond in Arnhem zijn 8 personen opgepakt. Steekpartijen, moet ik trouwens zeggen. Het begon allemaal met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waarbij zo'n 15 mensen betrokken waren. Toen de politie kwam, sloegen ze allemaal op de vlucht, maar later kwam het in het centrum opnieuw tot vechtpartijtjes. Een minderjarige raakte zwaar gewond bij een steekpartij. 2 anderen liepen ook verwondingen op. De politie ziet hen als verdachten. De Arnhemse burgemeester Marcouch zegt tegen de Gelderlander dat de groep voor een deel bestond uit uitgeprocedeerde asielzoekers die door het land trekken en overal overlast veroorzaken. Op een vlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft een piloot vanochtend geprobeerd om zijn collega in de cockpit neer te steken. Die man wilde het vliegtuig laten neerstorten, zegt correspondent David Poort.
16: Toen is er een worsteling geweest en heeft de andere piloot samen met passagiers uiteindelijk toch weer de controle over die cockpit gekregen. En je ziet op sociale media nu 2 foto's rondgaan van een Israëlische passagier met een bebloed shirt. Dus dat was echt even heel erg spannend. Maar dat toestel dat is uiteindelijk wel geland in Saoedi-Arabië. Heeft een noodlanding gemaakt daar onder luid applaus van de passagiers.
15: Nou, vanuit het vliegtuig werden meerdere noodsignalen verstuurd, waaronder een melding dat het vliegtuig werd gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar dat toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een actie tegen de Hells Angels. Vooral in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije zouden invallen zijn. Volgens correspondent Gien Balduk is de aanleiding een schietpartij 4 jaar geleden in Duisburg.
17: De Duitse politie stuitte daarna op een Europees netwerk dat zijn geld verdient met drugs- en wapenhandel, afpersing, witwassen en prostitutie. Vandaag zijn in Duitsland al ruim 100 woningen en bedrijfspanden doorzocht. En daarbij is volgens het Duitse OM al voor 50 miljoen euro aan onroerend goed, geld en goud in beslag genomen.
15: De Duitse politie zegt dat ze 71 verdachten in beeld hebben. En bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een te hoog risico. Het weer dan, vooral in het oosten nog zon. Daar kan het 28 graden worden. In het zuidwesten kans op wat regen. Daar is het al koeler. Morgen flinke periode met zon. Mogelijk ook nog een buitje. En dan wordt het een graad of 20.
14: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: sinds de jaren 80 niets veranderd. Land of Confusion, dat was een mooie ouwe van Genesis. Bezig met Evergreen Week van de jaren 80. En het duurt niet lang meer, want aanstaande vrijdag dan is hij hier op de radio. De Evergreen toplijst van de jaren 80. En ik zie dat onze luisteraars druk bezig zijn met het samenstellen van die lijst. Dat kun je het beste doen via radio5.nl, want daar staan al je favorieten uit dit decennium. En je weet pas echt dat er een Evergreen week aan de gang is hier bij NPO Radio 5... als Fleur Rateland langskomt bij Lunch Lekker. Want ze is altijd wel van de partij met prachtige medleys die ze dan maakt van al die grote hits uit die jaren. Maar nu heeft ze iets heel bijzonders. En wat dat is, komt ze straks zelf vertellen.
1: De beleggingstips.
0: Maar tot 2 uur heb ik ook nog een plekje open hier voor jouw favoriet uit de jaren 80. Want misschien heb je al gestemd, of misschien moet je dat nog doen. Nou, je moet niks natuurlijk. Als je het leuk vindt om te doen, ga je naar NPO Radio 5.nl, dat vertelde ik je al. Maar als je je lijstje hebt gemaakt, staat er misschien wel iets in dat lijstje. Een nummer waarvan je denkt, nou, die moet echt inkomen in die toplijst, maar die kost niet heel groot. Dan is dit je kans om toch nog op de radio te krijgen vandaag. Want stuur dat liedje naar de NPO studio hier. En dat kun je het beste doen. Als je naar de NPO luisterapp gaat, dan moet je een beetje scrollen. Eerst kom je bij NPO Radio 5. Klik. En dan kun je appen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw favoriet uit de jaren 80.

0: nporadio5.nl.
1: En breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: The World and Try Your Love. Alleen maar muziek uit de jaren 80 en daarom hadden we daarvoor ook nog Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Nou, vandaag is het het midden van de week. Ik zei het al, voor 2 dagen hebben we de Evergreen toplijst van het jaar. Van de jaren 80. En de favorieten komen al binnen via de app. Dus als je er nog eentje hebt, geef hem snel door. En zojuist hier aangeschoven. Fleur Rateland, je wel.
1: Hallo.
0: En ik zei het al, Fleur. Dit is pas echt een Evergreen week hier als jij bent langs geweest.
1: Dat vind ik leuk.
0: En voor de mensen die je niet kennen, het is Fleur. En ze heeft conservatorium gedaan in Haarlem. Het album kwam uit in 2018. Heel veel dingetjes gedaan. Ook aan The Voice meegedaan. 4 stoelen omgedraaid. Anouk zei toen, zij is te gek.
1: Ja.
0: Dus die kun je maar beter in je zak steken.
1: Ja, dat was top.
0: En de favoriete kleur is rood. Maar daar is vandaag niets van te merken.
1: Nee, ja, of zwart en wit. Vind ik ook tof.
0: Vind je ook tof, hè?
1: Net als een piano, die is zwart en wit. En alles wat zwart en wit is, vind ik wel mooi.
0: Dat is wel mooi, hè? Jij speelt niet onverdienstelijk piano. En dat doe je eigenlijk overal wel. Maar de laatste periode eigenlijk heel veel op bruiloft in binnen- en buitenland, hè?
1: Klopt, ja, inderdaad. Zelfs in het buitenland aan toe. Maar heel veel bruiloften. En ik vind dat eigenlijk heel leuk om te doen. Want mensen zijn altijd in de feeststemming. Je komt op de mooiste locaties. Kastelen, landgoederen, noem het maar op. Of een boerderijbruiloft, ook leuk.
0: Ja.
1: En dan zing je op eigenlijk een van de mooiste dagen van die mensen hun leven. Speel jij dan een liedje. En dat is superleuk om te doen.
0: Ga je dan ook met dat bruidspaar in gesprek? Of met de ceremoniemeester of meesteres over wat de dag een beetje wordt?
1: Ja, zeker. Nou ja, zij mailen gewoon. Vind heel leuk tijdens de ceremonie. Maar soms ook tijdens de openingsdans. Als jij live komt zingen. En dan in principe kan ik alles spelen wat het bruidspaar maar wil. Maar ik vind natuurlijk het allerleukste om een eigen liedje te spelen. En dat gebeurt ook steeds vaker.
0: Ja, je bent ooit begonnen ook bij de Crazy Pianos in Scheveningen. En er zaten alleen maar mensen die alles konden spelen.
1: Ja.
0: Maar je maakt ook eigen liedjes. We hebben het nog even bekeken op de streamingdiensten. Maar dat gaat om miljoenen streams inmiddels, hè?
1: Ja, dat gaat eigenlijk heel erg lekker.
0: Gaat hartstikke goed.
1: Gaat supergoed. Dus ja, daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want covers zingen is leuk. Eigen muziek maken is natuurlijk ook wel heel top.
0: Ja. En heel actief op social media, want ik zag je gisteren nog een nieuwe medley plaatsen, toch?
1: Ja.
0: Of was het eergisteren? Met liedjes uit 2008?
1: Ja, een medley. Ja, ik wist dat een beetje af. De ene keer een medley, de andere keer een cover.
0: Ja, want je hebt ook een Nederlandse vertaling gemaakt van You To Me Are Everything.
1: Klopt, ja. En dat liedje is dit jaar 50 jaar oud.
0: Ja.
1: Dat is gewoon niet normaal.
0: Nee, nee, en het blijft nog steeds overeind.
1: Ja, zeker. Heel
0: maar voor moeten we daar een beetje aan denken. Dat je een beetje met vertalingen ook aan de slag gaat.
1: Ja, daar kun je zeker aan denken. Ik maak op mijn social media dus heel veel covers. En die vertaal ik naar het Nederlands. En ik ben nu de beste aan het bundelen. Om echt uit te brengen op Spotify. Dus...
0: Oh, wat een goed idee.
1: Ja. Ik kreeg zoveel vragen naar van mensen. Van, ik wil dit luisteren. En dan denk ik, ja... Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En je hoort nog steeds bij mij wat zo goed is gegaan. Dacht ik, laat ik een hele EP maken. Dus ik ben er druk mee bezig.
0: Ja.
1: Dus die kan je ergens aankomende maanden wel verwachten.
0: Maar vertaal jij dan letterlijk wat het liedje is? Of maak je een hele nieuwe tekst?
1: Nee, ik maak wel een combi ervan. Dus ik ga wel kijken waar gaat het liedje over. En dan haal ik er dus 1 boodschap uit. En dan ga ik dat in mijn eigen woorden verwoorden.
0: Ja.
1: Dus ja, in mijn eigen woorden. Dus echt wel hertalen.
0: Ja,
1: niet
0: zo heet dat dan, hè?
1: Vertalen.
0: Nee, het is hertalen.
1: Hertalen, ja.
0: Nou, en ik had het al aangekondigd. Jij gaat iets bijzonders doen vandaag, want het komt geen medley uit de jaren 80.
1: Deze keer niet.
0: Dat deden we altijd, toch? En dan lieten we de luisteraars een jaartal kiezen en dan ging jij de liedjes erbij zoeken.
1: Ja, maar we dachten, dat hebben de mensen nu al gehoord. We gaan even wat anders doen.
0: Ja, ik kwam ook wel wat klachten binnen, maar 3 opzeggingen. Dus ik dacht, dat gaat de verkeerde kant op.
1: Ja, die covers of die medleys doen we niet meer.
0: Mogen de luisteraars dan nu kiezen welk liedje je gaat hertalen? Of heb je al iets voorbereid?
1: Ja, we hebben wel iets voorbereid. Dat kunnen we de volgende keer doen.
0: Oh ja, leuk
1: leuke challenge. Dan maak ik, dat kunnen we doen. Maar deze keer is dat al besloten, welk liedje het gaat worden.
0: Door jou.
1: Ja,
0: Ik heb er in principe niks mee te maken gehad eigenlijk.
1: Nee, maar zeker niet.
0: Het is wel een prachtig liedje.
1: Ja, ik vind het ook altijd al een mooi liedje gevonden.
0: Gaan we vertellen wat het is? Of gaan we de band al noemen?
1: Nee, op zich is het wel leuk om te vertellen, toch? Kunnen mensen zich erop verheugen?
0: Ik vind het wel leuk dat je het vertelt. Want ik zie hier nu dus voor mij alvast de piano klaarstaan. Ja. Er wordt natuurlijk ook allemaal vastgelegd. Er komt een docu van. Tenminste, zo ziet het er wel uit, Jenny.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Zijn we alvast aan het schieten? Nee.
0: Maar wat heb je gedaan? Welk liedje is het?
1: Het is het liedje Alone van Heart.
0: Ah, kijk eens.
1: Maar ik heb, om een beetje inspiratie te krijgen, ga ik meerdere versies luisteren. Ik heb ook heel veel de versie van Celine Dion geluisterd.
0: Oh ja, die heeft hem ook opgenomen.
1: Want die heeft hem ook opgenomen. Maar volgens mij is het ook niet eens origineel van Heart. Maar Heart heeft wel groot gemaakt.
0: Ja, dat waren de zusjes uit Canada en een Nancy Wilson.
1: Is dat zo?
0: Ja, maar het is zussen.
1: Oh, dat wist ik dan weer niet.
0: Ja, die hebben ook nog Magic Man gedaan en Barracuda. We hebben een paar hele grote hits.
1: Oh.
0: En deze, ja, dit is wel een hele mooie van ze.
1: Ja, ik vond het ook prachtig. Dus ik dacht gelijk, dan moeten we die doen. En ook, in de trant van de bruiloften en de liefdesliedjes, dacht ik, daar leent deze melodie zich perfect voor.
0: Ja, Alone van Heart. Dat is het liedje wat je gaat doen. Dus heet het ook Alleen? Of heb je...
1: Nee, ik heb er door jou van gemaakt.
0: Oh, ook mooi.
1: Ja.
0: Ja. Nou, prachtig. Nou, je hoeft verder niet voor te bereiden. Je kan lekker gaan lunchen, want je hebt het al klaar natuurlijk.
1: Zeker. Ja, joh.
0: Wel een makkelijke dag voor jou ook. Nou, leuk dat je er bent, Fleur.
1: Ik vind het ook leuk om hier te zijn, dankjewel.
0: Ik ben zeer benieuwd hoe dat zometeen gaat klinken. Live op NPO Radio 5. Fleur Rateland met Alone van Hart, maar dan in een hertaling.

0: Rockwell is dat, samen met Michael Jackson en Jermaine Jackson. En Somebody's Watching Me. Bijna 2:30. En daar is Renate al met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De twee piloten van het Fly Dubai-toestel dat vanochtend bijna neerstortte, liggen allebei in het ziekenhuis. Dat meldt het vliegveld van Saoedi-Arabië, waar dat toestel een noodlanding maakte. Een van de twee piloten zou de ander met een mes hebben neergestoken. De Israëlische autoriteiten spreken van een terreurincident. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse college heeft de minister om opheldering gevraagd. In Irak zijn de laatste Amerikaanse troepen vertrokken. Daarmee zijn er voor het eerst sinds 2003 geen Amerikaanse militairen meer in het land. Irak viert die terugtrekking vandaag als een feestdag. Regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. En koningin Maxima die brengt vanmiddag een bezoek aan Urk. Ze gaat langs op 4 plekken, waaronder een woonzorglocatie en een jongerencafé. Daar was de spanning gisteren al goed voelbaar.
2: Hartstikke spannend natuurlijk, maar van mij zijn we met z'n allen goed voorbereid en hebben er ook heel veel zin in.
3: Het is toch een hele eer dat we de koningin mogen ontvangen. Dus ja, we doen ons best om hier alles nog even een beetje netjes te maken.
4: De voorbereidingen zijn in volle gang, dus ze zijn van alles aan het versieren, mensen zijn aan het bakken. Dus ja, de spanning begint wel te komen.
1: Ja, bezoek begint over een uurtje. Het weer dan vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkte dag met regen. En dan nog maar 20 graden maximaal.
0: Dankjewel, René.

0: Marshall en de Riddle. En daarvoor nog normaal live opgenomen. Dat was de donderen.
1: De beleggingstips.
0: Je favoriete 80's track, die kun je nog even doorgeven. Je favoriete nummer uit de jaren 80. Misschien wel eentje die je in je stemlijst hebt staan. Als je nog niet gestemd hebt, dan kan dat nog, hè. Via radio5.nl. Dan stellen we hem samen met z'n allen. Met z'n allen. De Evergreen toplijst van de jaren 80, die vrijdag hier de hele dag wordt uitgezonden. Ik zag een paar mooie liedjes voorbij komen. Careless Whisper van George Michael. Even kijken, Noodweer met In de Disco. Dat is van Johan. Volgens mij heb ik die gisteren ook al gevraagd. Ja, Lee Chanel met Dance Around the World. Er zitten nog wat mooie dingen tussen. Ze is bij ons vandaag. Je hebt er al gehoord, Fleur Rateland. En ze heeft een prachtige hertaling gemaakt van een hit uit de 80's. Alone van Heart. En nu dus voor het eerst hier op de radio. Hier is Fleur met haar versie.

Prachtig was dit. Fleur met een hertaling van Alone van Heart. Laat het weten wat je ervan vindt. Hè. Ik vond het in ieder geval prachtig. Heel mooie tekst. Mooie tekst opgemaakt. En, eens kijken wat er allemaal binnenkomt. Oh, er zijn al wat juichende reacties. Fleur, dus die ga ik zo meteen met je delen hoor. Meer jaren 80 hier op NPO Radio 5. Dat duurt nog in ieder geval tot en met aanstaande vrijdag. Dan weet je het wel, die toplijst die komt dan op de radio. En jouw favoriet kun je nog heel eventjes doorgeven. Zometeen kiezen we er eentje uit. Hier is eerst nog Rolls Royce. RR Express.

0: Pretenders met Chrissy Hynde, natuurlijk fantastische zangeres. Back on the Chain Gang. En daarvoor de RR Express van Rolls Royce. Evelien Wee van de jaren 80. Hoe voelt het gaan, Fleur? Ik was helemaal trots op je.
1: Nou, fijn om te horen. Ja, ging goed. Ja, het is dan toch altijd spannend als je weet het is live. Maar ik ben er blij mee.
0: Het is een prachtige tekst ook.
1: Dankjewel.
0: Die had ik nog niet helemaal zo goed gehoord als vandaag.
1: Oh.

0: Ja, ging goed. Ja, het is dan toch altijd spannend als je weet het is live. Maar ik ben er blij mee.
1: Het ging goed. Het is een prachtige tekst ook.
0: Dankjewel.
1: Die had ik nog niet helemaal zo goed gehoord als vandaag.
0: Oh, nou, fijn, ja.
1: Het ontroerde mij wel.
0: Goed om te horen, dankjewel.
1: Veel goede reacties krijgen we ook binnen van luisteraars.
0: Oké, okay,
1: ben zelfs iemand die zei, je moet naar het Eurovisie Songfestival.
0: Ja, ik wil wel hoor.
1: Ja, het zou wel een mooie zijn. Volgens mij heb ik iemand aan de telefoon. Nou, wacht even, we gaan eerst eventjes... ik wil je bedanken ook.
0: Dankjewel.
1: Laten zijn de beelden te zien, hè?
0: Ja, zeker.
1: Daar gaan we voor zorgen.
0: Op onze Instagram.
1: Op onze Instagram gaan we dat vol laten zien. Dan kan iedereen nog even meekijken en luisteren.
0: Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel, Fleur. De beleggingstips. Want ik heb iemand aan de telefoon uit België. En volgens mij was jij dat, Leo, die daar iets over opmerkte, toch? Over dat Songfestival.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik dacht, als we iets van dat Songfestival sturen. Hè?
1: Ja, maar die Belgen hebben het laatste jaar nou niet heel briljant gedaan.
2: Ja, ja.
1: Of ben je geen Belg?
2: Nee, ik niet. Nee.
1: Oh, je woont daar alleen?
2: Ja, ik woon daar.
1: Oké.
2: Ja.
1: En hoe lang?
2: Hoe lang al? 3,5 jaar.
1: Zo, nou, dan ben je wel dan ben je wel echt ingeburgerd inmiddels, toch?
2: Ja, klopt, ja.
1: En is het nou patat of frieten?
2: Patat.
1: Ja, toch wel. Ja, dat is een beetje checken. Maar ja, dat weet jij nu natuurlijk ook allemaal, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Hey, muziek van de jaren 80 allemaal in orde?
2: Ja, heel mooie muziek. Echt, top. Ja,
1: dat is een beetje ook wat jij toen hebt beleefd in je jeugd.
2: Ja, ik ben toen ook eind jaren 70 begonnen een beetje met illegale radio en zo. En ja, dat is altijd een beetje blijven hangen. Dat is echt schitterende tijd geweest.
1: Illegale radio. Ben je daarom naar België gevlucht?
2: Nee, dat niet. Oh. Ik ben als DJ ben ik druk beland.
1: Oh, op die manier. Oh,
2: ja. In discotheken en overal gedraaid. Zo. Ja, en nog steeds.
1: Ik wilde dit liedje wat jij aanvroeg. Ik zag het voorbij komen. Ik dacht, ja, die is wel heel gaaf. Die heb ik ook een hele tijd niet gehoord. Dat was ook al even voor mij.
2: Ja, inderdaad.
1: In die tijd eigenlijk.
2: Ja.
1: Niet echt een grote hit geworden, maar jij...
2: Nee.
1: Ja, is wel blijven hangen dus.
2: Ja, een beetje een zwoel nummer. Echt een mooie hit, ja.
1: Wil jij me aankondigen? Ja. Dat kan je vast wel als je de illegale radio hebt gedaan.
2: Nou, dat zal ik doen dan. Ik dacht uit de jaren 86, 87, William Pitt met City Lights.

0: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
12: Ja, kun je even staan?
13: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
14: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
15: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Geef de klok alweer 2 uur aan. Dat betekent dat we zometeen de deuren open gaan met ABBA en George Harrison, allemaal uit de 80's. Maar eerst naar het NOS Journaal van 2 uur. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Een deel van de groep jongeren die gisteravond in Arnhem betrokken was bij grote vechtpartijen bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat heeft burgemeester Marcouch gezegd, vertelt verslaggever Josephine Trey.
18: De burgemeester heeft al eerder hierover aan de bel getrokken, omdat het heel lastig is voor hem als burgemeester om deze groep aan te pakken. Ze wonen hier niet, ze hebben geen vaste verblijfplaats, ze reizen door het land. Ze komen dan hier omdat het goed bereikbaar is. Criminele activiteiten, vechtpartijen, dat levert natuurlijk heel veel overlast op.
17: En bij die vechtpartijen werd een minderjarige neergestoken. Die ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Ook twee andere verdachten raakten gewond. 8 mensen zijn in totaal opgepakt. Manchester City hangt een flinke straf boven het hoofd. De Engelse voetbalclub is door de Premier League officieel schuldig bevonden aan fraude. Zo heeft Manchester tussen 2009 en 2018 de inkomsten kunstmatig opgedreven via schijncontracten. En ook werden er onjuiste cijfers ingeleverd en gaf de club te veel uit. Manchester City zegt in beroep te gaan. De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het gedwongen ontslag van Joodse medewerkers en verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gebeurde bij de onthulling van een monument in de Oude Mannenhuispoort in het centrum van de stad. Daarop staan de namen van 254 UvA-studenten en 28 medewerkers die in de oorlog zijn omgekomen. De universiteit heeft de ontslagen van die medewerkers nu formeel teruggedraaid. En het is bijna 3 oktober en dan viert Leiden weer Leidens Ontzet, de bevrijding van de Spanjaarden in 1574. Alle schoolkinderen in de stad hebben de feestweek al geopend door heel veel liedjes te zingen op het plein, met onder andere Jochem Meijer op het podium. En dat horen we allemaal bij Omroep Centraal Plus. De komende dagen natuurlijk weer volop feest met haring en witte brood, hutspot en natuurlijk ook de kermis. Het weer dan vooral in het oosten nog zon. Daar kan het 28 graden worden. In het zuidwesten kans op wat regen. Ook koeler daar. Morgen flinke periode met zon. Mogelijk ook een buitje. En dan wordt het een graad of 20.
15: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Open huis. Henk van Steeg.

Ja, en we vergeten deze dus. Van ABBA, Head Over Heels, komt van album The Visitors uit 1982. En daarvan nog George Harrison, Got My Mind Set On You. Goedemiddag. Oh, oh. Ook vergeten, ja.

Boys op deze woensdagmiddag inderdaad. Ja, ik zit even te kijken. 30 september, de laatste van september. En ook ondertussen de laatste dag dat je nog kunt stemmen voor onze Evergreen toplijst van de jaren 80. Komende vrijdag vanaf 6 uur ochtend dendert hij helemaal door tot 8 uur 's avonds. En jij kan daar invloed op uitoefenen, maar dan moet je wel gaan stemmen. Heb je het al gedaan, dan vind ik het natuurlijk leuk om je lijstje te lezen. Mag je gewoon doorsturen via de NPO-luisterapp. Ook de inspiratie van andere luisteraars. Maar als je het nog niet hebt gedaan, ja, laat dit het beginpunt zijn. Want het is nog een kleine 22 uur en die tijd vliegt voorbij. En morgen hoor je Daniel zeggen, de stembus is gesloten. Dan denk je, wat had ik ook weer moeten doen? Wat had Henk gezegd? Nou, begin er nu lekker aan. En dan maken we die lijst nog een beetje mooier richting vrijdag. En de inspiratie, nou, die komt natuurlijk uit de beste evergreens, die ik ook weer voor je heb geselecteerd. Ik zeg een Paul Young, ik zeg een Yes en de Flying Pickets. Ook ethisch inderdaad. En ook deze dag weer heel benieuwd naar jouw sleutelwoord. Want een dag zonder sleutelwoorden is natuurlijk een dag die niet geleefd is. Toch? Als je er geen woord aan hebt gegeven. Het idee is dat we met elkaar gewoon een mooie lijst van woorden maken die horen bij deze dag. Gaat het in een grote kluis hier in het huis. En dan, als we ooit een keer terug willen kijken op deze dag, misschien wel in het theater van het sentiment, dan pakken we die woorden er gewoon bij. Dus doe mee, denk mee en voel vooral mee welk woord past voor jou. Mogen er ook meerdere zijn bij deze dag. Een paar woorden die deze dag typeren. Stuur het in via de NPO Luisterapp. Laatste vraagje. Als ik zeg Dirty Dancing, muzikaal gezien, waar moet jij dan aan denken? Inderdaad, Patrick Swayze en Wendy Fraser. She's Like the Wind. Die mooie scène. Maar er was nog iemand. Een Eric Carmen. Die dacht, ja, ik kan eigenlijk ook wel een demo schrijven voor iets wat bij Dirty Dancing hoort. En toen was daar een plaat erbij. Ze zei, nou, deze demo klinkt zo goed. We gaan helemaal niemand zoeken. Wij kiezen gewoon voor jou. En daar was hij dan, Hungry Eyes, in 1988.

0: Open Huis op NPO Radio 5.
1: Toch bijna nooit.
2: De vreemd is de zender uit de lucht gehaald.
3: Kunt u het uitleggen?
4: Zonder.

Donna Summer on the radio nu op NPO Radio 5. En daarvoor nog de muziek van Eric Carmen. Leuk berichtje nog van Johan. Die zegt Donna Summer mag natuurlijk niet ontbreken. En als dat wel het geval is, dan gewoon top dat je dit nummer gewoon draait. Het staat op mijn lijstje. Dus als we hem vrijdag horen, dan heeft Johan er in ieder geval op gestemd. En laat het ook ter inspiratie dienen voor jouw lijstje. Van het ene liefdesverhaal, dat was dan een minder geluk liefdesverhaal, naar een ander liefdesverhaal met alle kanten, spelend in Noord-Ierland, Romeo en Julia. Spandau Ballet deed dat in 1986, Through the Barricades.

In zo'n week gaat hij nog meer glimmen. Deze is van Spendo Ballet. Pedro die zegt, mooi liedje van Spendo Ballet. Groetjes van Pedro. En Ab die heeft ze alle twee, de Nederlandse en de Franse persing. En hij laat ze maar aan mij zien. Welke ik dan mooier vind. Oh, dan moet ik inderdaad even kijken. Ja, de onderste, dat is een foto van de band. Ja, dat kan altijd. Maar die bovenste, dat is toch wel een land met een gat erin geschoten. Zo moet je dat dan zien, Noord-Ierland. Ja, dan ga ik toch wel voor die. Want dat is natuurlijk ook het verhaal over de dood van Thomas Riley. Ging het in 1983. In Belfast werd hij doodgeschoten door een soldaat. Zo, nou, we zitten lekker diep in, mensen. Maar de sleutelwoorden die brengen toch ook wel weer een beetje licht in deze jaren 80 week. Jannie die heeft een mooi cadeautje gekregen of gaat ze geven. Dus ik weet niet of ik er iets over mag zeggen. Want als je het nog gaat geven, kan natuurlijk diegene dat dan horen. Maar het heeft alles te maken met de plant die je veel... het is voor mij zeg maar de plant waarmee de herfst begint. De bolgrisant. En dit is dan met van die gele bloempjes. Een beetje, wat is het? Nee, paars. Paarse bloempjes. Geel met paars, inderdaad. Ik had het goed. Leuk. Dat is dus cadeautje, het sleutelwoord. Joke die zegt, coronaprik is mijn sleutelwoord. Ik gok dat hij er dan weer in is gegaan. En Johan die heeft gekozen voor echt een bizar sleutelwoord. Uitlaatgassen, hoi Henk. Nou, mijn sleutelwoord is uitlaatgassen. Dit omdat er in opdracht van een energieleverancier gewerkt wordt en de straat wordt opengemaakt met dieselgraafmachines. Nou ja, zonder aankondiging en info. De lucht van die uitlaatgassen, dat trekt gewoon mijn huiskamer binnen. Niet alleen van andere woningen, maar ook die van mij. En ik ben daar toch best wel behoorlijk van ontdaan. Dat snap ik wel, Johan. Misschien moet je eens even bellen. Even de klantenservice van die energieleverancier. Zou wel mooi zijn. Zometeen op deze prachtige zender Dr. Anders P. met zijn knolraap en lof, schorsen, nieren en prei. Maar eerst Paul Jong. En mocht je nog een sleutelwoord hebben toe te voegen aan deze dag... Er is nog plek in onze kluis, in het huis. Stuur het via de NPO Luister.

0: woord. Welk woord typeert jouw dag? Stuur het nu in via de NPO Luisteren.
1: Moeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundelen.

0: Dr. Anders P. met zijn knolraap en lof schorseneren en preit was 1987. En daarvoor nog inderdaad de cover van Hall & Oates, nummer Every Time You Go Away. Paul Young in 1985. Een hele goede middag. Het is 3:05. Het is de woensdagmiddag op NPO Radio 5. Met zometeen nog The Flying Pickets en ook nog Yes. En ik heb hier een lijstje met prachtige sleutelwoorden. Zo heeft Kees gekozen voor plastic potjes. En dan met een aapje met van die gesloten oogjes. Ja, ik heb heel veel vragen hierbij. Echt heel veel vragen. Maar die kun jij beter beantwoorden dan ik. Want je kunt heel veel doen met plastic potjes. Jenny is lekker met de puzzel aan de gang. Paulien kies voor boerenkool. Goedemiddag Henk. Het is er nog niet helemaal het weer voor, maar ik heb er eigenlijk echt al weken zin in. En nu staat er gewoon lekker een pan op. Natuurlijk met worst en uitgebakken spekjes. Gezellige middag en lieve groet van Paulien. En we gaan naar René, want die is toch wel gelukkig mens, mag ik zeggen. René, goedemiddag.
1: Dat ben ik zeker, Henk. Goedemiddag.
0: Vertel eens, want jij was... Nou, ik weet niet of je het kwijt was, maar je hebt het wel gevonden.
1: Nou, ik was het niet kwijt, maar ik wist wel ongeveer waar die lag. Maar ik heb een kubus teruggevonden. Een originele Rubik's kubus uit de jaren 80.
0: Wauw. Alle stickertjes er nog op?
1: Ja, die is nog zo goed als nieuw. Ja. Ik heb er een aantal versleten in de jaren 80, totdat ik eigenlijk een originele heb gekocht en nog steeds plezier van heb.
0: Wat leuk. En wanneer doe jij dit dan?
1: Ja, heel af en toe, dan pak ik hem nog wel eens. Ik heb hem nu helemaal goed staan. En dan raak ik er wat figuurtjes in. Maar het is lastig om hem helemaal op te lossen. Want ja, die formules die je vroeger in je hoofd had, die zijn allemaal een beetje weggezakt. Dus zo af en toe zoek ik wel eens op internet om de juiste formules die ik toen bij tijd aangeleerd heb. Maar ik heb ze nog niet gevonden.
0: Nee. Ja, ik kan je in contact brengen met een gezinslid van mij. Die is daar ook helemaal lijp van. En die kent dan ook inderdaad die algoritmes die je dan klik. Ja, dat geluid kan ik niet maken. Maar je kent het. Dus ik kan een kleine poging wagen. En dan kunnen we op die manier kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.
1: Dat zou heel leuk zijn. Als dat inderdaad de formules zijn die ik ken.
0: Ja, nou, dat ga ik voor je regelen. Dat ga ik voor
1: ik
0: je regelen.
1: Ik hou aanbevolen. Fantastisch.
0: En als ik zo een beetje door jouw appgeschiedenis kijk, dan kun je een beetje aan deze kant in het huis kan ik dat zien. Dat wordt nog net niet uitgedraaid op een fax. Maar dat zou natuurlijk wel leuk zijn in deze week.
1: Maar dan zie je. Heerlijk.
0: Ja, nou, ik zie dat jij dus van zit te genieten. En echt weer even helemaal. Hoe oud ben je dan ongeveer in de jaren 80?
1: Ja, ik ben begin jaren 80 was ik 13 en eind jaren 80 was ik 23. Dus heel bewust meegemaakt die periode.
0: Nou, mooi man. Leuk dat ik je even kon spreken. Succes met het weer in de war brengen van de kubus. Je krijgt van mij de sleutel met de sleutelhanger. Nou ja, dat is niet zo'n heel moeilijk dingetje hoor. Dat is gewoon, moet je even met zo'n dingetje hem open doen. Dan kun je hem eraf draaien en dan kun je hem ook aan je eigen sleutelbos doen.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Hey René, fijne middag en succes.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Hoi. Zometeen, ik had het al gezegd, de Flying Pickets in ons huis. En ook nog Misha Paris. Ken je die nog? Die hit in de 80's.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De

0: Knap gedaan, wezenlijk anders dan het origineel. Deze a cappella uitvoering van de Flying Pickets in 1984. Only You, want dit was het origineel van Yazoo. Lekker met die synthesizers.
1: Looking from a window above, it's like a story of love.
0: Ja, het is lastig kiezen deze. Zometeen heb ik misschien ook nog wel een moeilijke keuze voor jou om naar je eigen stemlijstje te kijken. En wat het absolute nummer 1 is, mag je dat straks met me delen. Maar eerst wil ik je even meenemen naar een vrouw die in de jaren 80, 19 was. En een hele volwassen stem had. En die stem, daar was ik verliefd op. Al vond ik de muziek, ja, daar moest ik nog wel een beetje aan wennen. Maar ik heb haar later helemaal omarmd. Ze heeft een prachtige gospelalbum gemaakt een jaartje of 6 geleden. Misha Barris from the UK. Dit is haar met My One Temptation. Let op die stem.

0: Ah, ik weet niet wat jij deed toen je 19 was, maar dit had ik niet op mijn repertoire. Ik hield wel van zingen, dat deed ik geregeld in de kerk, maar dit kreeg ik niet uit mijn stotje. My One Temptation, Misha Paris.
1: NPO Radio 5. Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
0: Het is zo leuk omdat we het samen beleven deze jaren 80. De een is erin geboren, de ander die was voor het eerst vader of moeder. En alles loopt lekker door elkaar deze week, dus wees welkom in ons huis. En ik zat te denken, we hebben dus nog straks minder dan 21 uur om te stemmen voor die...

door elkaar deze week. Dus wees welkom in ons huis. En ik zat te denken, we hebben dus nog straks minder dan 21 uur... om te stemmen voor die Evergreen toplijst van de jaren 80. Ja, en misschien is het leuk om alvast eens... wat is er, heel veel mensen zijn die al hebben gestemd... jouw absolute nummer 1 nog even extra onder de aandacht te brengen... bij andere stemmers die nog niet gestemd hebben. Zou misschien wel leuk zijn, hè? Voor de derde na 3. Dan hoef je in ieder geval niet David Bowie met Tina Turner aan te vragen... Tonight, de live uitvoering. En ook geen Philip Oakey samen met de Italiaanse disco-meester Giorgio Moroder. Tonight ga ik alle twee, Tonight Together in Electric Dreams, ga ik alle twee draaien. En aan jou dan om tegen mij te vertellen welke ik als derde naar 3 ga draaien. Haal hem van je stemlijstje en jouw absolute nummer 1 waarvan je denkt... nou, die kan nog wel een klein duwtje in de rug krijgen. Stuur het in via de NPO-luisterapp, draai ik hem zo meteen als derde naar 3. En dit is leuk nieuws. Vanavond bij Gerja in de avond van 5. Niemand minder dan Peter Groot-Kormeling. Over wind en zeilen. Dus ik dacht, om een beetje in de stemming te komen van vanavond... gewoon recht uit het hart. Mijn advies om vanavond ook lekker te blijven luisteren naar 5.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
18: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Ja, normaal gesproken luister ik helemaal niet naar reclames, maar ik zit nu even naar dat blok te luisteren over lezen dat het leuk is. En ik ben mijn jongste dochter nog aan het voorlezen, Koning van Katoris. Ja, een pleitbezorger, dus ik ben voor deze reclame. Het is 3 uur geworden, zometeen Tina Turner en David Bowie. En nog 1 duet met onder andere Philip Oakey en Giorgio Moroder. Maar eerst naar het NOS-journaal. Het is namelijk 3 uur geworden. Renate, goedemiddag.
21: Goedemiddag.
3: De man die vorige week op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer, dat meldt het OM. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er als cipier en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat eerder was voorgevallen. De verdachte liep in eerste instantie weg van het terras, kwam daarna terug en schoot een man van 61 dood. De Israëlische premier Netanyahu klaagt mediabedrijven en journalisten in zijn land aan wegens smaad. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, maar dat hij die waarschuwing niet had doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, vertelt correspondent Lennart Zwols.
21: Dus heel specifiek klaagt hij Haaretz aan en de journalisten die aan dat onderzoek hebben gewerkt. Maar ook andere Israëlische journalisten en Israëlische media die dat bericht hebben verspreid, die daar informatie aan toe hebben gevoegd. Nou ja, simpelweg omdat Netanyahu zegt, het is smaad, het zijn allemaal leugens en het is gewoon niet waar.
3: Ja, Netanyahu ontkent dus dat hij was gewaarschuwd. In het park in Schiedam, waar de afgelopen dagen 500 doodgingen nadat ze daar waren uitgelaten, zijn paddenstoelen gevonden die mogelijk giftig zijn. Dat meldt de gemeente. Uit voorzorg worden de plekken met paddenstoelen afgezet met hekken. Bij baasjes in de buurt zit de schrik er inmiddels goed in, hoort Omroep 2.
22: Ja, ik was wel geschrokken. Ik merk ook, nu er nog meer honden zijn omgekomen, dat ik het niet meer prettig vind om met de hond buiten te lopen, hier in onze eigen, rondom het park.
23: Het is verschrikkelijk voor de mensen, want ja, die hond is ons eigenlijk ons kind, kan je wel zeggen. We doen er alles mee en ja, het is niet te geloven.
3: Er loopt nog altijd een onderzoek, ook omdat de uitslagen van toxicologisch onderzoek nog niet bekend zijn. En een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Experts vermoeden dat het 3,5 meter lange dier verdwaalde nadat hij achter een prooi was aangezwommen. Er is al meerdere keren geprobeerd om die haai weer terug naar zee te krijgen. Vrijdag is er waarschijnlijk weer een nieuwe poging. Het weer dan wisselend bewolkt en warm, 22 tot 28 graden in het binnenland. Later vanmiddag buien, morgen vooral in het oosten nog buien, later ook zon en dan wordt het een graad of 20.
19: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Open huis, Henk van Steeg.

En Philip Aoki, die kennen we natuurlijk als de zanger van The Human League. En het was een film waarvoor deze werd gemaakt. Giorgio Moroder, de synthesizer koning, die werd gevraagd voor de film Electric Dreams. En toen dacht ik, nou, ik heb het helemaal af. En dan wil ik eigenlijk Philip Aoki te laten zingen. Dit is een prachtige combinatie geworden. 1984. En Connie, die heeft hem op haar lijstje staan. Dank je

0: Die had er weer gestemd op David Bowie en Tina Turner tonight. De radio ging even een stukje harder. Nou, leuk. Dank voor alle appjes. En ook dank voor alle nummer 1's die op het lijstje staan. En dat is Telegraph Road van Dire Straits. Walk of Life van Dire Straits, Peter en Helene. Wat hebben we hier nog? All the Girls I Loved Before. Marion, fantastisch mooi. En ook alle mooie motivaties erbij staan. Nou ja, je hebt nog even om te stemmen. Nog een kleine 21 uur via nporadio5.nl. En ik gok dat ook is gedaan door Evelien. Evelien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want je bent op een hele bijzondere plek. Als we het over het lijstje, over het lijstje hebben, kunnen we het over twee lijstjes hebben, hè?
1: Zoiets, ja. Ja, inderdaad, ja. Nou, ja, klopt. Ja,
0: we belden je, overvalden je in het winkelcentrum. En ondertussen liep je volgens mij weer gewoon in de auto, zo klinkt het.
1: Ja, ik denk, nou weet je, ik ga gewoon even. Ik liep een beetje rond. Ik denk, zal ik nog of zal ik niet? Maar ik ga terug naar mijn auto.
0: Ja. Is het nog steeds een Nissan of niet?
1: Nee, het is een Toyota.
0: Oh, een Toyota. Kijk, nou, dat is toch ook wel even leuk. Want je had in de jaren 80 ook een auto. Een heel verhaal heb je er ook over gehad. Dus ik vind het heel leuk dat je zo lekker meeleeft met deze jaren 80 week.
1: Ja,
0: en nu ook de nummer 1 van jouw lijstje. Is er eentje die nou eigenlijk februari dit jaar voor het laatst hier op NPO Radio 5 is gedraaid. Dus ook deze week nog niet. Vertel, waarom moeten mensen op deze plaats stemmen? Waarom is dit de allermooiste voor jou?
1: Ja, nou ja, eigenlijk Depeche Mode is sowieso wel een liefde van mij al sinds de jaren 80. Ik heb ze ook al vele malen live mogen zien, gelukkig. Maar ja, als Martin Gore gaat zingen, dan is er toch altijd een heel speciale sfeer, ook in de zaal. En hij zingt vaak de kleinere liedjes. En hij schrijft natuurlijk altijd alles. En zijn muziek en zijn teksten, die raken mij altijd heel erg. En dit is er één van. En die wordt natuurlijk altijd eigenlijk een beetje een soort van vergeten. Maar het was natuurlijk ik vind het een hele mooie plaats. Dus
0: ja, dat snap
1: vandaar.
0: Ik. En moet je dan ook, hè, want Somebody is de titel, dat kunnen we wel verklappen en ik ga hem zo draaien. Maar is er dan ook aan iemand waaraan je denkt? Iemand die je in gedachten hebt als je deze dan hoort?
1: Nou, niet speciaal. Het is meer aan de mensen die ik in mijn omgeving, die ik lief heb en die er niet meer zijn bijvoorbeeld. Het is zo'n momentje van bezinning eigenlijk.
0: Nou, dankjewel op deze woensdagmiddag terwijl jij een boodschap gaat doen. Maar ik denk dat je nog even de radio aanzet en in de auto blijft
1: zeker,
0: zitten.
1: Zeker, zeker weten.
0: Dankjewel, Evelien.
1: Jij ook bedankt, hè. Doei!

prachtige hartslag daar in verwerkt. Josie zegt prachtig deze Henk. Die gaat op mijn stemlijstje. Nou, Evelien, je actie heeft toch navolging gekregen. Dus wie weet dat we hem wel gaan terughoren komende vrijdag. En Erna zegt nog, ach, voor mij is het ook de mooiste van Depeche Mode. Dankjewel voor het draaien. Je hoort hem nog maar zelden. Groetjes van Erma. En deze, ja, natuurlijk zo'n nederpopklassieker uit de jaren 80. Lange tijd hoorde ik als klein jochie Benny Lekker. Maar het is gewoon Belle Hélène op NPO Radio 5. In deze.

0: Ook dat kon in de jaren 80 lekker de hoogte in. Pauly Carmen van Champagne, inderdaad. How about
1: het 8-secondenspel?
0: Ah, wat is het toch heerlijk. En wat is het leuk om lekker te zwoegen. Jezelf een beetje mentaal uit te dagen in het 8-secondenspel. 3 fragmentjes van precies 8 seconden staan hier voor je klaar. En iedere keer als ik er eentje instart, dan gaat er na de eerste een prijs van de prijzentafel af. Maar je hebt altijd prijs. En meespelen, dat vinden we leuk als jij dat doet. Dus stuur even een berichtje via de NPO Luisterapp en zet daar dan even in, want de categorie die we vanmiddag spelen hier in het Open Huis is de categorie sport. We zijn dus op zoek naar iemand die iets bijzonders doet in de sport in de jaren 80. Maar dan is de vraag aan jou, welke sport deed jij zelf? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. Deel even welke sport jij deed in de jaren 80. En wie weet speel je zometeen mee met het 8-secondenspel.

Goede espresso, latte macchiato, een beetje pizza, een beetje voetbal. En alles met natuurlijk een goed aangebare Toto Cutugno op NPO Radio 5 met L'Italiano. En daarvoor nog de muziek van Michael Jackson. Dit hoort natuurlijk ook bij de jaren 80. Verwacht ik ook hoog in onze Evergreen toplijst komende vrijdag. Ja, zometeen gaan we spelen het 8-seconden spel. Al heel wat sporten zijn voorbij gekomen. Maar de echte jaren 80 sport die mijn moeder dan deed, Calinetics, nog niet voorbij zien komen. Maar voor de rest gaan we zo iemand kiezen die het mag gaan spelen. Eerst, werd er nog wat gelachen in de jaren 80? Nou ja, zeker. Met Swing Out Sisters, Surrender, nu op 5.

0: En dat was natuurlijk Swing Out Sisters, Surrender. En we gaan dus even contact leggen met een man die in de jaren 80 lekker badminton of badminton speelde. Kees, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Wat is de lol van badminton in de jaren 80?
1: Nou, goedemiddag. Dat is een spel wat al van een club die 44 jaar bestaat.
0: Kijk.
1: En sinds de oprichting ben ik er al.
0: Oh. Dus dat is echt sinds de jaren 80. Dus, wauw, ja. dat is mooi. Hoe ben je er ooit bijgekomen?
1: Ja, door via eigenlijk. Ja. Eerst via in de school. En toen naar de bij de Riebeek.
0: Kijk, nou wat leuk. En je speelt dus nog steeds. Solo, gemengd dubbel?
1: Dubbel en gemengd dubbel, want ik ben een beetje te oud voor een single.
0: Nou, dat is ook eens eerlijk, toch? Maar volgens mij zit het tussen de oren wel helemaal goed. In het 8-seconden-spel heb ik zometeen 3 fragmenten voor je. Ieder fragment, de eerste krijg je van mij gratis, maar de tweede en de derde, die kosten een prijs. Maar je houdt altijd een prijs over. Het is in de categorie sport. En wat ik van jou wil horen is in ieder geval een naam. En het liefst ook nog een beetje de omschrijving. Maar met een naam kan ik al wel prijzen gaan geven. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Heb je de hoorn goed tegen je hoofd?
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Dan ga ik het je laten horen. En het venijn zit hem in de staart. Meer kan ik er niet over zeggen over aanwijzing 1.
2: We weten dat haar eigen nationale record op 204.52 staat. En als ze zich dus met de echte top wil meten hier, dan moet daar een heleboel van af.
0: Ja.
1: 204. Ja, dat weet ik niet. Zal zwemmen moeten zijn of zo?
0: Ja, wie was er in de jaren 80 goed in zwemmen? Het heeft wel iets met water te maken, maar niet dat soort water.
1: Oké. Nou, ik zou het niet weten.
0: Nou, dan ga ik een tweede fragment starten.
2: Volle concentratie. En goed gestart. Ik ben benieuwd. Zet hem op, Yvonne.
1: Ja.
0: Ja, zet hem op, Yvonne.
1: Yvonne, ja. Yvonne van Gennep, schaatser.
0: 19?
1: 84.
0: 88.
3: Natuurlijk, jammer.
1: Jammer.
0: Jammer. Nee, het is goed hoor. Het is goed. Okay. Ja, ik zei alleen de naam en ik vind dat het leuk was er wat meer bij komt. Maar het was natuurlijk Calgary 1988. Veel mensen zaten toen bij het ontbijt te kijken naar hoe zij dat deed. Want het was aan de andere kant van de wereld. Deze hartstikke goed. Goud op de 1500 meter voor vrouwen. Ja. Nou, dat levert jou ook goud op. Eén prijs hebben we moeten inleveren. Ik ga niet zeggen welke dat is. Maar je krijgt gewoon bij 2 goede antwoorden het jaren 80 doeboek. Lekker om mee op vakantie aan de gang, spelletjes, puzzels, dat soort dingen. En ook nog om dat doeboek te kunnen doen, heb je daarvoor de luxe NPO Radio 5 pen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Nou, hartstikke leuk dat je meespeelde en lekker door blijven gaan met het badminton.
1: Ja, gaan we doen.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Zou je willen vragen het eens een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe.
0: Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. All we hear is Radio 5. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De

The Wishing Well, Terence Trent D'Arby. En daarvoor nog Ome Kobus van de Amazing Stroopwafels, 1981. De volgende plaat. Ja, dit is een mooi liedje. Zeg ik het getal 7x70, de getallen. Dan zal er bij sommige mensen wel iets een belletje doen rinkelen. En dan snap je deze plaat ook helemaal. Het is van de Amerikaanse band White Hearts. Hebben ze prachtige albums gemaakt in de jaren 80. Ik wil één liedje daarvan laten horen aan je. How many times? 17 times 7.

even een snelle rekensom. 490 keer moet het dan gebeuren. Maar de bedoeling was natuurlijk dat dat tot in het eindeindige gold. Over het vergeven. Soms heb je aan een paar noten genoeg om een plaat helemaal mee te kunnen zingen. En soms is het ook gewoon een baslijntje. The Man in Black, maar dat was veel later, Will Smith. Het begon allemaal met deze, Patrice Russian. Forget me not. Nou, we zullen je niet vergeten. Vergeet ook niet nog even te stemmen, had ik dat al gezegd. NPO Radio 5.nl

0: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
13: Ja, kun je laten staan?
14: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
15: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Ja, het is 4 uur, dus we mogen weer een feestje bouwen tot 6 uur op NPO Radio 5 met Bert op 5 en Caro NCRV. Nu zie je de samenleven posters die mensen voor het raam hangen. In de jaren 80 gingen daar die posters zeggen kernwapens, weet je nog. Praten we zo meteen over. Maar eerst Renate met het NOS Journaal van 4 uur. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd er een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie die doet er nu onderzoek. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-35-basis. F-35-gevechtsvliegtuigen oefenen daarvoor missies wereldwijd. Van de meeste datacenters in Nederland is niet bekend hoeveel water en stroom ze verbruiken. Bedrijven zijn verplicht om dat te melden, maar dat gebeurt eigenlijk maar zelden, blijkt uit onderzoek van Trouw. De bedrijven willen dat niet omdat het bedrijfsgeheim is, zegt deze Trouw-journalist.
9: Terwijl de Europese Commissie eigenlijk dit soort data of gegevens juist wil hebben om ook die datacenter enigszins vergelijkbaar te maken en op die manier af te dwingen dat ze efficiënter met hun grondstoffen omgaan.
18: Ja, en ook is er geen informatie te vinden over bijvoorbeeld milieubelasting van die datacenter. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog altijd veel onduidelijkheid. Uit de eerste ooggetuigenverslagen komt het beeld naar voren dat het mogelijk een poging tot een aanslag was. Mogelijk wilde die co-piloot het toestel laten neerstorten. Vlak na het incident was de onrust in Israël groot, zegt correspondent Lennart Swolfs.
19: Premier Netanyahu heeft enkele ministers bij elkaar geroepen voor een spoedoverleg. Het Israëlische luchtruim is ook even dicht geweest en er zijn gelijk gevechtsvliegtuigen opgestegen. Nou, niet veel later hoorden we dat het niet om een kaping gaat, maar om een ander incident. En inmiddels zeggen Israëlische functionarissen dat het mogelijk gaat om een terreurdaad. Dat in ieder geval als een terreurdaad wordt onderzocht op dit moment. Ja, en het is dus nog afwachten nu wat daaruit komt.
18: Ja, en ook de psychische toestand van die co-piloot wordt nog onderzocht. Bij Sotheby's in New York wordt half november een zeldzaam werk van Vincent van Gogh geveild. Het gaat om het schilderij Kastanjebomen in bloei en dat komt uit 1890. Van Gogh schilderde het 2 maanden voor zijn dood. Het schilderij is altijd in particuliere handen geweest, was 60 jaar lang niet meer te zien in het openbaar. De nabestaanden van de laatste eigenaren laat het nu veilen. De schatting is dat die van Gogh bijna 160 miljoen euro zal opleveren. Het weer dan vanavond en vannacht meer bewolking. Op veel plekken ook regen. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen flinke periode met zon, ook wat regenweer. En dan wordt het een graad of 20.
17: Dankjewel.
16: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Bert op 5.

EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: En nu is het zwembad echt leeg. Twist in by the Pool van Dire Straits met daarin de Mama Appelsap Kim Wilde. Al heette dat nog geen Mama Appelsap in de jaren 80. De Samenleven poster hangt bij 100.000 mensen achter het raam. En van nu naar toen gaan we naar de iconische poster uit 1981. Dus we gaan terug naar de jaren 80. Zometeen ook weer een nieuwe ronde van onze 8 seconden spel. Daarin een bekend fragment uit de jaren 80. Weet jij het te raden? Het liefst in 8 seconden, want dan krijg je het totale prijzenpakket van ons mee. En het is vandaag 30 september. En op deze dag zijn er uitzonderlijk veel jarigen. Zometeen na 5 uur gaan we het hebben over geboortepieken. De hele maand september is populair, maar vandaag steekt er bovenuit.
1: Dit is de

Get to France van Mike Oldfield en Maggie Reilly. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dat weten wetenschappers al lang, maar nu hebben ze van veel vogels het volume gemeten. Hoe hard zingen? Of in het geval van de nu ontdekte vogel, hoe hard schreeuwen ze? In de Braziliaanse bossen zitten namelijk twee vogels die samen strijden om de titel van hardste schreeuwer. Eén van die vogels die klinkt zo. Hoor je via de radio, dan denk je, nou, het klinkt vooral irritant, maar niet per se heel hard. Maar in het echt is het dus echt knetterhard. Als je ernaast zou staan in het bos, dan zou je echt anders piepen. Want die vogel laat je trommelvliezen namelijk letterlijk trillen met een schreeuw van 120 decibel. En dat is zo hard als een kettingzaag. Oh, maar dat verklaart voor mij ineens ook dat volume. Want ze proberen gewoon harder te schreeuwen dan die scheurende kettingzagen om zo de ontbossing in Brazilië te stoppen.

0: dwars door de jaren 80 en alles doet mee. Maar ja, van Lenny Koer hoorde je uit het beginjaar 1980.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Het Openbaar Ministerie gaat dubbele straffen eisen bij geweld tegen hulpverleners. Dubbel vergeleken met misdrijven tegen andere mensen. De fans van de Game of Thrones-serie moeten nog even geduld hebben, maar de lang verwachte film Game of Thrones Aegon's Conquest gaat wel degelijk in première om in juni 2029. Je hebt ze ongetwijfeld achter de ramen zien hangen. De Samenleven-poster van Vluchtelingenwerk. Al meer dan 100.000 zijn er aangevraagd. Daarmee laten mensen die ze hebben opgehangen zien dat ze staan voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en waarin iedereen kan meedoen. Het is bedoeld als weerwoord tegen de protesten tegen de komst van asielzoekerscentra. Een inmiddels iconische poster van twee handen die een hart vasthouden.
2: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
3: Van nu naar toen.
0: Maar in de jaren 80 was er ook een affiche dat veelvuldig te zien was. Een anti-kernwapenaffiche, getekend door Volkskrant-cartoonist Opland in 1981. Bij Sonja op zaterdag, een paar jaar later, vertelde hij over het succes van die poster.
4: Half Nederland hing vol met die vrouwtjes waarvan er nu een heleboel achter je hangen. Die een trap gaven tegen die kernraket. Er zijn er ontzettend veel verschillende. Heb je die allemaal zo?
5: Zustertjes zijn er nog bij. Verpleegsters bedoel ik. Zijn heren met helmen op. En er zijn onnoemelijk veel. Die zijn in de vrije, weet ik het wat, wave van 100.000 mensen. Hebben die ook allemaal wat gemaakt. En er zijn
4: die hebben zelf
5: 10.000 variaties gelukkig opgemaakt. Het ding is een beetje zijn eigen leven gaan leiden.
0: Ja. Ja, het was een iconische cartoon. Iedereen herkent hem nog. Een vrouwenpoppetje dat een kernraket wegschopt. Opland, alias Rob Wout, is al lang geleden overleden. Hubert Smeets deed in de jaren 80 verslag van die gigantische anti-kruisraketdemonstraties in 1981 in Amsterdam, 1983 in Den Haag. Hubert, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, dat affiche van Opland, dat was een fenomeen, hè, in die tijd.
6: Ja, ook omdat het zo ongelooflijk simpel was. Het was een hele heldere boodschap. Niet ongelooflijk gelikt getekend, want Opland kon niet gelikt tekenen. En dat maakte dat eigenlijk iedereen zich wel daarin kon vinden. Althans, iedereen die vond dat er een eind moest komen aan de kernbewapening en de wedloop met kernwapens.
0: Ja, er zat een boosheid in, maar er zat ook een soort, ja, toch een knipoog, een lichte toon in. Is dat dan die combinatie die hem zo bijzonder maakte?
6: Ja, dat maakte deze affiche heel bijzonder. En dat maakte ook dat heel veel mensen zich thuis voelden in demonstraties onder dit affiche. Demonstranten hebben vaak de neiging om heel streng te zijn, heel kwaad te worden op mensen die niet met ze eens zijn. Roepen dan tegen de omstanders langs de straat: sta dan niet zo lullig aan de kant, hè. Kom erbij en sluit je aan. Dat waren de leuzes die altijd die hele strenge betogers hadden en meevoerden. En dit was vrolijk. Dat was heel gek, want het onderwerp was juist de ondergang van de wereld. Want Dat was waarom men tegen die wapenwedloop was.
0: Ja. Jij was als jonge verslaggever voor NRC bij die grote demonstraties. Ook op die van 29 oktober 1983 in Den Haag. En daar zagen we dat schoppende vrouwtje ook op allemaal spandoeken terugkomen. Wat voor indruk maakten die massale demonstraties op jou als verslaggever?
6: Nou, ik was in 1983 al iets minder onder de indruk dan in 1981. Maar in 1981 had niemand kunnen voorspellen dat er zo ongelooflijk veel mensen naar Amsterdam zouden komen. Mijn eigen krant, NRC Handelsblad, die kwam toen nog op zaterdag uit. En die komt hij nog steeds, maar toen werd hij ook op zaterdag gemaakt. En daar had de voorpagina boven, niet eens bovenaan de krant, maar een beetje halverwege gezegd: tienduizenden hebben vandaag gedemonstreerd in Amsterdam. En dat bleken er 400.000 te zijn.
0: Ja.
6: Dus die 400.000, dat was een ongelooflijke schok, zou je kunnen zeggen. Zowel in positieve zin, als dat er zoveel mensen meeliepen, als in negatieve zin, voor de regering. Die dacht: hoe kunnen we deze mensen passeren, die 400.000 mensen? Was nog nooit gebeurd in de Nederlandse geschiedenis dat er zoveel demonstranten waren op één dag, op één plek.
0: Ja.
6: In 83 was het al een beetje gewoon geworden.
0: Toen waren het er 550.000, dus nog veel meer.
6: Ja.
0: Het was in Amsterdam, dacht ik, dat Lubbers sprak, of was dat in in Den Haag in 83. Premier Lubbers.
6: Dat was dat was in 1983. En later sprak hij ook een demonstratie toe in de Houtrusthallen, waar handtekeningen werden verzameld om over te dragen aan de regering. Het zogenaamde volkspetitionement tegen de kruisraketten. Tegenwoordig doe je dat gewoon per computer, via internet. Maar toen werden die echt opgehaald in stalletjes, lang huis aan huis, en bij bijeenkomsten in kerken, in buurthuizen en bij politieke partijen. Dat was ook nieuw voor Nederland, want volkspetitionement was nooit meer voorgekomen in Nederland sinds de jaren 30 van de vorige eeuw.
0: Ja. En uiteindelijk in 1987 bleek dat die kernwapens er toch niet kwamen. Kun je nou stellen dat die demonstraties dat hebben tegengehouden?
6: Nou, die demonstraties hebben de daadwerkelijke plaatsing van kruisraketten wel vertraagd. Heel veel formele invloed op de besluitvorming van de Nederlandse regering hebben de betogingen niet gehad. Ik denk dat de kernwapens er uiteindelijk niet gekomen zijn, omdat in Sovjet-Unie Michail Gorbachev aan de macht kwam, en een man die toevallig een hele goede relatie wist op te bouwen met Ronald Reagan, de president van de Verenigde Staten. En die hebben samen uiteindelijk dit hele project van middellange afstandswapens in de Warschau-pact-landen en in de NAVO-landen beëindigd. En daarmee ook een eind gemaakt aan de toenmalige wapenwetloop.
0: Hubert Smeets van NRC Handelsblad. Fijn om met jou even terug te gaan naar die demonstraties in de jaren 80.
3: Van nu naar toen.

0: Stop Loving You van Toto met, als je heel goed luistert, ook die hoge stem van Jon Andersen in de achtergrond. Huig hebt ons daar ook over. Toto uit 1988.
1: Het 8-seconden spel.
0: Ja, dat we spelen zo meteen, dat is leuk. 8 seconden van iets krijg je te horen. En dan, als je het goede antwoord geeft, krijg je het complete prijzenpakket. Ben je er niet uit, gaat er 1 prijs af, krijg je weer 8 seconden te horen. Enzovoort en zo verder. Zo meteen spelen we een ronde die vooral interessant is voor mensen die veel televisie keken in de jaren 80. En wil je meespelen, dan wil ik eerst antwoord op de vraag: wat was jouw favoriete concert in de jaren 80? En waarom willen we dat nou weten? Nou, vandaag werd bekend dat Agda en de Munich volgend jaar zomer hun grootste concert ooit gaan geven. Dat geven ze in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het schijnt dat de Johan Cruijff Arena bezet was, dus daarom doen ze het daar. Maar er kunnen heel veel mensen in. En daarom is onze vraag: welk concert uit de jaren 80 zul jij nooit vergeten? Wij verheugen ons op smakelijke verhalen over stadionconcerten waar je bij geweest bent, waar je nachtenlang in de rij gelegen hebt voor kaartjes, wachtend bij het postkantoor. En toen uiteindelijk dat ene optreden met dat fantastische lied en dat moment dat je toch nog even op de foto kon met jouw favoriete artiest. Ik ben zeer benieuwd. 0800 3000555 voor het antwoord op de vraag. Welk concert uit de jaren 80 zul jij nooit vergeten? Laat het weten en bellen mag ook met Lennart van de redactie. Die hoort heel graag jouw verhalen. Op 0800 3000555.
1: Het 8-seconden spel.

0: Doet er allemaal bij, doet er allemaal bij, doet er allemaal mee. Heb je haar live gezien in de jaren 80, Kate Bush?
1: Nee.
0: Wat is jouw favoriete live concert geweest in de jaren 80, Renate?
1: Ik zat net al te denken. Ik heb zoveel gezien. Maar ik denk dat ik weer The Cure wel heel erg leuk vond. Die heb ik volgens mij in Amsterdam gezien.
0: De Melkweg?
1: Nee, het was juist in zo'n sportwalachtig iets. Tot maar,
0: Maud weet het.
2: Ik denk de Jaap Eden.
1: Ja, daar was het inderdaad.
0: In de Jaap Eden al. Ja. Ja. Nou, Maud, wat is jouw favoriete concert in de jaren 80?
2: Absoluut U2, de Joshua Tree.
0: Oh ja?
2: In 87, waar? 10 juli in de Kuip.
0: Oh, fantastisch. Geweldig.
1: Oh ja, ik heb Bowie daar ook nog gezien in de Kuip.
0: Ja, hier, moet je kijken. Nou, onze luisteraars zijn net zo bezig. We krijgen fantastische concertverhalen binnen. Zometeen één zo'n luisteraar die meespeelt in het 8-seconden spel. En die andere verhalen pakken we wel eventjes op in de laatste ronde. Ik denk, ja, als ik mijn enorme live ervaring in de jaren 80 was Sneeuwpop in Groningen. Ik studeerde in Groningen. En daar waren allerlei artiesten die kwamen optreden. En één daarvan was Frank Boeien, die ik echt fantastisch vond in de jaren 80. Daar stond ik vooraan. Ik kreeg geen knipoog. Jullie wel?
1: Ja, ik heb knipogen en rozen verzameld altijd. Ja.
0: Hallo, hé. Om jaloers van te worden, Maud?
2: Ik niet. Ik stond altijd achteraan. Dus, nee.
0: Dat niet.
2: Helaas.
0: Het is al 5 geweest. We gaan naar het NOS Journaal. Nou, Renate maar.
1: Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de man die in maart een jongetje van 4 in een kinderbuggy zou hebben doodgereden. Verdachte reed toen veel te hard, had ook gedronken. Hij schepte de moeder en het kind op een zebrapad. Die moeder die raakte zwaar gewond. Het jongetje overleefde het niet. Woningen rond een populaire frietzaak in het centrum van Amsterdam die brengen zo'n 40.000 euro minder op bij de verkoop dan vergelijkbare huizen 2 straten verderop. Blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Omwonenden klagen al langer over drukte en overlast door de lange TikTok-rijen bij de zaak en proberen nu ook via de rechter af te dwingen dat de vergunning van die zaak wordt ingetrokken. Het was de warmste zomer in jaren en ook nu nog is het natuurlijk warm. Nou, dan verwacht je natuurlijk een topjaar voor de strandtenten. Maar veel ondernemers maken zich toch al zorgen. De kosten gingen namelijk flink omhoog door onder meer duurder personeel en ook hogere inkoopprijzen. En bezoekers, ja, die geven ook wat minder uit.
3: Het heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend, nog niet. Maar als het dan volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zit er een andere situatie, denk ik.
1: Ja, sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar dan niet meer die strandtent hoeven af te breken. Want dat scheelt toch alweer 10.000 euro's. Het weer dan. In de loop van de avond steeds meer bewolking. Vanuit het zuidwesten buien. Morgen flinke periode met zon. Ook nog wat regen. En dan wordt het 1 graad of 20.
0: Dankjewel. Ik zou nog even na te denken over die concerten. En waarom ik niet naar die grote stadionconcerten ben geweest. Ja, dat had alles te maken met het feit dat ik en geen geld had als student. En omdat ik ook altijd dacht, dan moet je heel vroeg 's morgens voor het postkantoor in de rij gaan liggen. En had ik ook... Nee, niet. Hoe deed je dat dan?
1: Ja, ik weet niet. Vrienden die kaartjes hadden, denk ik.
0: Oh, vrienden die kaartjes. Oh ja, heel goed. Ja, zeker. Ja. Live Aid heb ik wel helemaal live meegemaakt. Maar dat was op de hele grote oude kleurentelevisie die ik van mijn opa en oma gekregen had. Weet je, met zo'n sprieten aan dat je niet het heel goede ontvangst had. Dus voor mij sneeuwde het heel Live Aid door. Maar ik heb wel dat hele concert van begin tot het eind opgeslurpt en nooit meer losgelaten. Nou, zeer benieuwd dus. Welk live concert maakt het meeste indruk op jou? En waar was je bij in de jaren 80? Laat het maar weten via de NPO Luisterapp of bel ons op 0800 3000 555.

0: Karen en Alice, twee zusjes en twee grote vriendinnen in die tijd in 1980. May Wood Late at Night. Later veranderde die band enigszins.
1: De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
2: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Ik zat even de NPO-luisterapp door te kijken. Ik zag al 5 berichten deze week over Julien Clerc. Vorig jaar stond hij niet in onze Evergreen-toplijst van de jaren 80. Kan toch niet zo zijn dat dat vrijdag weer gebeurt. Het is nog recht te trekken als je je lijstje nog gaat indienen. Tot morgenmiddag 12 uur kun je stemmen. Marja bijvoorbeeld draagt lekker bij. Ze heeft allemaal Franse liedjes gekozen. Dat vind ik dus echt heel erg leuk. Hélène van Julien Clerc, ik zou denken, misstaat niet in de lijst van vrijdag. Dat staat op zijn wateravonturenplaat uit 1987. Les Aventures Allo, zo heet die de LP. Les Aventures Allo. En daarop staat ook het lied dat vanmiddag in het volle licht glorieert. Dat is het openingsnummer van dat album. Op tekst van François Zardy. Volgend jaar januari geeft Julien Clerc 4 concerten in Nederland. Maar vanmiddag hoor je hem al in Bert op 5. Mijn Engel, vertaald in Nederlands. Een liedje over de grote liefde die hem verstikt. De engel die uiteindelijk in een duivel verandert. Mon ange. Hier is hij, Julien Clerc.

Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: druk met tuinprogramma's op dit moment, maar toert nog wel af en toe. En het schijnt heel leuk te zijn om bij haar concert te zijn. Kim Wilde en Love Blonde uit 1983.
1: Het 8-secondenspel.
0: Nou, ik zie nu wel dat we straks een extra lange laatste ronde gaan doen tussen 5:30 en 6. Want er komen zulke fantastische verhalen binnen over concerten waar mensen geweest zijn. Bij Dexys, Midnight Runners, Egbert. Of Wim bij de Graceland Tour van Paul Simon. Vincent was, even kijken, waar was die? Die schrijft dat. Oh, dan moet ik even terugluisteren. Want heeft hij ooit verteld door Felix Meurders in de uitzending. Roeland was met Supertramp in het Olympisch Stadion met een wat gammele open cadet. Nou, allemaal mooie verhalen. En Petra dan, goedemiddag.
2: Goedemiddag Bert.
0: Hi, 61 jaar, je woont in Lisse. Wat is jouw favoriete concert uit de jaren 80?
2: Ja, dat kan er maar eentje zijn. Dat is John Denver.
0: John Denver, waar was het?
2: Ik meen Congresgebouw Den Haag.
0: Oké. En waarom was het zo indrukwekkend?
2: Nou, ik was 16. En mijn oudste zus die nam mij mee voor het eerst naar mijn eerste concert. En door haar was ik ook fan geworden.
0: Ja.
2: Al van jongs af aan. En dan je favoriete artiest voor het eerst in levende lijven zien. Ja, dat was wel heel bijzonder.
0: Precies, dat vergeet je nooit meer natuurlijk.
2: Nee, dat vergeet je nooit meer.
0: En keek je ook veel televisie in de jaren 80?
2: Ja, best wel.
0: Want dat kan je
2: maar ik heb de hele week een beetje mee zitten luisteren. Ja. En er zitten toch echt wel lastige tunes tussen.
0: Ja, nou ja, goed. Je krijgt 8 seconden van de herkenningsmelodie van een televisieprogramma. Het is aan jou om dan te raden wel over welk programma het gaat.
2: Nou.
0: Zal ik hem op je loslaten?
2: Is goed, ik ga mijn best doen.
0: Heel goed, succes hè, daar komt-ie. Ja. Je blijft stil. Dat kan betekenen, ik weet het niet, ben hard aan het nadenken. Of ik weet het al lang, maar ik wacht even af tot die 8 seconden voorbij zijn.
2: Nee, ik ben heel hard aan het nadenken. Oh. Hij komt me wel bekend voor. Het is van een of andere serie, denk ik. Maar ik Westerwind. Zomaar even een gok.
0: Dat is jouw antwoord?
2: Ja.
0: Ja, nee, dat is niet het goede antwoord. Nee.
2: Nou, dat is jammer.
0: Helaas, Westerwind is ook niet uit de jaren 80, is van later. Dan ga ik door met de volgende kandidaat. En dat is Robert-Jan de Vlierhaar, toch Robert-Jan?
3: Ja, te Vlierhaar, maar je zit een hele eind in de goede richting.
0: Te Vlierhaar is de naam. Ja. Oké, en wat was jouw mooiste concert?
3: Queen in de Groenhoordhallen in Leiden.
0: Jij was bij Queen?
3: 1986.
0: Jij was bij Queen in de Groenhoordhallen in Leiden? Jongen.
3: Live meegemaakt.
0: Dat is wel buitengewoon indrukwekkend natuurlijk om mee te maken.
3: Ja, dat was het zeker. Ja.
0: Kijk jij veel televisie?
3: Ja, toch wel.
0: Ja?
3: Toch wel.
0: Nou, dan ga ik met jou door met de tweede fragment. Er is ie.
4: Nou, zullen we maar beginnen?
0: Ja.
3: Ja, ik kan hem niet. Ik dacht medisch centrum, maar ik denk het niet.
0: Ja! Wel hoor.
3: Ja, toch wel.
0: Ja man, dat is het goede antwoord.
3: Oh, wat grappig. Ja. Nou, het was echt een gok.
0: Medisch centrum, beste muziek van Robert Strating, die bij die dramaserie hoorde. Ja, absoluut. Ja, want, en bij de derde had je het zeker herkend, want dat... Kijk, dat is het begin van die muziek.
3: Ja, dat is het. Ja.
0: Dan ziet iedereen dat spuuglelijke ziekenhuis in Lelystad voor zich. Dat werd omgedoopt tot Medisch Centrum West voor de televisieserie. Van harte gefeliciteerd. Ik heb 2 prijzen voor je.
3: Leuk, dankjewel.
0: Ja, de kalender is afgevallen, helaas. Maar je krijgt wel het jaren 80 doelboek van ons en ook de NPO Radio 5 pen. Dankjewel voor het meespelen.
3: Hartstikke mooi.
0: Blijf lekker luisteren.
3: Top, met alle plezier.
0: Heb je een fijne week?
3: Ja, zeker wel. Ja, mooi weer, hè. Wat wil je?
0: Ja, je kan ook zeggen ja, want het is heerlijk om in de jaren 80 te vertoeven met NPO Radio 5 een week lang.
3: Ja, maar... Ja.

0: ja, mooi weer, hè, wat wil je?
1: Ja, je kan ook zeggen ja, want het is heerlijk om in de jaren 80 te vertoeven met NPO Radio 5 een week lang.
0: Ja, maar ja, dat doe ik eigenlijk altijd al via Spotify. Maar dit is helemaal prima. Dit is top. Okay. Absoluut top. Mm. Feest van herkenning.
1: Had iets enthousiaster gekund.
0: Ja, draai mijn plaatje van Queen. Dan kan je mij weer enthousiast.
1: Oké. Okay. Doe ik Stevie Wonder.
2: Het 8-secondenspel.
1: Nou, als je nou super enthousiast was geweest en gezegd had... ik ben niet van de radio weg te slaan deze week. Wat een lekkere muziek. Ik ben helemaal terug in mijn jeugd. Oh, dan had ik uiteraard meteen Queen gedraaid. Maar het wordt nu Stevie Wonder.

0: Ingrid zegt, ja, wat is dat nou raar, joh? Bij anderen mogen ze dan doorspelen met een tweede fragment. Ja, dat mag natuurlijk ook wel. Als je het nog niet weet, dan mag je nog een tweede en een derde fragment luisteren. Gaan er wel prijzen af. Maar als je fout antwoord geeft, dan houdt het spelletje op. En dan gaan we natuurlijk door met de volgende die aan de lijn hangt. En die wist twee prijzen in de wacht te slepen. Tot zometeen.
1: Bert op 5.
2: KRO NCRV.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel... Voor

0: Advies. Beter horen, beter leven.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Leuk dat je luistert naar Bertolt Vijf bij KRO-NCRV met zometeen de september geboortepiek. En vandaag, 30 september, is echt helemaal een hoogtepunt. Maar eerst het NOS-journaal van 5:00. Renate Kok, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De Israëlische defensieminister Katz noemt de gebeurtenissen aan boord van een passagiersvliegtuig een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had een van de piloten maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig laten neerstorten. Ook premier Netanyahu zegt dat de co-piloot het toestel wilde laten crashen. Het vliegtuig was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot gezagvoerder neerstak. De dader werd overmeesterd en het toestel kon na een duikvlucht uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. De politie heeft 8 mensen opgepakt na de steek- en vechtpartijen gisteravond in Arnhem. Ze zijn allemaal tussen de 17 en 20 jaar. Volgens burgemeester Marcouch gaat het voor een deel om uitgeprocedeerde asielzoekers. Het
18: waren allemaal jongens, jong volwassenen, die elkaar achtervolgden. En uiteindelijk was een vechtpartij waarbij ook gestoken is. Er is een gewonde gevallen helaas. Maar dat is natuurlijk gedrag wat onacceptabel is in onze stad. En wat mij betreft waar dan ook. En daar treden we ook stevig tegenop.
17: Nou, op meerdere plekken in Arnhem werd gisteren gevochten. 3 mensen raakten gewond. Het OM heeft in hoge beroep opnieuw €250 boete geëist tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen, omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur maakte daar melding van en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling houdt vol dat het een groot misverstand is. Hij wil eerherstel. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Geweld tegen hulpverleners kon al zwaarder bestraft worden, maar met die nieuwe richtlijn komt er nog een schepje bovenop, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
19: Sinds 2006 kunnen mensen die agressief en gewelddadig zijn tegen dit soort mensen met publieke taak al 200% zwaarder gestraft worden. Dus krijgen een hogere straf dan voor hetzelfde vergrijp tegen iemand anders. Maar nu komt er dus een nieuwe richtlijn nog bij, waarin staat een celstraf moet de norm zijn. Voor dit soort geweld moet je dus niet kunnen wegkomen met een taakstraf of boete, vindt het kabinet. En het moet dus altijd voor de rechter komen.
17: En die nieuwe richtlijn gaat morgen in. En ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure opgelopen, is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League wedstrijd morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruiden ook al uit door blessures. Het weer dan vanavond en vannacht meer bewolking. Op veel plekken ook regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 17. Morgen flinke periode met zon, ook wat regen. En dan wordt het een graad of 20.
16: Dankjewel.
15: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Bert op 5.

0: Thuis ben van Hans de Boy en daarvoor de Gypsy Kings en Mambo Leo. Renate is binnenkomen lopen, er is afschuwelijk nieuws.
1: Ja, schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Dat heeft haar uitgever zojuist bekendgemaakt. Cornelissen had kanker. Ze was natuurlijk onder meer bekend als jurylid in het televisieprogramma De Slimste Mens. En bij het grote publiek brak ze eigenlijk in 2009 door met haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding, waarvan meer dan 700.000 exemplaren werden verkocht. Ja, Paulien Cornelissen was 50 jaar.
0: Paulien Cornelissen is te zien in deze serie van De Slimste Mens, die ruim voor de zomer is opgenomen. Je ziet er elke avond ook met een hoedje of een petje. Omdat ze aan het begin van de serie vorige week maandag verteld heeft dat ze chemokuren gehad heeft, waardoor haar haar uitgevallen is. Dat begint wel weer te groeien, maar ze zei, ik vind dat nog niet voldoende om zo op televisie te zijn. Dus de stylist legt iedere dag ook iets voor me klaar wat ik op mijn hoofd zet. Heel goed dat dat ook openlijk besproken is, dat dat duidelijk is voor iedereen. Ja, ze komt elke avond voorbij op televisie. Ook vanavond om 21:30 staat er natuurlijk een aflevering gepland van De Slimste Mens. Hoe het daarmee zal gaan is natuurlijk op dit moment nog totaal onbekend. Weet ik niet. We gaan kijken of we daar iets meer over te horen kunnen krijgen. En ik heb Paulien Cornelissen te gast gehad in mijn Krantcafé Kranenbarg op NPO Radio 2. Dat was echt ontzettend leuk. Dat was een heel fijn gesprek. Ik hoop dat we daar zo meteen nog een stukje uit kunnen laten horen met een van de mooie platen die zij gekozen heeft destijds in die uitzending. Onvoorstelbaar. Ik ben echt heel erg verdrietig en van slag. Paulien Cornelissen overleden op 50-jarige leeftijd.

It Hurts to Be in Love, Gino Vanelli was dat. Na het afschuwelijke nieuws over het overlijden van Paulien Cornelissen, schrijfster, cabaretier, jurylid bij De Slimste Mens, op dit moment iedere avond om 9:30 op NPO 1 met Herman van der Zandt. Ik kan alleen maar stil zijn en daaraan denken en daar heel verdrietig over zijn. Maar de muziek blijft natuurlijk uit de jaren 80 in 30 op 5.

0: En Love Goes On van Earth, Wind and Fire. Paulien Cornelissen is dus overleden op 50-jarige leeftijd. Is zojuist bekendgemaakt. Paulien Cornelissen die prachtig kon vertellen over de taal en over onze manier van spreken bijvoorbeeld. Luister naar dit fragment.
1: Stel dat je denkt van ja, dat inademend spreken, nee, dat doe ik niet. Je doet het wel. Moet je eventjes de volgende situatie in je hoofd nemen. Hier staat een groep met kleuters en die moet je even snel tellen voordat ze wegrennen. Dan doe je zo 1, 2, 3, 4, 5... vind ik al een eye-opener. Nou, ook zoiets. Uit onderzoek blijkt dat mannen even vaak inademend ja zeggen als vrouwen. Oh ja, hoe noordelijker je komt, hoe vaker het voorkomt. Dat is ook zoiets. Dus in het noorden van Scandinavië wordt het zelfs de Noorlandse stofzuiger genoemd. Omdat ze daar voortdurend... Nou, en niemand weet hoe dat komt. Ik denk zelf toch temperatuur. Dat je toch als het kouder wordt zo... Dat denk ik zelf...

0: must travel. Kyrie van Mr. Mister. Bijna 6:30 het NOS Journaal, Renate.
1: Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Ze was 50. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ze had een column ook op de voorpagina van de Volkskrant en is natuurlijk jurylid. Jurylid nu te zien bij De Slimste Mens. En daar benoemde ze ook dat ze kanker had.
2: Tussen vorig seizoen en dit seizoen heb ik chemotherapie ondergaan. Veel mensen weten wel dat ik kanker heb. Nou, nu is er chemotherapie gebeurd en toen heb ik mijn haar verloren. En dat groeit nu wel... Ja, een beetje terug, maar niet heel overtuigend. En een pruik wilde ik absoluut niet. Dus dit seizoen zal onze eigen Estella van de Styling... steeds een mutsje of een petje of een hoedje neerleggen. En dan, ja. Dat doe ik dan op. En dat voelt niet helemaal als mezelf. Maar het is van alle mogelijke opties wel voor nu de beste.
1: Ja, het is natuurlijk wel heel raar om haar nu op dit moment te zien... ook nog steeds op tv... Paulien Cornelissen die stond ook in het theater. Ze won voor haar eerste solovoorstelling Dagbraken... meteen de prijs Nederlands Hoop voor meest veelbelovende theatermaker. En ze had het daarin bijvoorbeeld over haar fascinatie voor taal.
2: Het is een klank waarmee je post hoc alles kapot kunt maken. Dus iemand zegt iets, je denkt, hé, dat klinkt leuk... dan wordt door een ander iemand die klank gemaakt... en dan denk je, oh, dat klonk toch eigenlijk helemaal niet leuk. Dus dat is wat het doet. Het is een heel erg soort macht... Ik zal die klank even maken, dan weten we waar we het over hebben. Dit is hem. Heel erg machtig. Daar kun je echt hele familiedinees mee wegvagen. Met een paar goed geplaatst. Of moet je je voorstellen hoe de geschiedenis anders had kunnen lopen? I have a dream that we as one people will go to that mountain. Ja, oké, nou hou maar op.
1: Ja, Paulien Cornelissen, 50 jaar geworden. Ander nieuws dan. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles... die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond die controles toen nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren... door wel vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. En bij een Palestijn Action demonstratie zondag in Liverpool... zijn ook Nederlanders opgepakt. Nieuwsuur volgde die demonstranten in het Verenigd Koninkrijk. Ze willen dat het verbod op Palestijn Action wordt opgeheven. Dat verbod kwam er nadat de groep inbrak op een Britse luchtmachtbasis. Mensen die Palestijn Action daar steunen, die zijn strafbaar. Het weer dan. In de loop van de avond steeds meer bewolking. Vanuit het zuidwesten wat buien. Morgen flinke periode met zon. Kan ook nog wat regen vallen. En dan wordt het 1 graad of 20.
0: Dankjewel.
3: Deze week op NPO Radio 5.

0: Madonna, maandag stonden we al bij haar stil vanwege de winst opnieuw bij de Music Video Awards. Respect Yourself hoorde je uit 1989. Express Yourself. Paulien Cornelissen, we zijn... dat klinkt heel raar misschien, maar dat nieuws komt voor iedereen natuurlijk als een grote verrassing. En ook voor ons. En iedereen moet dan slikken en nadenken. En dat geldt ook voor ons radiomakers. En dan denk je terug aan Paulien. Ik weet nog dat ze te gast was in 2016 bij mij in Grand Café Kranenbarg bij Caro en Chivé op NPO Radio 2. En we hebben even gezocht naar een fragmentje waarin het ook gaat over muziek uit de jaren 80. En dan gaat het over de Oostenrijkse artiest Falco.
1: Falco Johan Hölzel, die in 1998 overleed na een auto-ongeluk op de Dominicaanse Republiek, werd maar 41 jaar. Jij was fan van Falco vanwege zijn Oostenrijkse nationaliteit.
2: Ik heb toch het gevoel, ik heb er dan toch iets meer mee en dit nummer is ook gewoon geweldig. Het is een van de weinig coole dingen die Oostenrijk heeft voortgebracht. Verder is het toch vrij, loopt het vaak wat, daar ga ik heel beledigende dingen zeggen, maar loopt het vaak wat achter. En ik vind Falco wel iets avant-gardistisch hebben.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto.

0: Met de muzieklijst van Paulien Cornelis in Grand Café Kranenbarg in 2016.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
2: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Ja, het vertrouwen is weg, ons land staat stil. Met een minderheidskabinet op zoek naar meerderheden. Al leek er gisteren toch even wat schot in te zitten. En de debatten zijn steeds meer op de man. Het is persoonlijk, het is venijnig. Maar hoe was de politiek in de jaren 80? Daarover zong Bram Vermeulen. Politiek, politiek, ik ben er niet, ik ken ze niet. Politiek, politiek, ik kijk niet en ik zeg niets. Dus dat is een kleine troost, het is gewoon van alle tijden. Vanmiddag op ons voetstuk, Bram Vermeulen.

0: Bram van Meulen vanmiddag op het voetstuk in deze ja toch wat bizarre uitzending van Bert op 5.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert op 5.
0: Want halverwege onze uitzending kregen we te horen dat schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis op 50-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker. Op dit moment iedere avond te zien in het KRO-NCRV-programma De Slimste Mens met Herman van der Zandt. Alle afleveringen zijn al voor de zomer opgenomen. Op dit moment wordt overlegd over hoe het verder gaat met de uitzending van al die programma's waarin ze natuurlijk zit en prachtige dingen vertelt om te duiden wat er in de uitzending allemaal gebeurt. Dus dat moeten we gewoon afwachten. We kunnen daar op dit moment nog niet meer over melden. Paulien brak door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Een boek vol mooie taalverwonderingen. En ik zei het al, ik sprak haar in mijn programma Grand Café Kranenbarg in 2016 uitgebreid. En ik vroeg haar toen waar dat talige bij haar vandaan komt.
3: Ja, ik denk een beetje van mijn ouders. Een beetje van mijn
4: mama. Ja, je ouders zijn allebei psycholoog. Wat je uiteindelijk zelf ook geworden bent. Dat heeft niets met de Nederlandse taal en literatuur te maken.
3: Nou, toch wel hoor.
4: Ja?
3: Nou, literatuur niet zozeer. Maar wel met dat talige. Wat ik bijvoorbeeld heel veel zeggend vind is dat ik dat mijn moeder dingen opschreef die ik zei als klein kind. Maar ik weet dus niet wanneer ik ben gaan lopen. Want dat is niet opgeschreven. Dus daar zie je dan aan wat er interessant of wat er goed gevonden werd thuis.
4: En ging het dan ook veel over goede, de juiste taal spreken? Geen fouten maken?
3: Dat valt wel mee, hoewel ik me wel herinner. Ik kom dus uit Amsterdam en ik weet wel dat mijn moeder probeerde mij en mijn broer wel te verbeteren. Dat we zeiden, gaan we naar oma? En dan was het wel oma. Oma. Dus dat wel.
4: Ik sprak jou van de week in Amsterdam in die koffietent en toen zei ik hele grote spin, wat ik normaal niet zal zeggen, want ik weet dat het heel grote spin is. Jij herhaalde het en je maakte meteen een heel grote spin van. Toen dacht ik, ze is toch wel een beetje taal.
3: Oh, dat is onbewust gegaan. Dat wil ik niet. En dat is dan onbewust gegaan. Maar ja, ik zou een hele grote, dat zeg ik ook niet.
4: Nee, daarom. Maar dan moest ik wel om lachen.
2: De laatste ronde.
0: Ja, dat is een mooie uitzending. Ik heb het natuurlijk ook verschillende keren meegemaakt bij de opname van De Slimste Mens. Als we met de winnaar van Onze Slimste Mens daar te gast waren bij de opname. Er wordt veel gereageerd door luisteraars. Henk bijvoorbeeld, die zegt, jij ook sterkte gewenst Bert. Ik mocht bij de opname van De Slimste zijn nadat ik bij jouw seizoen 1 won. Heb met Paulien gesproken achter de schermen. Een mooi mens, ik koester de herinnering. Marja schrijft in NPO Luisterrip. Oh Bert, wat schrik ik hiervan. Wat was ik dol op Paulien. We zijn massaal met jullie van slag. Jan zegt, ik schrik ervan, wat een verdrietig bericht werd. En Jeroen, schrikken Bert. En ik hoorde emotie in je stem, mooie en lieve woorden. Sterkte, ja, dankjewel. Nou, die emotie was echt gemeen.

0: Prachtig bericht werd en Jeroen, schrikken Bert. En ik hoorde emotie in je stem, mooie en lieve woorden. Sterkte, ja, dankjewel. Nou, die emotie was echt gemeend. Komt heel veel binnen, nog eentje, Louise en Frans. Dit komt echt binnen, het overlijden van Paulien via jouw programma. Bert, heel veel sterkte voor familie en vrienden. Louise en Frans zeggen dat. We hebben nog weer even gekeken, want in die uitzending van Krankcafé Kranenborg werd dus allemaal muziek gedraaid die Paulien had uitgekozen. Willen we daar iets van laten horen, dan moet dat natuurlijk muziek uit de jaren 80 zijn. En we hebben nog een klein stukje gevonden.
1: Ik heb een keer een heel mislukte act gemaakt over Taken, zeg maar, die beesten in de bomen. En dan had ik Take On Me bij, ja, heel mislukt. Maar toch een leuk nummer, hè?
2: Leuk plaatje.
1: Take On Me. Nou, goed.
0: Dus voor Paulien Cornelissen, als laatste plaat vandaag in Bert op 5. AHA en Take On Me.

0: Take On Me van AH aan het eind van Bert op 5 van vandaag. Zometeen is Simone er. Fijne avond.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
7: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes? Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden? Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien? Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen.

0: Notenbrochure op diabetesfonds.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 6:00, hier is Renate met het nieuws. Goedenavond.
16: Goedenavond. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Op dit moment is ze ook op tv te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Ook schreef ze De Verwarde Cavia en de opvolger De Verwarde Cavia terug op kantoor, waarmee ze vorig jaar de NS Publieksprijs won. Bij WNL reageerde ze destijds op die prijs.
17: Het is wel zo dat ik denk dat in Nederland boeken met humor niet zo heel snel in de prijzen vallen, omdat we humor niet zo zien als iets serieus. Terwijl ik vind humor eigenlijk wel iets serieus en ook iets heel nodigs. Dus ik ga dat er niet expres inschrijven, maar dat door veel mensen nu gezien is, vind ik wel heel erg mooi. Ik denk dat op de een of andere manier toch mensen voelden dat het tijd werd voor een prijs voor een cavia die op een kantoor werkt.
16: Paulien Cornelissen was 50 jaar. Ander nieuws dan. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen. En daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Ook de coalitiepartijen lijken niet tevreden en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis ook een verdacht pakketje gevonden. Bleek geen bom te zijn, zegt de marechaussee bij Omroep Friesland.
18: Het was een inhoud in een tas, wat in ieder geval leek op een bom of op een explosief.
19: En weten jullie nu wel waar het wel om gaat, wat er in het pakketje zat?
18: Nou, dat moet allemaal nog blijken uit het onderzoek, maar daar zijn we nog mee bezig.
16: Ja, vanaf vliegbasis Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies. In de Amerikaanse staat Tennessee is een executie 1 uur voor aanvang uitgesteld. Het gaat om een vrouw die in 1995 werd veroordeeld voor de moord op een andere vrouw van toen 19. Die dader was toen zelf 18. Later bleek onder meer dat ze een psychische aandoening had. De rechter wil de zaak daarom nu nog eens tegen het licht gaan houden. Het weer dan vanavond en vannacht op veel plekken regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 17. Morgen flinke periode met zon, maar ook kans op een bui. En dan wordt het een graad of 20.
14: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De avondstart. Simone Walraven.

0: om te stemmen op je favoriete 80's liedjes. Ga snel naar de website van NPO Radio 5, nporadio5.nl. Vul je lijstje in, maak er wat moois van. We duiken zo meteen de oorsprong in van funkband Cameo. Maar eerst roep ik even je hulp in bij het bedenken van een plaatje aan de hand van de
1: avondspreuk.
0: Zanger Robert Smith van The Cure heeft ooit gezegd: ik ga nog steeds vaak naar het huis van mijn ouders. Ik ga erheen om te ontsnappen. Terug naar de slaapkamer waar ik ben opgegroeid. Gewoon om daar te zitten en me klein te voelen. Ah, aan welk liedje moet jij nu denken bij deze uitspraak? Ik hoor het graag via de NPO Luister.

Funkband Cameo voor het eerst de Nederlandse top 40 met dit nummer, Word Up. Maar wist je dat dat staat dus op hun 13e album? 13! Ja, het waren bepaald geen lentekuikentjes die net uit het ei kwamen of zo. Want de band werd opgericht in 1974 door de destijds 18-jarige zanger en producer Larry Blackman, vaste factor in de band. Alleen heten ze toen nog de New York City Players en bestonden uit 14 muzikanten. Dat had ik willen horen. Het is iets uitgedund door de jaren heen. Hier zijn ze met een minder bekende single van het album Word Up. Back and Forth.

Juliane Werding, afkomstig uit Essen. Genicht in die stad heute nacht. En ze brak begin jaren 70 al door. Nadat ze deelnam aan een Duitse televisieshow Talent Schoepen. Er kwam meteen een single en daarvoor leende zij de muziek van de band.

0: die wekt de indruk dat het gaat over een man die vastbesloten is om maar te blijven rennen naar zijn minnares. Maar in de video laat Brian zien dat zijn verlangen niet in de richting van een vrouw gaat, maar naar zijn gitaar. De liefde van de man, die gaat soms niet door de maag.
1: U hoort het niet de eerste keer vandaag. De liefde van de man gaat door de maag.
0: Nou, bij Brian Adams gaat het langs een snaar. Mocht je interesse hebben.
2: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes met één overeenkomst. Met de extra uitdaging dat het allemaal jaren 80 liedjes moeten zijn. Wat zal ik draaien als derde plaat? Als je een idee krijgt, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. Om te beginnen. Matchbox.

Dexy's Midnight Runners. Jackie Wilson said, daarvoor Midnight Star en Midas Touch. En als eerste Matchbox, Midnight Dynamos. Ja, jullie staan helemaal aan. Midnight, middernacht is inderdaad de rode draad. En dit sfeervolle muziekje is van Aldi Meola. En dat heet Bianca's Midnight Lullaby. Oh. Heerlijk. Eens even kijken wat er allemaal binnenkomt in de app. Ik zie hier Lou Graham. Midnight Oil. Sweet at Midnight wordt genoemd. Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight. Fleetwood Mac, Isn't It Midnight? En dan

wil helemaal niet dat dat ophoudt. Nu in het Mandje voor de Toekomst. Jeetje, wat is er veel. Flash in the Pan, Midnight Man. Gerard Joling, Midnight to Midnight. De Kreuners, Middernacht. En dan New Adventures.

Adventures, Midnight Magic Maniac. Magic Midnight Maniac, dank voor het meedenken allemaal. Morgen smeden we weer een nieuwe drilling met z'n allen. Nu eventjes voeding voor de geest met UB40. Food.

Robert Smith, zanger van The Cure, heeft gezegd: ik ga nog steeds vaak naar het huis van mijn ouders. Ik ga erheen om te ontsnappen, terug naar de slaapkamer waar ik ben opgegroeid. Gewoon om daar te zitten en me klein te voelen. Er kwamen hele leuke suggesties binnen. Veel dank voor het delen. We gaan voor de meest genoemde. Die is van Madness, Our

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat. Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen.

0: nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef onder meer de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
10: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
9: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Er wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is... Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De avondstart. Simone Walraven.

zin in. Zometeen heb ik een schattig liedje voor je van Glen Campbell uit de vergetelheid. En we lopen verder mee langs de muzikale levensporen van onze avondster deze week. Toetsenist Greg Fillinganes. We gaan ook het 8-seconden spel spelen. Maar eerst Phil Collins met een nummer van zijn album No Jacket Required. Het was heel gezellig daar in de studio, want hij had een heel zootje vrienden uitgenodigd voor de achtergrondzang. Peter Gabriel, Sting en Helen Terry van Culture Club. Hier zijn ze met Take Me Home.

Connie van der Bos. Maar oorspronkelijk heette dit nummer A Daisy A Day. Het werd geschreven door de Amerikaanse zanger Judd Strunk. Het gaat over een man die zijn jeugdliefde en latere echtgenoten iedere dag een madeliefje geeft en die traditie ook na haar overlijden voortzet. Nou, dat raakte een snaar bij Glen Campbell, meester in het brengen

0: Several Days van AHA, Cry Wolf.
1: De Avondster.
0: Deze hele week leren wij Greg Fillinghames een beetje beter kennen. Legendarische toetsenist, arrangeur van ontelbaar veel evergreens. We gaan even een duikje nemen in zijn oorsprong. Hij wordt geboren in 1956 in Detroit. Zijn vader is beroepsviolist, maar de buren, die hebben een piano. En als kleuter is Greg daar niet van weg te slaan. Hij speelt melodieën gewoon zo na op gehoor. En zijn moeder, die herkent meteen het genie van haar zoon, maar wil ook wel graag dat hij nog eens thuis is af en toe. Ze koopt een piano voor hem en doet hem op les bij een toppianist van het Symfonisch Orkest van Detroit. Ja, dat zijn pittige lessen.
2: Plenty of times I left those lessons with my tail between my legs. But he gave me something I still use. He gave me a foundation.
0: Ja, Misha heette die docent. Heel streng, maar hij leert de jonge Greg Fillinghames wel alles. Over de juiste speelhouding en techniek en precisie. En het mooie is, Greg geeft nu zijn eigen kennis zelf door aan jonge muzikanten.
2: Greatness is more than just talent. I'm trying to pass along a way of listening. Of entering a space. Of respecting the music. And the people making it. Because character matters in music. Preparation matters. Humility matters. And if I spend too much time thinking about legacy, it can get in the way of what's still in front of me. And there's still so much in front of me.
0: Greg Fillinghames is 70 jaar jong, nog volop actief, samen met de muzikale grootheden der aarde. Je hoort hem nu met een liedje dat hij schreef voor Lionel Richie. Hij speelt er ook op mee. Dit is eigenlijk een beetje zijn levensmotto. Love will find a way.

Mi vida. En er wordt de synthesizer opgespeeld door de geniale Wally Badaru. Die hoor je hier met zijn eigen muziek. Dit heet Regen. Oh, wordt er helemaal zen van. En die Wally, dat is ook weer een legende. Hij speelde met Robert Palmer en Mick Jagger en Miriam Makeba en zoveel meer artiesten. Maar meer mag ik niet zeggen, want dat zou een stiekem hint zijn voor het 8-seconden-spel dat wij zometeen gaan spelen, ja. Thema ga ik wel vast verklappen. Het gaat om een hele bekende 80s evergreen. En als je mee wilt doen, dan kun je nu even een berichtje sturen via de NPO Luisterapp. Gewoon het woord meedoen. Eerst nog even genieten van de Motels. Suddenly Last Summer.

0: spelen met Kees van Grunzen uit Helenaveen. Goedenavond, Kees.
1: Goedenavond, Simone.
0: Hey, hoe is het met je?
1: Hartstikke lekker. Ik zat net buiten en ik denk, zal me even opgeven.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. Nou, blij je te spreken. Ik heb een heel bekend nummer voor je uit de jaren 80. Ik ben benieuwd of jij het herkent. Titel, artiest, zou leuk zijn. Allebei. En je krijgt eerst een fragmentje van 8 seconden en dan... Kun je me laten weten als je nog een extra fragmentje erbij wil? Dat kan.
1: Ik zal mijn best doen, Simone.
0: Komt-ie. Heb je een idee, Kees?
1: Nee.
0: Nee? Oké, komt er nog 8 seconden bij.
1: Oké. Letters in Love. Lessons in Love.
0: Ja.
1: Ja. Weet je wat het is, Simone? Mijn jaren zijn van de 60 en 70 jaar.
0: Ik vind Lessons in Love vind ik al geweldig.
1: Oké, mijn vrouw stapt in. Ik zat buiten naar de radio te luisteren. Het liedje komt mij heel bekend voor, maar inderdaad.
0: Nee, ik vind het prima. De band is Level 42.
1: Level 42.
0: Nu vergeet je het nooit meer, Kees. Hey.
1: Nee. En als ik het liedje hoor, denk ik aan jou, Simone.
0: Ja, hartstikke leuk. We gaan een heel mandje met prijzen naar je toe sturen. Je krijgt kalenders en pennen en weet ik veel wat alles. Er zit heel veel in het doeboek met spelletjes en alles. Dank je wel voor het meedoen, Kees. En ik wens
1: jij bedankt dat ik mee mag doen, Simone. En succes, hè.
0: Hoi.
1: Dank je wel,
0: Doei.

over zijn middelbare school in Belfast. Tot zover je woensdagavond start van 30 september. Fijn dat je erbij was. Veel plezier zo met Gerja aan de avond van 5. Morgen zijn we er weer en we gaan er nu uit met André van Duin. Als de zon schijnt. Fijne avond. Doei doei.

0: op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: Nu bij Dirk. Coolbest 100% juice. 1,99.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland.

0: Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3.000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week ook al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. Mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
12: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook op al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
11: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
13: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
11: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het erbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten eerst wat buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5.

0: avond aan iedereen die luistert. En ook aan jou, Niels. Fijn dat jij er ook weer bent.
1: Ja.
0: Gezellig.
1: Tuurlijk.
0: Woensdagavond.
1: Woensdagavond.
0: Nielsavond.
1: Ja, dat ook, ja.
0: Ja. En tot 11 uur zijn we bij jou.
1: Zeker.
0: En ja, in jouw favoriete week van het jaar, denk ik.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, goed. Die Evergreen Week is ook niet te versmaden, natuurlijk.
0: Zeker.
1: Maar ja, dat dacht ik. Ja, heerlijk.
0: Dat is jouw decennium, hè?
1: Ja. Als je dan de show een beetje zit voor te bereiden. Dat is al gewoon lekker.
0: Ja. En had jij een bepaalde favoriet in de jaren 80? Welke
1: nu klinkt het heel erg alsof ik toen al volledig up-to-date was. Ik was nog niet eens in progress in dat decennium. Maar ik had erover na zitten denken inderdaad. Van wat zou ik nou op mijn lijstje zetten voor het eind van de week? Sowieso wel het een en ander van Toto.
0: Oh ja.
1: Dire Straits. Maar PhD vind ik ook wel
0: heel
1: leuk.
0: Oh, mooi. Ja, die staat er vanavond niet in, geloof ik. Maar die is inderdaad ook heel erg lekker. Heb je over lijstjes gesproken? Stemmen kan nog tot en met morgenmiddag 12 uur. Dan gaat de stembus dicht en dan wordt de lijst samengesteld. Worden alle stemmen geteld en dan vrijdagmorgen om 6 uur begint die grote toplijst. De Evergreen Week van de jaren 80. Gerrit die hebt, hij zegt: goedenavond, ik ben er ook weer bij na mijn afgang van gisteren met Fame. Ja, ik had Gerrit aan de lijn. Ik liet hem het 8-seconden spel Fame horen en hij kon er toch niet opkomen. We zagen dat allebei op het puntje van zijn tong liggen, maar het kwam er net niet uit. Gerrit geeft helemaal niks, man. En vandaag zijn het gewoon weer nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Dus als je je geroepen voelt, gewoon lekker weer aanmelden strakjes. En welkom iedereen die incheckt via de NPO Luister-app. Die app die staat de hele avond, net als altijd, wagenwijd voor je open. En laat ons maar weten, hoe zit jij erbij? Wat heb je gedaan? Wat deed je in de jaren 80? Was je verliefd, verloofd, getrouwd? Afstuderen? Je eerste baantje? Misschien ging je net naar de basisschool? Het zijn vormende jaren geweest op allerlei gebieden. Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev. Het was het einde van die Koude Oorlog. Zeg maar dat heel erg nog wel het bandenbom. Ik had vrienden die
1: dat
0: demonstreerden. Ja, precies. Ja. Daar gingen dan tegen kernwapens demonstreren en zo. Terwijl een van ons
1: de grootste demonstratie natuurlijk in Den Haag.
0: Ja, absoluut. Zijn we allemaal geweest. Dat deden we allemaal mee. En Margaret Thatcher in Engeland met de werkeloosheid. Ja, precies. Dus er is nogal wat gebeurd in de jaren 80. En er is ook ontzettend veel mooie muziek uitgekomen. Dus we pakken die schoudervullingen er even bij. Ik zet ze even recht. Ik doe mijn beenwarmers aan, want het is weer ietsje frisser geworden. Ik zet je Walkman klaar, je cassettebandje, hou ze erbij. En als je dan toch bezig bent, doe je zonnebril dan ook even op. Want hier zijn de Blues Brothers. Solomon Burke had er in 1964 al een hit mee. Maar dankzij de film uit 1980 kreeg het nummer een compleet nieuw leven.

0: evergreen.nl.
1: En breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: 1985 was dit, Latin Quarter, een Engelse band. Die muziek had een heel eigen karakter en Radio Africa was niet zomaar een popliedje. Die tekst had een duidelijke maatschappelijke boodschap en het verwees naar de hongersnood en de oorlog in Afrika.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: Het is 1988 en George Michael is 24 jaar. Hij heeft Wham achter zich gelaten en hij verovert met zijn album Faith in zijn eentje de hele wereld. En tijdens zijn eerste solo-tournee staat hij ook 3 avonden in Ahoy. En wie was daarbij? Nou, muziekjournalist Jean-Paul Hek. Bijna 40 jaar later kun je die tour opnieuw beleven. Niet met beelden uit Rotterdam, maar met nooit eerder vertoonde concertopnamen uit Parijs. Vanaf 5 november draait George Michael de Faith Tour in de bioscoop. Goedenavond, Jean-Paul.
2: Goedenavond.
0: Dag, zeg, jij zag George Michael destijds tijdens die tour. Neem ons even mee naar het jaar 1988.
2: Oh, het jaar achter, oh, dat vraagt me wat. Maar wel, ik kan je wel meenemen naar dat concert.
0: Ja, graag.
2: Ja, het gek is, ik was in die tijd toch wel een beetje een hardrocker metalhead. Ik ging naar concerten van Bon Jovi en Rainbow en Queen en dat soort bands. Maar ik vond George Michael, die Faith-plaat, geweldig. En ik vond vooral zijn stem fantastisch. Ook omdat hij een beetje op Freddie Mercury leek. En ik heb toen 16 april, was het eerste van de 3 concerten trouwens, ben ik erbij geweest.
0: Ja.
2: En ik had zoiets van, nou, ga ik dit leuk vinden? Het is toch een beetje... Ja, in mijn ogen een beetje teeny bopper artiest op dat moment. Hij was net, wat je dan zei, uit Wem gestapt.
0: Mm-hmm.
2: En, maar ja, ik vond die plaat wel erg goed gemaakt. En ja, totdat ik hem live zag. En toen heeft hij me toch wel echt overrompeld.
0: Wat gebeurde daar? Wat gebeurde op het podium?
2: Nou,
0: wat deed
2: hij? Het was... Kijk, je moet het zien. Het was het begin. Je had in die tijd grote... Het was natuurlijk het decennium van de supersterren.
0: Ja.
2: Madonna, Prince, Bruce Springsteen, Michael Jackson.
0: Mm-hmm.
2: En dat wilde hij ook. Hij had al heel snel na Wham van... Ik wil me zowel op plaat als live laten zien... als een superster die een hele gelikte, geanceneerde show kan maken.
0: Ja.
2: En dat is precies wat we die avond, wat die avond ook kwam. Alles was voorbereid. Hè? Paula Abdul, later een rode popster... die zorgde voor de choreografie van die avond. En ja, het was heel gelikt. Heel Amerikaans eigenlijk. Maar ja, het stond als een huis. Hij zong geweldig. Hij zong ook liedjes van Wham. En ja, die viel meteen uit de toon. Zeg maar.
0: Dus, echt waar?
2: Goed. Kijk, ik vond die... ik was niet fan van Wham. Dat ging echt wel aan mij voorbij, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, dat Faith-album, dat het was net als bijvoorbeeld Thriller van Michael Jackson en Like a Prayer van Madonna. Echt perfecte popplaten. En de clips klopten, de liedjes klopten, de productie. En probeer dat maar eens naar een podium te vertalen. En dat is wat hij op deze tour deed.
0: Ja, geweldig. Het klinkt echt heel... En ik heb ook beelden al... Ik heb die trailer van die film even bekeken ook. En dan ziet hij er ook wel een beetje uit al. Want je noemde net al Freddie Mercury. Hij heeft ook zo'n wit hemdje aan. Zo, dat had Freddie Mercury op een gegeven moment ook. Hè. Echt zo'n strak hemdje. En dan zo'n strak... Daarin lijkt hij dan ook wel een beetje op. En voor die nieuwe film zijn dus beelden gebruikt, hè, van 2 concerten in Parijs.
2: Bercy in Parijs, klopt. Ja,
0: 14 camera's. Ja. En, nou, ik weet niet hoeveel nog meer. En waarom is het zo bijzonder dat we die nu pas te zien krijgen? Waarom hebben die zo lang op de plank gelegen?
2: Nou ja, dat zie je vaak. Hè. Het zijn vaak beslissingen van artiesten. Destijds, waarschijnlijk is de opnames gemaakt door een Franse tv-zender of een productieteam. Hè, en heeft hij wellicht, omdat hij vrij kort daarna natuurlijk zijn hele muzikale invloed veranderde. Hè?
0: Ja.
2: Listening Without Prejudice, platen daarna, platen wat older. Dat is natuurlijk een heel andere George Michael. Dus ik denk eerlijk gezegd dat hij zoiets had van... Ja, ik wil mij niet meer zomaar presenteren. Dat zou de reden kunnen zijn waarom tot de plak is blijven liggen.
0: Hey, en die setlist van dat concert van die avond, die tour... zegt dat ook al iets over de latere Michael Jackson? Of Michael Jackson, de latere George Michael?
2: Nou ja, eigenlijk niet zoveel. Omdat hij, wat ik al zei, het was een mengeling van Faith. Hè, de drummer van Faith. En hij speelde een paar covers. Hij had natuurlijk een grote hit met Aretha Franklin gehad.
0: Ja.
2: En hij en natuurlijk toch die Wham-hits. Fans wilden dat toch horen. Want ja, 80% van die avond, dat weet ik nog wel... waren toch vooral schillende meiden en jonge vrouwen. Die vooral op die Wham-liedjes zaten te wachten.
0: Ja, en Careless Whisper zong die ook of niet?
2: Ja, dat was toen juist op dat moment een enorme hit.
0: Precies, mooi hoor. Maar je zag dus, er was nog geen voorbode van de latere George Michael. Jazz en mooie coversong. Geweldige albums heeft hij gemaakt.
2: Nou ja, toen 1990 dat zijn opvolger uitkwam, dat album, dat akoestische album... Ja. Ja, De pers reageerde in eerste instantie heel kritisch van, wat gaat hij nu toch doen, hè? Dit is zo ver van waar hij vandaan komt. Maar mm-hmm. het was een hele duidelijke keuze om gewoon ingetogen muziek te maken met heel persoonlijke teksten. Ja. En ik vind eerlijk gezegd dat die plaat en het album Older daarna gewoon zijn beste werk is.
0: Ja, want als je die platen vergelijkt met de tour uit 1988... Dan zeg je eigenlijk nu al zelf waar je voorkeur denk ik wel
2: later,
0: uitgaat.
2: Ik heb hem later nog een keer geïnterviewd. En toen vond ik een hele verlegen man. Een wat schuwe man. Ja. Een beetje wat Freddie Mercury, die ik overigens nooit heb geïnterviewd, bleek te zijn. En ja, hij had toch duidelijk afstand genomen van de George Michael uit de Wham-tijd. En ook al uit zijn Fame-tijd. Ja. Dus het hoorde bij wat je zei, hij was 24 jaar. Ja. Hij wilde de wereld veroveren. Hij wilde de grootste popster van zijn tijd worden. Wat hij ook een tijdje is geweest. Maar eigenlijk toen hij al tegen de 30 aan zat, veranderde dat helemaal, zeg maar.
0: Ja, mooi. Ja. Ik hou zelf ook persoonlijk meer van die latere George Michael. Die kan ik echt niet genoeg horen. Prachtig.
2: En... Ja, ook zijn laatste album Patience, hè, wat natuurlijk voor zijn dood is uitgebracht. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een meesterwerkje.
0: Zeker. En die film... Heb jij hem al gezien? Heb je al een preview mogen kijken?
2: Nee, ik heb nog geen, zoals dat heet, viewer gekregen. Nee. Maar ik wacht gewoon tot 5 november.
0: Ja, dan is die te zien in alle bioscopen. Hey, en nog even, wat was jouw hoogtepunt die avond in Ahoy in Rotterdam?
2: Ik vond toch gewoon eigenlijk het titelnummer van die plaat, Fate, dat is natuurlijk wel een perfecte Elvis Presley-pastiche. Ja. En zowel de clip als dat nummer, dat is gewoon helemaal perfect, hè? Ja. Een beetje wat Crazy Little Things van Queen ook was. En de oude Elvis hit, zeg maar.
0: Nou, weet je, ik heb hem klaarstaan. We gaan er heerlijk van genieten. Ja. Dankjewel, Jean-Paul, dat je ons even mee terugnam naar 1988, naar die bijzondere Fate-tour van George Michael. En nog een hele fijne avond.
2: Eens gelijk.
0: Dankjewel, hè. Dag.
2: Dag.

0: Ah, wat jammer. Dit had nog zoveel langer door mogen gaan. Purple Rain van Prince. Maar helaas, deze versie, die hield het hierbij. Want dat brengt ons bij...
1: Wat kost dat?
0: Ja, we hebben weer een prachtige commercial uit de jaren 80 voor je opgeduikeld met een product. En jij mag raden wat het kostte in een bepaald jaar. Het gaat vanavond om 6 keer 35 gram hooi knakworst. Niels, hoe verzin je het toch elke avond? Geweldig. 6 keer 35 gram hooi knakworst in 1988.
2: Ja, meestal koop je niet één knakworstje.
0: Nee?
2: Ja, tenminste ik niet.
0: Nee,
2: ik koop ze tegenwoordig in een blikje. Zit er ook 10 of 11 in.
0: Ja.
2: Dus ja, vroeger ook al.
0: Okay, dus kost je ook een blik van 6?
2: Ja, of een verpakking.
0: Ja, dus ze zaten wel in één verpakking. Het is niet 6 losse knakworsten.
2: Nee. Okay. Het is natuurlijk een six-pack.
0: Dankjewel. Ja, graag gedaan. 6 keer 35 gram hooi knakworst in 1988. Wat moest je daarvoor neertellen? En de commercial die daarbij hoorde, die klinkt als volgt.
3: Wij bij Hooi zeggen elke dag weer... mooie praatjes vullen geen gaatjes. Daarom geen dure reclamespots, maar een duidelijke aanprijzing. Een knakworst is pas een knakworst als die ook echt zegt. Zal uw worst wezen? Vroeg of laat vraagt u naar die van ons. Hoi.
0: Geweldig. Deze ken ik.
2: Knakje was wel wat minder in de reclame hoorbaar.
0: Ja. Maar... hij knakte het worstje.
2: Hij knakte hem. Ja, je hoort hem heel slecht.
0: Inderdaad. Dat heb ik niet gehoord.
2: Die viel niet meer echt op te poetsen.
0: Nee,
2: maar,
0: nou ja.
2: Dus hij prijst het aan als dat het knakt. Maar ik ben benieuwd of het in de jaren 80 daar ook echt op tv knakte.
0: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het
2: waren het wel een beetje slappe worstjes.
0: Precies.
2: Maar,
0: weet. Nou, als jij weet wat je daarvoor moest betalen in... welk jaar hebben we het over? 1988. En ik wil het in gulden, stuivers, dubbeltjes, kwartjes, knaken, riksdaalders. Dat maakt me niet uit. Als jij maar in oud-Nederlands geld, wat we in 1988 nog hadden... daarvan wil ik de prijs weten. Dus voor 6 keer 35 gram hooi knakworst 1988, wat kostte dat? En als je meespeelt, de app je antwoord naar de NPO Luister-app. Als het goed is, ga je in de Hoge Hoed. En rond 10:30 trekken we daar een winnaar uit.

0: Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang terug naar de beste muziek en de historische gebeurtenissen uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Op NPO Radio 5.

0: Mick Jagger. Hij was al ruim 20 jaar een rockster toen hij met zijn soloalbum Primitive Cool aankwam en Let's Work. Een heerlijk opvallend, lekker dansbaar nummer. Ja, vernoemd naar een plein in München dat vooral bekend was vanwege de grote kerstmarkt. Was München een vrijheid, een beentje met een echte Beierse inslag. En dat maakte het niet altijd even makkelijk om door te breken in de rest van Duitsland.
1: Het had schon lange gedauert, bis die Norddeutschen irgendwie diesen Patriotismus geschluckt haben am Anfang. Aber jetzt ist es so, dass eigentlich, wenn eine neue Platte rauskommt, dass wir im Norden fast höhere Rundfunkeinsätze haben.
0: Ja, in 1986 lukte het dan gelukkig toch eindelijk. Met in Noord-Duitsland zelfs meer airplay dan in het zuiden. Het kan verkeren. En de hits van München en Vrijheid scoorden ook in het buitenland. Maar Duits bleef toch hun voertaal. En waarom eigenlijk?
1: Also, we willen schon auch englische teksten machen, aber fürs deutsche Publikum deutsche Texte.
0: Ja, dat is duidelijk. Geen Engels dus voor München en Vrijheid, maar Duits, want ja, een Duits publiek. En dat betekende dus ook geen Nederlands. Maar Erik Meesie is de redder in nood. Hij coverde al die andere grote hit van Vrijheid, Ohne Dich. En in 1922 kwam hij met Geef het maar toe. Nee.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Zou je willen vragen het eens een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe.
0: Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. All we hear is Radio Gaga. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
7: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
6: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de Spaanse inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
8: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
6: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: enorme sterren bij elkaar. Paul McCartney en Michael Jackson. En die laatste, Michael Jackson, die ga je later vanavond nog een keertje horen, samen met heel veel andere sterren. Dit was CCC in 1983. En fijn dat je luistert naar de avond van 5. Tot 11 uur houden David. Waarom zeg ik nou David? Nou ja, Niels David zat hier gisteren.
1: Jij leeft echt in het verleden.
0: Ja, ik
1: pas
0: denk
1: al bij
0: ja.
1: de week.
0: Maar... Ik kijk een beetje achterom, zeg maar. De hele week kijken we natuurlijk terug op de jaren 80. En dan kijken we zo over mijn schouder gisteravond.
1: Zie David nog voorbij zweven.
0: Ja, precies. Nee hoor, Niels, fijn dat jij er bent. Tot 11 uur zijn we bij je, houden we jouw gezelschap. Zometeen laat ik je nog even een keer de commercial horen van die knakworsten. Hoe staat het met de knakworsten? Wordt het een beetje... Zijn er al mensen een beetje in de buurt van de goede prijs? Of is het toch lauw?
1: Ja, mensen komen wel in de buurt, maar er zit wel heel veel verschil in. Ja, maar goed, de ene knakworst is de andere niet. Dus ik weet niet welke jij had in de jaren 80 natuurlijk.
0: Ja, zo'n blikje hadden we met thuis wel eens een keer. Met zo'n wit bolletje en dan zo'n knakworst ertussen.
1: Knakworst, ja.
0: Ja, een beetje
1: ketchup. Doet het nog altijd, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Kinderverjaardagen, knakworst.
0: Ja. En iemand had zoiets van, iemand zei 35 cent. En toen dachten wij van, ze schreef 6 keer een knakworst... 0,35 cent. Ik dacht van, bedoel je dan 6 keer 35 cent? Of bedoel je dat je voor het hele pakket 35 cent moest betalen? Dus even duidelijk in de app zetten wat je bedoelt.
1: Ja, want 35 cent voor 6 knakworsten. Dan moet je direct even vertellen waar die winkel te
0: vinden
1: is.
0: Precies, daar komen we even langs.
1: Daar komen we langs.
0: Halen we er ook een paar op. Nou, wat gaan we nog meer doen? Zometeen ga ik bellen met Peter Groot-Kormelink. Met hem duik ik terug in het verhaal achter het nummer Wind en Zeilen... van die nederpopband Splitsing. Ken je het nog? Mooi nummer. Maar hoe ontstond dat nummer nou en waar gaat het eigenlijk over? Dat gaan we straks van hem horen. Heb ik een heel bijzonder liedje klaarstaan? The Special AKA met Free Nelson Mandela. En ik weet al, in de tijd van de avondspits van Frits Spits... toen had je het item de poplimmerik. Een poplimmerik moest je een rijmpje van 5 regels. En regel 1 en 2 moesten rijmen. Regel 3 en 4 moesten rijmen. En regel 5 was dan weer, moest rijmen op regel 1 en 2. En toen heb ik over dit nummer heb ik een poplimmerik geschreven.
1: En ook ingezonden?
0: Ook ingezonden. Hij is volgens mij niet uit... Ja, ik weet het trouwens niet eens meer. Nou, dat had ik natuurlijk herinnerd als het wel was gebeurd. Ik denk niet dat hij is uitgezonden. Ik heb hem wel opgestuurd. Maar ik vond het zo'n bijzonder nummer. Het gaat natuurlijk over Nelson Mandela. En het klinkt zo...

0: Benny. Ben je stil? Wat denk je aan, Niels? Enig is...
1: Knokworst.
2: Het 8-secondenspel.
0: Typisch mannelijk antwoord, hè? Heerlijk. Ik weet dat mannen daar een hekel aan hebben als je als vrouw vraagt. Ben je een beetje stil? Wat zit je aan te denken? En dan kan mijn man ook altijd zeggen, ja, nergens aan. Ja, dat kan niet. Dat kan niet dat je nergens aan denkt. Dat wel iets in je hoofd om, toch? Komen we nog op terug.
1: Ja, nee.
0: Ja, komen we nog op terug.
1: Je zit wel ongetwijfeld in je hoofd. Alleen, het is niet zo prominent aanwezig.
0: Blijkbaar. Nee, oké. Okay. Ja, dat kan dan wel weer, ja.
1: En dus is het lastig om aan te geven.
0: Oké.
1: Okay. Maar ja, goed. Het misschien
0: je kletst er weer lekker uit.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Brein,
0: we komen er nog op terug.
1: Ik moest Erik Scheider even bellen.
0: Ja, precies. We gaan ondertussen wel zometeen het 8-secondenspel spelen. Dat doen we de hele week al op deze prachtige zender NPO Radio 5. Het beruchte 8-secondenspel. Want het is best pittig. We hebben al maandag hadden we de lijnen open kunnen gooien. Gisteren hebben we de lijnen open moeten gooien. En misschien vanavond ook wel weer. Ik weet niet, vind ik leuk.
1: Bespaar het ons.
0: Ja, we hebben natuurlijk liefst gewoon dat degene die we zo meteen gaan bellen... die zich aanmeldt, die wij dan gaan bellen... dat hij het hele prijspakket thuisgestuurd krijgt.
1: Zeker.
0: Daar gaan we voor.
1: Daar gaan we voor.
0: En vanavond is het een nieuwsitem. Een nieuwsitem uit de jaren 80.
1: Oeh.
0: Ja, wat gebeurde er?
1: Heel veel.
0: Nederlands nieuws, geen internationaal. Een Nederlands nieuwsfeitje uit de jaren 80. Daar gaat het om vanavond. Denk jij nou... Nou, ik las de krant van voor naar achter en van binnen naar buiten. Ik weet alles van de jaren 80. Dan kun je je gewoon aanmelden. En dat mag je doen door even een appje te sturen naar de NPO Luister-app. Gewoon

0: Mrs. Grace Jones. En I've seen that face before. Gebaseerd op een prachtig nummer Libertango van de Argentijnse componist Astor Piazzolla. En dat klinkt dan zo. Duidelijk te herkennen, inderdaad. En een mooie versie van Grace Jones. En dat brengt ons bij...
1: Het 8-seconden spel.
0: Ja, we gaan hem spelen. En ik ga het spelen met Nanine. Goedenavond, Nanine.
2: Hallo, Gerja.
0: Hi.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed. Ja? Goed.
0: Nou,
2: ja.
0: Goed om te... Ben je een beetje aan het genieten van die jaren 80 muziek?
2: Oh, de hele week al.
0: Ja.
2: Wat, ik vind het zo leuk.
0: Wat waren de jaren 80 voor jou? Hoe kijk jij daarop terug?
2: Oh, jeetje, wat was het? Ik was net 61.
0: Ja.
2: Jong, ja, leuke tijd. Prachtige muziek, uitgaan.
0: Heerlijk. Verliefd worden?
2: Ja, leuk. Ja, ook dat.
0: Ook heerlijk, toch?
2: Oh, kindjes, ja.
0: Oh, ja, ja. En ging je ook wel eens naar concerten in die tijd?
2: Nee, toen nog. Nou, ja. Jawel, UB40 ben ik geweest.
0: Oeh, mooi.
2: Bruce Springsteen, Diana Ross.
0: Wow.
2: Ja.
0: En dan zeg je nee. Ja. Nee, je hebt geweldige artiesten gehoord.
2: Het schiet me zo te binnen.
0: Ja, geweldig. Ja. Mooie herinnering, hoor.
2: Het gaat zo snel, de tijd.
0: Ja, hè? Ja. Het is een cliché, maar het is echt zo.
2: Ja, dat is echt zo.
0: Hé, we gaan het spel met jou spelen. En vanavond laat ik je een nieuwsfragment uit de jaren 80 horen.
2: Oké.
0: Ik ga je gewoon heel veel sterkte wensen, want ik vind hem zelf best wel pittig. Maar goed, het is Niels en ik, wij moedigen je vanuit de studio hier in Hilversum van harte aan.
2: Oké, dank je.
0: Ja. Heb je hulp bij de hand of niet? Of doe je het gewoon?
2: Ja, Kees zit binnen in de caravan en ik ga luisteren.
0: Oh, in de caravan. Moet je even zeggen, waar staat die caravan?
2: We zijn op Texel, een week.
0: Heerlijk, lekker. Ja. Oh, ja. Lekker. Nou, misschien dat ik die avond nog even wat leuker kan maken door een prijspakket op te sturen. Hier komt het eerste fragmentje.
3: Nou, wij weten dat de politie er met het totale apparaat achteraan zit. En wij hopen dat dat op korte termijn tot iets leidt.
0: Ja, de politie zit er met het totale apparaat achteraan. Wat gebeurde er in de jaren 80 waar die politie voor uitrukte?
2: Ik weet het niet.
0: Lastig, hè?
2: Oh, het is moeilijk.
0: Nou, ik heb nog twee fragmenten voor je klaarstaan.
2: Oké.
0: Ja? Hier komt de tweede.
4: De politie, die enkele minuten later werd gealarmeerd, trof de auto aan op de Weesperzijde. Op het moment dat de politie hier aankwam, draaide de motor van de bestelwagen nog.
2: Ik weet het.
0: Vertel.
2: Ik weet het. De ontvoering van Heineken.
0: Ja! Zo, wat goed, man.
2: Ja.
0: Echt hartstikke goed. Dat was hem inderdaad, de ontvoering van de Heineken. Je hebt, Niels, heb jij het zo helder? Volgens mij is het het...
5: Ja, zeker. Het tweede fragment was wel nodig. Maar dan ga je toch naar huis met het jaren 80 doeboek. En onze NPO-pen.
0: Nou.
5: NPO Radio 5-pen.
0: Ja, super. Ja. We gaan het naar je opsturen. Ik beloof niet dat het er is. Ik weet niet, hoe lang blijven jullie nog op Texel?
2: Nou, tot vrijdag.
0: Oké, nou, ik denk niet dat het er voor die tijd is. Maar misschien vlak daarna als je weer thuis bent, dan krijg je die prijzen toegestuurd.
2: Ja,
0: en
2: helemaal
0: leuk,
2: goed.
0: Leuk om je even aan de lijn te hebben, Nanine. En geniet nog even van je tijd op Texel, hè?
2: Dankjewel, ga ik
0: doen. Oké, fijne avond. Dag hoor.
6: Brouwerij directeur.
1: Het 8-seconden spel.

0: Ja, en dat wordt herkend, Niels, zie je het. Net hadden we München de Vrijheid met 1000 maal Doe. En daar had Erik Meesje ook nog een prachtige vertaling van. En hier zegt Johan, jippie, nog eenmaal München de Vrijheid in het Nederlands.
1: Ja, heerlijk, hè? Ja. Ohne dich.
0: Ohne dich, inderdaad. Mooi nummer ook van Erik Meesje uit 1986.
2: Wat kost dat?
0: Het is tijd om nog een keer die reclame te laten horen van die Hoi Knakhorst. Hoi Knakhorst. En ik zie de prijzen gaan nog steeds alle kanten op. Van 1 gulden 15 cent tot 45 cent tot 3 gulden. Het is echt...
1: Zit ergens zal het wel daar dan zitten, zou je zeggen.
0: Daaromtrent. Ongeveer.
1: Zal de prijs zich bevinden.
0: Ja, precies. Nou, de commercial die erbij hoorde, die klonk in elk geval als volgt.
3: Wij bij Hoi zeggen elke dag weer, mooie praatjes vullen geen gaatjes. Daarom geen dure reclamespots, maar een duidelijke aanprijzing. Een knakworst is pas een knakworst als die ook echt zegt. Zal uw worst wezen? Vroeg of laat vraagt u naar die van ons. Hoi. Ja.
0: Nou, nu je weet dat hij erin zit, ja, hoor je hem een klein beetje. Heel klein tikje, hoor je. Kijken of als we hem straks nog één keer laten horen, dat even zo nou klopt. Ja, dan een knakje.
1: Het is wel een slappe knak.
0: Trouwens, die pingel, dat is echt jouw stem. Volgens mij had jij dit kunnen doen. Ja, geweldig. Straks even meezingen de volgende keer. Maar wat kostte nou die Hoi Knakworst? Het gaat om 6 keer 35 gram Hoi Knakworst. Uit het jaar 1988. Wat moest je daarvoor betalen? Degene die het raadt of die er het dichtst bij zit, die wint... wat wint je eigenlijk? Oh, die waterfles van de avond van 5.
1: Zonder knakworst.
0: Oeh, jak. Ja, een waterfles gevuld met knakworst. Nee, dank je. Maar die waterfles die is voor jou als jij weet wat je daarvoor moest betalen. Even het rustmomentje in de avond van 5. Prachtig nummer. Style Council. En Jordan.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De

0: weet nou ook waarom die Sir Cliff Richard heet. Een artiest die in 5 opeenvolgende decennia, de jaren 50, de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90, een nummer 1 hit heeft gescoord in Engeland, in de Engelse hitlijsten. Begon met Living Doll in 1959 en het liep helemaal door tot en met de Millennium Prayer in 1999. Ik zeg chapeau voor Cliff Richard. Ja, we gaan even terug in de tijd naar de zomer van 1985. En geen Middellandse Zee, geen verre zonvakanties. Gewoon lekker de wind, de zon en de Noordzee. Splitsing, die komt met Wind en Zeilen. Een heerlijk Nederlands zomerlied. Ontstaan nadat zanger Peter Groot-Kormelink zelf op de surfplank was gestapt. En dat ging, zullen we maar zeggen, niet helemaal volgens plan. Maar hoe werd dat avontuur op het water dan een liedje? En waarom hoor je in die beroemde hoge uithaal eigenlijk ook een flinke verkoudheid terug? Nou, dat ga ik eens even vragen aan Peter Groot-Kormelink. Goedenavond en welkom in de avond van 5.
1: Goedenavond.
0: Ja, dag.
1: Zeg, hoe weet jij dit allemaal?
0: Ja, we hebben zo onze detectives op de redactie zitten. Die pluizen dit helemaal uit. Ja, geweldig om te lezen. Want we gaan dus terug naar die zomer van 85.
1: Ja.
0: En jij stond zelf op de surfplank.
1: Nou, dat probeerde ik.
0: Je bent bescheiden, ik hoor het.
1: Ja, ik was meer bezig om erop te klimmen dan dat ik erop stond eigenlijk.
0: Ja, maar dat zijn, het alle begin is moeilijk, toch?
1: Ja, nou, vreselijk. En toch ook niet helemaal voor mij, denk ik.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou ja, dat
1: nee,
0: zou kunnen.
1: Nee, ik kan er een beter een liedje over schrijven dan dat ik het werkelijk ga doen.
0: Maar hoe wordt dat gestuntel op een surfplank dan uiteindelijk toch een hartstikke leuk liedje?
1: Ja, dat is wel eigenlijk wel een lang verhaal. Het was namelijk eigenlijk eerder een ander liedje.
0: Oh.
1: De geschiedenis is dat wij, ik woon in Groningen en, mm-hmm. en de gemeente had zoiets, ja, wij gaan iets schrijven, wij willen iets doen in de zomer voor de mensen die niet op vakantie gaan. En toen hadden wij, dat kwam bij mij en toen heb ik een liedje geschreven dat heette Paspoort, open de grenzen van je eigen stad. En dat was ook een singeltje geweest. En dat liedje, dat bleef op de een of andere manier hangen of zo. Ook bij het beentje. En ja, kunnen we daar nou weer iets anders mee? En ja, daar heb ik toen, want het was eigenlijk wel helemaal in het begin van mijn carrière als tekstschrijver. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een van de eerste liedjes die ik heb geschreven. En die zomer die komt dan en dan ga je nadenken over zee en zon en ja, en wat er allemaal mee te maken heeft. Maar toch ook een beetje de aanleiding, toch wel in eigen land, omdat het originele liedje ook een beetje daarover ging.
0: Ja.
1: Dus ik heb het toen omgeschreven en dan kom je bij de Waddeneilanden en bij de zee en de Noordzee en de stranden en dan toch die zon erop.
0: Dus Wind en Zeilen was eigenlijk, zeg maar, dat begon een heel ander leven. Zeg maar, een ander liedje.
1: Dat was een uiteindelijke versie van een liedje over Groningen, over de stad Groningen, of de zomer in Groningen.
0: Precies, ja. En die zomer was het dus. Heeft het de poorten van de stad Groningen geopend, dat nummer?
1: Ja, kun je hier over de hoofden lopen, zeg maar.
0: Ja. En voor jezelf ook, voor je carrière? Wat betekent dat?
1: Ja, dit was ook. Ja, wij waren een beginnend beentje. Wij waren nobody. En we hadden wel wat optredens. We deden veel schoolconcerten als beentje. Mm-hmm. En ja, toen gebeurde wel iets. Wij waren bezig met goed werk en uitvoering. Er zijn vast wel mensen die er uitzending ooit van gehoord
0: zeker,
1: hebben.
0: Zeker, ja, zeker.
1: En wij deden een tour door het noorden. En toen dat liedje, we hebben een fantastische opname van mij in mijn geef groene shirt met Sail Amsterdam.
0: Oh, leuk.
1: Ik ben daar gewoon jarenlang mee getreid. Met dat geef groene shirt, want dan heb je hem weer.
0: Past er wel bij de jaren 80, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: Hey, en nou die opname,
1: En nou ja, goed, dat werd op tv, op Veronica. Dat werd toen uitgezonden. En dat was eigenlijk ook een beetje de start van het liedje. Ja. Frits Spitsje had het al heel vaak gedraaid. En toen kwam die eroverheen. En ja, waar we zeg maar op donderdagavond nog voor een half lege tent speelden. Op een locatie ergens in Drenthe. Stonden ze de volgende dag tot aan de knieën in de modder om er binnen te komen.
0: Ja,
1: dat was echt ongelooflijk wat zoiets dan doet.
0: Ja. Mooi, in zo'n korte tijd. Ja. Hey, en nou die opname, hè? Want voor die opname moest je behoorlijk de hoogte in met je stem. Maar ik las ook uitgerekend, die dag was je verkouden.
1: Ja, potverdikkie. Nou,
0: hoe heb je dat opgelost?
1: Nou, we zaten in Heemstede. Ja. Daar zat de studio. En wat leuk is om te weten is dat Koen van Vrijbergen, de latere Johnny Vlotter,
0: Van de Vlodders?
1: Producer was.
0: Ja.
1: En we zaten ergens in een flatje met de band. En dan gingen wij elke ochtend naar die studio. We hadden natuurlijk een hele plaat opgenomen. Dus allerlei andere liedjes. En toen moest ik dat liedje gaan inzingen. Ik denk, ik voel me helemaal niet echt jovel.
2: Precies.
1: Dus, Heemstede is niet te ver van het strand. Ik denk, ik ga gewoon even lekker gewoon een ochtendwandeling langs het strand. En ik heb even mijn neus gespoeld met Noordzeewater.
2: Ach, nou hé.
1: En dat is toch echt wat je terug hoort, zeg maar. Ja.
2: Ik ga zo extra goed luisteren naar het nummer. Kijken of ik het inderdaad terug kan horen.
1: Ja, vooral die hoge oren, die hele hoge uithaal. En dat is eigenlijk wel ook sowieso op de top van mijn kunnen.
2: Ja.
1: En ik heb het daar nog mee gered, denk ik.
2: Ja, mooi hoor.
1: Uiteindelijk.
2: Ja. Hey, het werd in de zomer van 85 ontzettend veel gedraaid. Het is we zijn nu ruim 40 jaar verder. Wat gaat er door je heen als je het nu weer hoort? We gaan het zo meteen ook draaien natuurlijk. Wat gaat er dan door je heen?
1: Het komt zo'n beetje elke dag voorbij, toch nog steeds.
2: Ja, zeker.
1: Als een van de weinige liedjes uit die... denk ik wel.
2: Ben je dan trots? Ben je melancholisch?
1: Het is memory lane natuurlijk. Ja. Hè? Ik weet nog dat we over de Van Brienen Oordbrug reden met het hele bandje in de auto. En Spits draaide dat liedje zo'n beetje voor het eerst. Woe. En daar gingen alle ramen open. Ja, dat zijn wij.
2: Dat zijn wij. Ik zie het helemaal voor me. Oh, geweldig.
1: Ja. Ja.
2: Ik ga het met heel veel plezier draaien. Ja,
1: ja.
2: Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
2: Vind je het leuk om zelf aan te kondigen? Het heeft een behoorlijk lange intro.
1: Dat doe jij dan maar. Dan luister ik daar mooi even naar mee.
2: Nou Peter Groot-Kormeling, dankjewel voor het verhaal achter Wind en Zeilen. En we gaan terug naar die zomer van 1985 met Splitsing. Hier zijn ze. En we gaan even extra letten op die prachtige grote uithaal. Kijken of we daar de Noordzee...
1: Okay.
2: Kijken we daar de Noordzee in herkennen. Dankjewel Peter.
1: Ja, graag gedaan. Doeg.

Ik heb me vergist in de tijd. Ik kan het nummer niet helemaal draaien, dus ik beloof bij deze. Zometeen na het nieuws van 10 gaan we met dit nummer beginnen. Want ik wil natuurlijk die grote uithaal horen aan het einde. Dus zometeen na het nieuws van 10 uur draaien we nog een keer Wind en Zeilen van Splitsing. Heel graag tot zo.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantie.

0: vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwols wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Hoorde je het Noordzee Niels in die hoge uithaal? Zo, gaaf, hè?
1: Zout kwam eruit.
0: Ja, het zout spatte eruit, inderdaad. Ja, en ik had me dus verteld aan het einde van het vorige uur. We hadden niet de volle tijd om het hele nummer te draaien. En daarom gewoon dit uur beginnen we nog een keertje met wind en zeilen. En er komt geen enkele commentaar op. Heerlijk is dat. Christy zegt, yes, nog een keer wind en zeilen. Het zou zomaar opnieuw een zomerhit kunnen worden. Ja, en Wim die is benieuwd naar mijn poplimmerik. De Free Nelson Mandela van de Special AKA.
1: Je hebt al heel veel verwachtingen gewekt, natuurlijk.
0: Klopt.
1: Maar er komt nu een beetje een koude douche.
0: Want ik kon hem dus niet meer vinden thuis. Ik weet dat ik heb hem opgeschreven, ik heb hem opgestuurd. En ik had nog een luisteraar die zei, ja, als hij is voorgelezen, kreeg je ook zo'n hit t-shirt toegestuurd. Dat heb ik niet.
1: T-shirt. Dus die heb jij niet.
0: Ik heb geen t-shirt, dus dan is hij niet voorgelezen.
1: Nee, het is gewoon een
0: groen t-shirt. Ja, ja. Groen niemandballetje. Nee, precies.
1: Die heeft de jaren 80 ook wel wijd.
0: Wel wijd, ja. Nee, niet. Dus hij is niet voorgelezen, concluderen we daaruit. En ik heb hem geschreven, maar ik heb hem dus niet bewaard. Ik ben heel vaak verhuisd in mijn leven. Ik denk dat hij gewoon met een van de verhuizingen is dat schriftje verdwenen op de
1: moet niet meer in een laadje ergens in je hoofd zitten. Dat hij er gewoon op uitkomt.
0: De laatste regel was natuurlijk Free Nelson Mandela. Want dat was de titel van het nummer. Dus de eerste twee regels zijn geëindigd op een A. Want het moest rijmen. Maar voor de rest, ja.
1: Ja, als we zo doorgaan.
0: Ik zal eens even nadenken. Ja, ik zal eens even diep
1: tijd
0: nadenken.
1: Van de uitzending
0: want het was ook het ritme. Hè, van de eerste regel moest ook een plaatsnaam in zitten. Dus de henne, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Dat was het ritme.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik zal eens even heel diep graven kijken of ik nog iets ervan terug kan halen. En dan laat ik het je weten. En voor de rest ga ik gewoon verder met mooie muziek. We laten zo meteen nog één keer de commercial horen. En dan krijg je daarna de oplossing te horen. Ik zie nog steeds geen goede prijs. Wel iemand die er redelijk dichtbij zit. Maar nog niet spot on. Dus misschien dat de laatste keer horen nog even helpt. En ik heb natuurlijk een 2 voor de prijs van 1. En die is echt zo lekker vanavond. Ik weet zeker dat jij er ook blij van wordt. Maar dat word ik ook van Paul Young. Hier is hij met Everything Must Change.

0: muzikaal eerbetoon aan een jazzlegende Ella Fitzgerald. En de titel betekent letterlijk zoiets als Ella, zij heeft het. Nou, Ella Fitzgerald had het inderdaad, een geweldig talent en een prachtige stem. Het werd in 1988 een enorme hit in Europa.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, ik word heel blij van de muziek van Fleetwood Mac. Zometeen in 2 voor de prijs van 1 ga ik 2 nummers van ze draaien. Iconische band en zeer geliefd hier op NPO Radio 5 en ver daarbuiten. Ik ga zometeen 2 nummers draaien en ik trap af met 7 Wonders. Maar welk nummer gaat er daarna komen? Dat bepaal jij. Het enige is dat hij uit de jaren 80 moet komen. Dus let even op, als je een favoriet opgeeft, moet hij uit de jaren 80 komen. Anders dan ga ik eraan voorbij, dan keur ik hem geen blik waardig. Stuur jouw suggestie uit de jaren 80 van Fleetwood Mac naar de NPO Luister-app. En ik ben benieuwd waar je mee gaat komen.
2: Coffee black.

0: Zie ik jou glunderen, Niels. Mooi, hè? Ja, dit is echt helemaal jouw ding, hè?
1: Ja, op zich, ik hou wel van iets. Normaal zijn ze iets ruiger. Alleen dit is natuurlijk een heel bepaalde manier ingetogen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het heeft ook met thema te maken, natuurlijk. Zeker. Van deze plaat.
0: Ja, want het gaat over de Falklandoorlog, als ik het goed heb, hè?
1: Ja, klopt.
0: The Brothers in
1: de jaren 80.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat was natuurlijk voor Engeland een. Ja, gewoon een van echt een ding.
0: Mm-hmm.
1: Veel jongens die daar natuurlijk ook heen gingen. En daarmee te maken hadden.
0: Ja.
1: Het gekke is eigenlijk dat het nog steeds speelt natuurlijk. Hè. We hebben het dit jaar met het WK ook weer gezien.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Waar heet het in, even uit mijn hoofd? De Las Malvinas of zoiets. In het Argentijns.
0: Ja, ja.
1: En die azen daar natuurlijk ook op. Ja. En dat werd nog wel even duidelijk gemaakt door de Argentijnen.
0: Want
1: die zijn van ons. Dus dat is nog steeds zo gevoelig. Dus eigenlijk is het liedje nog hyperactueel.
0: Ja, nou ja, wat goed. Goed om te horen. Ik weet nog, ik vergeet nooit hoe mijn vader het uitsprak. Die was er heel trots, want die vond het ook mooi. Want dit kon je als oudere destijds, kon je dat ook, dat mocht gedraaid worden. Zeg maar, het was goede muziek. Brasser in armzijde. Brasser in
1: armzijde.
0: Brasser in armzijde. Oh, heerlijk. Maar wat kost dat? Ja, en Christy App toch, hij zegt, zeg je 80, zeg je de jaren 80, dan zeg je Dire Straits. Ja, inderdaad. Nou, mooi. Fijn om te zien hoe jullie er ook van genieten. Genieten is er ook als je mij even laat weten wat je moest betalen voor 6 knakworsten hooi uit de jaren 80. En de reclame daarvan die klonk als volgt.
2: En bij hooi zeggen elke dag weer, mooie praatjes vullen geen gaatjes. Daarom geen dure reclamespots, maar een duidelijke aanprijzing. Een knakworst is pas een knakworst als die ook echt zegt. Zal uw worst wezen? Vroeg of laat vraagt u naar die van ons. Hooi.
0: Absoluut, gaan we zeker doen. Ik hoorde nou een goede knak en volgens mij was dat jouw... ik weet niet wat je in je mond hebt, maar dat knakte er flink op los. Ja, dat was hem inderdaad. Wat moest je betalen voor die knakworst in de jaren 80? 6 keer 35 gram hooi knakworst. Je mag het appen naar de NPO Luister app. Heb je nog even de tijd voor, zo'n kleine 7 minuten? Want dan gaan we iemand bellen, die iemand uit de Hoge Hoed valt, die het goed heeft of die er het dichtstbij zit. En hou je telefoon in de gaten als je meespeelt. Want dan kan het zijn dat we hier binnen nu en 5 minuutjes gaan bellen. Ga ik door met Love Unlimited. Ze hingen aan Barry White. En hij had er veel mee te maken met deze dames. Prachtig liedje, ook uit de jaren 80.

0: Mooie tekst van Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman.
1: Wat kost dat?
0: Het is tijd voor de ontknoping van onze knakworstenprijsvraag. Goedenavond, Sabrina.
2: Hi, goedenavond, Ger.
0: Hey, hoe gaat het ermee?
2: Ja, gewoon, ja.
0: Hartstikke goed.
2: Hartstikke goed, ja.
0: Je klinkt
2: laat ik dat maar zeggen.
0: Je klinkt in elk geval heel opgewekt en vrolijk, dus dat is fijn.
2: Ja, omdat ik echt, echt blij ben dat ik eindelijk misschien wel de waterfles ga winnen.
0: Nou, wat hoop ik dat voor je. Maar ja, wat zit je er al zo lang op te azen?
2: Nou ja, want je weet hoe dol ik ben op dit programma.
0: Ja.
2: Weet je, en ik heb de waterfles nog steeds niet.
0: Nou.
2: En nu win ik hem misschien, dus...
0: Want straks is het te laat, na 1 januari.
2: Ja.
0: Dan houdt het natuurlijk op en dan kun je niet meer winnen. Dus er liggen er nog een paar op de plank hier.
2: Ja.
0: En ik hoop, dan hoop ik ook dat we hem vanavond naar jou op kunnen sturen. Want vertel eens even, waar denk je, hoe duur waren die knakworsten in de jaren 80?
2: €2,50, oftewel een knaak, dus... Een knak.
0: Een knak. Oh, wat leuk gevonden. Nou, ik geef je in elk geval een
1: applausje.
2: Yes!
0: Het was niet helemaal goed. Het was 2,39 gulden. Maar
2: jij
0: zat er het dichtst bij.
2: Echt waar?
0: Je zat er het dichtst bij van alle inzendingen. Echt. En het ging van 45 cent naar 3 gulden. En jij zat met je 2,50 gulden zat je er het dichtst bij. Dus van harte gefeliciteerd.
2: Gaaf.
0: Ja.
2: Dankjewel, Ger.
0: Dus we gaan
2: hem
0: naar je opsturen. Nou,
2: dankjewel.
0: Blij. Ik heb zelden iemand zo blij gezien met een waterfles. Wat leuk. We gaan
2: Weet je, ik word blij van een kleine dingetje. Ja. Dus echt, dit is geweldig.
0: Nou,
2: leuk, dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Je hebt hem gewonnen en we gaan hem naar je toesturen.
2: Ja.
0: Geniet ervan, zou ik zeggen. Geef hem
2: Doe
0: een mooi
2: zeker.
0: Plekje. En leuk om je even te spreken, Sabrina.
2: Ja, ik hetzelfde, Gerja. Dankjewel.
0: Okay, graag gedaan, hè. Doei.
2: Oké, doei.
0: En we gaan naar een iconisch nummer uit de jaren 80, kan ik wel zeggen. Iconisch in de zin van beroemdste opnames. Een van de beroemdste uit de jaren 80. USA for Africa. Tientallen Amerikaanse sterren bij elkaar om geld in te zamelen voor hongersnood in Afrika. Ik hoor Michael Jackson, Lionel Richie, zij schreven het nummer trouwens, maar ik hoor ook Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson.

Twee stemmen uit twee totaal verschillende muzikale werelden. John Denver samen met Plácido Domingo. Een prachtige operazanger en een prachtige popzanger. En wat is het mooi. Wat doen ze dat mooi samen. Perhaps Love was dit. Gisteravond zong ze nog in Carré en onze luisteraars waren daarbij. Het was geweldig. En we gaan nu nog even nagenieten met Alison Moye. Door, hè. Welk tweede nummer van Fleetwood Mac kan ik zo voor jou draaien? Het moet uit de jaren 80 komen, dat is de enige restrictie. En voor de rest is die keuze aan jou. Ik begin met Seven Wonders, maar wat komt daarna?

0: Alison Moyet en Is This Love. En dat brengt ons bij...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, Fleetwood Mac, ooit begonnen in 67 in Engeland. En we kennen natuurlijk allemaal de bekende album Rumours uit 77. Maar ook daarna bleven de mooie liedjes komen. Na het enorme succes van Rumours en Tusk verscheen in 1982 het album Mirage. Het nummer als Hold Me en Gypsy liet Fleetwood Mac horen dat die band nog altijd prachtige melodieën kon maken. Zometeen hoor je welk liedje jij graag wil horen, want het is jullie gelukt. Er zijn heel veel mooie suggesties binnengekomen uit de jaren 80. Maar eerst naar het nummer over die ene ontmoeting die belangrijker kan zijn dan alle wonderen van de wereld bij elkaar. Hier zijn ze, Fleetwood Mac en Seven Wonders.

0: Nou, je kunt gewoon niet verkeerd kiezen hè, met Fleetwood Mac. Dat is gewoon altijd goed. En Chris die appt dan ook en zegt... thanks voor weer een top uitzending. Tot morgenavond alvast. Nou, dankjewel Chris. We hebben er ook van genoten. Ik heb van jou genoten. Jij hebt van de uitzending genoten, van de muziek genoten. Van de jaren 80 genoten.
1: De knakworst.
0: Van de knakworst genoten, ja, inderdaad. Heerlijk. Nee, het was weer gezellig en leuk en fijn. En morgenavond zitten we er gewoon weer. Weer een nieuwe commercial. Weer de 8-seconden spel morgen. En let nog even op, hè, om 12 uur sluiten de stembussen. Dus wil je nog je stem uitbrengen? Lijstjes, lijstjes, lijstjes. Doe dat voor morgenmiddag 12 uur. Dan spreek ik je morgenavond weer. En dan kijken we wat het geworden is. Kun je nu nog niet genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan gewoon lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nu gaat werken of dat je zo lekker gaat slapen... Niels en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En morgen weer gezond wakker worden. En onthoud dit, dat waar jij ook bent en wat je ook doet... er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor iemand anders. Eén ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 11 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega vandaag, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel

0: Thiel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel vandaag wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daarvoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. Een gezinshuis in Spanje voor Nederlandse jongeren die zorg nodig hebben moet per direct stoppen. De Spaanse inspectie zegt dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg en daarom dicht moet. Het gezinshuis in de regio Valencia wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. Zo moesten jongeren voor straf urenlang op een paal zitten of kregen ze minder te eten. Daarop begon de Spaanse inspectie zelf een onderzoek. Bij natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. Het gaat om een jongen van 13 en een jongen van 17. Maar mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Een van de jongens werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. Ze gooiden iets naar hem en wilden vervolgens geld van hem hebben. Toen de jongen zei dat hij dat niet bij zich had, werd hij met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Voor de mishandelingen in Den Haag is nog niemand opgepakt. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mats Hadass heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze bijvoorbeeld over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten toen medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar hen overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer nog, verspreid over het land flinke buien momenteel, met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij uiteindelijk rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten dan nog buien. Op andere plekken is het droger. Het wordt in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise.

0: en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming? Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo Cappuccino, 1,99.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Middernacht, het begin van donderdag 1 oktober. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mats Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet, waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het platform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet.

0: De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar de landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. En geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien en op andere plekken is het droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, dat meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro

0: overmaakte in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken is het droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

is NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. Dat vond plaats op een industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen en over de aanleiding is niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien in juni al veel was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke Egyptische mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Waarom de journalisten zijn opgepakt is niet bekend. En het weer, de temperatuur daalt vannacht tot zo'n 16 graden. Morgen vooral in het oosten wat buien, op andere plekken is het droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.